0: Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen.

0: regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden.

0: graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je touw!

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een

0: 12-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie al gelijk op de A50. Daar is men bezig een voertuig te bergen. Apeldoorn-Arnhem tussen Loenen en knooppunt Waterberg. 6 kilometer vertraging en dat kost je een kwartier extra. Er zijn ook 2 rijstroken dicht.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: geslapen. Ik heb niet echt de beste nacht achter de rug. Wat wel lekker was, was het fietsen naar de Omroep. De straten nog zo verlaten. Hele woonwijken in diepe rust. En dan zo'n rondstruinende kat hier. Een overstekende marter daar. En op de parkeerplaats van de Omroep hier een schattig egeltje. Die zich gelukkig niet op het stapeltje ochtendkranten had gestort. Dus die kunnen we zo gaan doornemen. Samen met een greep aan het Gelders nieuws. Maar eerst krijg je van mij het weerbericht. Vandaag wordt het vrij warm, 24, 25 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Morgen en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. Vooral donderdagavond moeten we rekening houden met stevige onweersbuien. Vanaf vrijdag volgt dan een minder warme periode met geregeld buien. In het nieuws, de touringcar die gisteren vroeg op de A28 bij Wezen verongelukte. Daar zaten dus 54 Duitse scholieren in op weg naar Parijs. De meeste van hen sliepen gewoon weer in hun eigen bed vannacht. Maar de schrik zit er goed in. Burgemeester Hazeloop van Oldebroek werd midden in de nacht gebeld.
1: Op het moment dat je gebeld wordt met de boodschap, er is een ongeluk gebeurd op de A28 met een touringcar met daarin allemaal Duitse scholieren, ja, dan ben je direct wakker.
2: De kinderen werden eerst opgevangen in de brandweerkazerne in Wezep en zijn vervolgens hier naar de Erika Terpstra Hal gebracht. Hier werden zij opgevangen en het gaat allemaal om kinderen die licht gewond zijn geraakt en niet naar het ziekenhuis hoefden. Heeft u de kinderen zelf ook gesproken?
1: Jazeker. En ik heb met een aantal daarvan gesproken. En ja, ze zijn enorm geschrokken. En zoals je kunt voorstellen, tegen een uur of vier s'morgens, dan lig je te dutten in zo'n bus. En dan gebeurt er zoiets. Dan weet je gewoon even niet wat je overkomt natuurlijk.
2: U heeft ook een jongen gesproken die een raam kapot heeft getikt. Hoe was dat voor hem?
1: Ja, dat was hoe het voor hem was, weet ik niet. Wat hij mij vertelde was dat hij dat dakraam stuk heeft geslagen met zo'n hamer. En hij was ook wat gewond aan zijn vingers daardoor. En hij heeft het glas eruit geduwd, zodat de rest daar ook doorheen kon. En dat was natuurlijk best heel heftig om te horen ook. En ook dat de andere kinderen zeiden dat hij wat dat betreft best wel hun held was.
0: De gemeente Oldebroek zorgde voor eten, voor drinken en voor schone kleren. En het eind van de middag waren alle leerlingen opgehaald. De Stentor heeft vanochtend het busongeluk op de A28 groot op hun voorpagina. 5 gewonden lagen gisteravond nog in het ziekenhuis. De oorzaak onbekend. Duitse boulevardkrant Bild bericht ook uitgebreid over het ongeluk. Volgens de schooldirecteur gaat het vooral om botbreuken, kneuzingen en snijwonden. Niemand is in levensgevaar. Dan ander nieuws. Pegida, de extreemrechtse groepering van Edwin Wagensveld, wil vanavond opnieuw een Koran verbranden in Arnhem. Het zou al de tweede keer zijn in de stad. 2,5 jaar geleden liep een eerste poging op het Jansplein uit op rellen, een noodbevel en een flinke politieinzet. Uiteindelijk lukte het pas maanden later onder de Nelson Mandela-brug met 600 agenten erbij. Nu wil Wagensveld vanavond om 6:30 naar de markt. Hij zegt door te gaan, ook als de gemeente het op het laatste moment probeert te verbieden. De Volkskrant ziet dat outletcenters het prima doen, terwijl de binnensteden van kleine steden juist leeglopen. 2 vriendinnen uit Arnhem lieten zich graag meeslepen. Lage prijzen, overzichtelijk, en je wordt er als vanzelf doorheen getrokken. De Telegraaf waarschuwt voor nepmails over de overstap van iDeal naar Wero. Oplichters sturen berichten dat je nog geld te goed hebt, maar die overstap begint pas eind van dit jaar. De fraude helpdesk kreeg er in de zomer zo'n 100 meldingen per dag over. En deelnemers aan de marathon van Sydney kregen een medaille met de skyline van de stad erop. Mooi, maar het bleek het verkeerde stadion te bevatten. Niet dat van Sydney, maar de Allianz Arena in München. De Australiërs konden er gelukkig wel om lachen. Foutje bedankt. Maar ja, inderdaad, als je de maker bent van een medaille, dan heb je wel even zitten slapen. De Bengals nu. En walk like an Egyptian, 10 minuten over 6. Goedemorgen, Gelderland.

Mr. Tambourine Man van The Beard, Radio Gelderland. Goedemorgen. Zometeen, een goed begin is het halve werk. Dus haar groot introotje raden. Het is best leuk hoor. Op basis van de eerste paar seconden kijken of je de plaat al weet. Deze plaat weet ik al op basis van het fluitje gelijk. Dat is het fluitje van Bart, de zanger van Raccoon. En het nummer heet Nickel for Goodbye.

0: En Nico voor Goodbye.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Van Raccoon op Radio Gelderland. En dan nu het introotje van Goed Begin. Welke plaat wil ik draaien, is de vraag.
1: Een goed begin.
0: Welke plaat is dat? Enig idee? Ik zou hem nog een keertje kunnen laten horen als ik hem snel erbij kan pakken. Ik ben hem alweer kwijt. Nog één keertje.
1: Een goed begin.
0: Titel en artiest heb ik van je nodig. frank@gld.nl of een appje, anders kan ik hem niet draaien. Dit is Alvin Bishop. Fooled around and fell in love.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
0: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingracing.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Bronckhorst is het 12,1. In Randwijk 13,4. Het bleef vannacht vrij helder. Het koelde af naar een graad of 10 op de koudste plekken. Vandaag overdag wordt het vrij warm. 24, 25 graden. Het is een overwegend droge dag vandaag met zon en sluierwolken. Op een voetbalveldje aan de Gooiseweg in Groesbeek is gisteravond een ontsteker van een Britse mortier uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie zette het terrein af en schakelde de explosieve opruimingsdienst in. Het bleek om een lege ontsteker te gaan, die is meegenomen voor verdere afhandeling. En hulpdiensten zijn uitgerukt nadat een fietser met een mountainbike over het spoor reed bij Barneveld. De man verdween voordat de politie hem kon aanspreken. Door het incident reden de treinen gisteravond daar tijdelijk met een snelheidsbeperking langs Barneveld. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Kijken of we wat verkeersinformatie hebben. Ja, nou is zeker wel. 3 kwartier vertraging op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Dat zit tussen Beekberg en Knoopend Waterberg. 11 kilometer staat daar. Dat komt vanwege bergingswerkzaamheden. En er zijn 2 rijstroken dicht. Men denkt dat dat over 3 kwartier wel is opgelost.
6: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
7: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
10: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
11: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
12: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: zo'n nummer een beetje klinken alsof je op een pony rijdt. Dat je zo hobbelt. Dat is een mooi bruggetje. Aan het onderwerp, Blue Mink, Good Morning Freedom. Want we gaan het even over ponies hebben. Een strak gepoetste pony, een ruiter met zo'n dasje om en een rozet dat glimt in de zon. Papendal bij Arnhem was het toneel van een grote internationale ponyshow. Die strijkt maar eens in de twee jaar ergens in Europa neer. En dit keer was het dus aan Papendal de beurt. Bijna 350 deelnemers uit 10 landen hebben trots gepronkt en rondgelopen. Intussen zijn ze namelijk inmiddels alweer hebben ze hun hielen en hoeven gelicht. Maar wij waren op de eerste dag toen de allerjongste ruitertjes aan de beurt was. Nou, dat ging niet altijd even soepel, hoor.
1: Wat moet je allemaal kunnen om mee te doen aan zo'n wedstrijd?
2: Een pony hebben en goed kunnen rennen.
1: Is hij onrustig?
2: Een beetje.
1: Hoe kan dat, denk je? Waar ligt dat aan?
2: Ja, ze is een beetje hengstig en ze vinden het ook allemaal heel spannend.
3: Op dit moment zijn de jonghendlers aan de beurt. En het gaat om hoe de kinderen de ponies voorstellen aan de juryleden. En dan gaat het voornamelijk om de pony te presenteren op de mooist mogelijke manier. Nou, de jury let vooral op hoe de kinderen bezig zijn met de pony. En of ze de beginselen kennen van hoe ze een pony moeten opstellen. Dat ze kijken dat ze de oortjes naar voren doen. En natuurlijk dat de pony braaf is.
1: Als jullie dan bezig zijn, kan me ook zo voorstellen dat hij gewoon zijn eigen gang wil gaan.
2: Ja, maar dan moet je niet laten gebeuren. En dat was bij mij in dit geval, ging dat niet zo goed. Ze ging iets meer doen als de bedoeling was. Want ja, ze ging stijgen en een beetje wild doen. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit eigenlijk. Want ze heeft veel geleerd en daar ben ik heel blij mee.
1: Nou, denk je dat ze het leuk vond?
2: Ja, dat wel. Ik denk iets te leuk.
0: Ja, zo'n pony heeft natuurlijk ook gewoon een eigen willetje. Dat hoort er ook bij. Het zou mooi zijn als hij daar nog extra punten voor kreeg. Dan had ze wel gewonnen. Kelly Clarkson is dit. En Breakaway.

0: Kelly Clarkson en Breakaway op Radio Gelderland. Tijd voor een...
1: Een goed begin. Is het halve werk.
0: Een goed begin is het halve werk. De oplossing is namelijk daar. Dit was de intro.
1: Een goed begin.
0: En dat zijn, nou wat zijn het? Het zijn slechts een paar seconden. Hè?
1: Een goed begin.
0: Ja, 4 seconden, daar moet je het dan mee doen. Maar dat is dan toch voldoende voor bijvoorbeeld Freddy. Of voor Leon. En ook Deborah, die had het juist. De Doobie Brothers hoorden we vanochtend. In een goed begin is het halve werk. En welk nummer dan? Nou, What a Fool Believes. En die mag ik helemaal draaien.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Doobie Brothers met What a Fool Believes.
1: Het introotje is van de Doobie Brothers met What a Fool Believes uit 1978.

0: Afgelopen week nog te gast bij collega Erik van den Berg. Erik Meesi over zijn nieuwe album wat in oktober uit gaat komen. Dit is Wat ik ook probeer en daarvoor een goed begin is het halve werk. En dat waren de Doobie Brothers en What a Fool Believes.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Ja, niet zo fris als gisteren, maar nog steeds wel lekker buiten. Er zit een behoorlijk verschil in de maximumtemperatuur volgens mij en de nachttemperatuur. Dat gaan we even checken bij Floris Lefebvre. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank, inderdaad. Dat klopt. Het is momenteel zo'n 10 graden in de provincie. Een lekker frisse nacht hebben we achter de rug. Nou, gisteren kwam de temperatuur nog ruim onder de 5 graden op sommige plaatsen. Dat is afgelopen nacht niet gelukt. Maar vandaag is het een prachtige zomerdag eigenlijk in heel Nederland. Vooral ook in Gelderland. De zon schijnt vandaag flink. Er drijven wat sluierwolken over in de loop van de dag. En met veel zonneschijn en niet al te veel wind uit het zuidoosten warmt het snel op. En dan is het rond het middaguur al zo'n 20 graden in de provincie. En aan het eind van de dag is het zelfs zomers warm met 25 of lokaal 26 graden. En de zon blijft schijnen.
0: Dat is meer dan gisteren dus.
2: Dat is veel meer dan gisteren inderdaad. Ja. Gisteren was het 21 à 22 graden. En vandaag wordt er wat warmere lucht aangevoerd vanaf het Europese vaste continent. En wordt het dus zomers warm met 25 of 26 graden.
0: Gaan we daar morgen dan nog een schepje bovenop doen?
2: Ja, qua temperaturen betreft blijft het ongeveer wel 25 à 26 graden. Maar het wordt wel wat vochtiger in de atmosfeer. En dat heeft te maken met de windrichting. Die draait namelijk naar het zuiden. Wordt er wat vochtigere lucht aangevoerd en dat gaat morgenmiddag ook gepaard met wat meer bewolking. De zon blijft wel aanwezig in het weerbeeld, maar er komen ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. En op een enkele lokale bui na blijft het gewoon droog. De weermodellen zijn ten opzichte van gisteren wat droger geworden. En dat betekent dat we eigenlijk morgen ook weer een prachtige dag voor de boeg hebben met veel ruimte voor de zon, zomerse temperaturen en niet al te veel wind. Maar het wordt dus wel wat vochtiger. En helemaal vochtig wordt het op de donderdag als het echt wel wat broeierig kan aanvoelen. Dan doet de temperatuur er nog wel een schepje bovenop. Dan wordt het lokaal 27 of 28 graden. En dan stijgt met name in de avonduren de kans op een aantal hele stevige buien.
0: Okay, Floris, dankjewel. Wij gaan zo meteen naar 7 uur tot boven de Poolcirkel. Vooruitblikken natuurlijk op de wedstrijd van NEC vanavond in de voorronde van de Champions League. De return tegen het Noorse Bodø Glimt. En er reizen heel wat NEC-supporters mee die kant op. Een paar daarvan hoor je zo meteen.

0: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
2: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
4: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
7: Mijn hoofd zit vol, boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
6: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve

0: maken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
1: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A1, Hengelo, Amersfoort, Zervoorst en Hoenderlo, 8 minuutjes. En bijna een uur vertraging inmiddels op de A50, Apeldoorn-Arnhem. Tussen Apeldoorn en Knoopend Waterberg, daar wordt een voertuig geborgen. Twee rijstroken zijn dicht. Men verwacht dat ze daar over een kwartiertje mee klaar zijn.
3: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
4: Profiteer van de sale, heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
5: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Hey, Remon!
15: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Vlieg door je tijdlijn.
17: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Hey, Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Vodafone!
18: Gelderland.

0: The Bee Gees. En The Nights on Broadway. Goedemorgen, het is dinsdagochtend 25 augustus. Hopelijk heb je lekker geslapen. In elk geval heb je beter geslapen dan wat ik heb geslapen. Want dat is niet zo moeilijk. Het was geen beste nacht. Maar goed. We hebben de ochtendkranten van de stoep gehaald. Die gaan we zo meteen met je doornemen. Een beetje kijken wat op de voorpagina staat. Waar ze mee komen. En natuurlijk een greep uit Gelders nieuws van dat wij op onze eigen site gld.nl in een mobiele app melden. Het wordt vandaag vrij warm. 24, 25 graden. Een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Morgen en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. Vooral donderdag moeten we rekening houden met onweersbuien. En dan volgt vanaf vrijdag een wat minder warme periode met meer regen. De Stentor heeft vanochtend het busongeluk op de A28 groot op de voorpagina. 5 gewonden lagen gisteren nog in het ziekenhuis. De oorzaak is onbekend. Ook de Duitse boulevardkrant Bild bericht uitgebreid over het ongeluk. De schooldirecteur zegt dat het vooral gaat om botbreuken, kneuzingen en snijwonden. Niemand is een levensgevaar. Ruim 200 vrachtwagen- en buschauffeurs zijn vorige week op de bon geslingerd omdat ze toch over de Merwedebrug reden. Dat is die brug bij Gorkum, is al sinds half juli verboden voor zwaar verkeer. Maar vooral buitenlandse chauffeurs trekken zich daar weinig van aan. Rijkswaterstaat heeft intussen borden neergezet in 10 talen, van Pools tot Roemeens en Bulgaars. Toch rijden er nog dagelijks zo'n 500 vrachtwagens overheen. En dat moet er 0 worden. Camera's blijven registreren en onaangekondigde politiecontroles blijven ook komen. Het Nederlands Dagblad meldt dat 4 op de 10 jongeren rookt of vaped. De rookvrije generatie waar we naartoe wilden in 2040 raakt er ook steeds verder uit zicht. Vooral de e-sigaret is populair. Kinderen beginnen er soms wel mee op de basisschool. De NS komt met goedkopere treinkaartjes voor wie de drukke spits even laat schieten. Neem je een iets eerdere of een iets latere trein dan de drukste spitsmomenten, dan kan dat al zo'n 30% schelen in de kosten. Je moet het kaartje wel een dag van tevoren kopen en daar is niet iedereen even blij mee. Nederlandse gepensioneerden in Thailand maken zich zorgen, want de politie doet daar invallen bij huizen die via een omweg op naam van buitenlanders staan. Iets wat officieel niet mag, maar jarenlang werd gedoogd. 2 Nederlanders zijn al opgepakt en veel huiseigenaren vrezen nu hun woning kwijt te raken. De Belgische schrijver Noël Godin is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd wereldwijd bekend als de man die beroemdheden en politici verraste met een slagroomtaart in het gezicht. Als protest tegen macht en zelfingenomenheid. Bill Gates en Nicolas Sarkozy kreeg er eentje van hem. En bij ons inspireerde hij de mensen die de taarten gooiden op zalm, op Bolkestein en Fortuin. De scholen zijn weer begonnen en voor heel wat ouders betekent dat ook een klein afscheidsmoment. Want op een dag laat je je kindje voor het eerst zelf naar school fietsen zonder dat je er zelf naast rijdt. En dat is altijd toch best een spannend moment.
1: Ik denk na de zomervakantie dat mensen toch die regels een klein beetje vergeten.
2: De eerste jaren fietsen altijd mee en op een gegeven moment ga je dat toch een beetje loslaten. En dat gaat gelukkig goed.
3: En bent u nou de eerste keer de stiekem achteraan gefietst?
2: Ja, dat hebben we wel eens gedaan hoor. Ja.

0: Loretta Michael Walden en Patty Austin, Gimme, Gimme, Gimme op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 25 augustus en dat is voor NEC. En de support is natuurlijk een belangrijke dag. Ik hoop maar dat die nog even met één oor op het bed liggen. Want dat gaat het latertje worden vanavond weer. Het moet gaan gebeuren, hè. En daarvoor zijn ze op een plek waar je als Nijmeegse voetballer ook niet iedere week komt. Ze zijn nu in Bøde, in het hoge noorden van Noorwegen. Zo'n 80 kilometer boven de Poolcirkel. Een 1-3 nederlaag uit de eerste wedstrijd moet daar weggepoetst worden vanavond. Dus winnen met 2 doelpunten verschil betekent verlengen. En winnen met 3 betekent voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Champions League. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want Bodø/Glimt is bepaald geen kleintje in Europa. Die 1-3 vorige week was misschien wel een beetje geflatteerd. Want NEC had 70% balbezit, schoot 22 keer op doel. Hij had 8 pogingen van de Nooren tegen. Maar Bodø/Glimt was vooral dus effectiever, dat kun je dan wel stellen. Ze hebben gisteravond kunnen wennen aan het kunstgras van het stadion. Een bijzonder stadion trouwens, want niet helemaal dichtgebouwd met tribunes. Dus vanuit sommige huizen in de buurt kun je gewoon het veld zien. Er kunnen ruim 8000 mensen in en het is vanavond helemaal uitverkocht. De trainer van NEC, Dick Schreuder, lijkt in elk geval niet van plan om ineens alles om te gooien. Dat is niet zijn manier. Hè? Zijn boodschap gisteren was: we moeten dicht bij onszelf blijven, doen waar we goed in zijn. En toen we hem werd gevraagd of hij nog een beetje had genoten van die bijzondere reis naar de Poolcirkel, was zijn antwoord eigenlijk heel veelzeggend nee. Hij had in het vliegtuig vooral even geslapen. Hij is hier maar voor één ding, dat is namelijk winnen. En NEC staat daar natuurlijk ook niet alleen in. Ook geldschieter Marcel Boekhoorn was gisteren bij de training. En in het uitvak mogen vanavond ruim 400 Nijmegenaren zitten. Die supporters moeten er heel wat voor over hebben om daar te komen. Want even met de trein naar Eindhoven of Rotterdam, dat is wel even iets anders dan naar Bøde reizen. 80 kilometer boven de Poolcirkel. Waarom doe je dat? Waarom reis je voor NEC helemaal naar het hoge noorden van Noorwegen, terwijl je ploeg ook nog eens met 3-1 achter staat?
1: Helemaal afreizen naar Bøde, boven de Poolcirkel. Waarom?
2: Ja, voor NEC uiteraard. We zijn ook al naar Moskou geweest, ook naar Zagreb, ook naar Hamburg. Ja, dit soort buitenkantjes wil je niet laten lopen. Dus ook naar Bøde, ja, absoluut.
1: Ja, en dan sta je hier, hoe spreek je het eigenlijk uit?
2: Ik heb werkelijk geen idee. Ik zeg maar Bøde. Het is Bøde, geloof ik. Ik weet het niet precies hoe je het uitspreekt.
3: Het is eigenlijk achter midden of Noorwegen, ja. Voorbij de Noordcirkel, Noordpool.
4: Poolcirkel,
3: voorbij de Poolcirkel. Ja, dat is uniek om mee te maken. Hier kom je nooit meer.
2: Ik heb gewoon heel veel zin om morgen met z'n allen op het plein een biertje te drinken en een beetje feestje te maken. En dan vooral de wedstrijd. En dan gewoon winnen.
1: We moeten 2 doelpunten ingehaald worden. Hoe schat je de kans in?
2: We gaan met 2-0 winnen en dan in de verlenging prikken we er nog eentje in. En dan donderdag de loting voor de Champions League.
0: Nou, kijk eens aan. Ze zijn positief gestemd. Vanavond, als NEC het niet zou redden, dan is het Europese avontuur niet afgelopen, want de verliezer van dit tweeluik gaat rechtstreeks naar de competitie van de Europa League. Dat zijn gewoon weer 8 wedstrijden tegen mooie clubs. De aftrap in Bøde is vanavond 9 uur Nederlandse tijd. Hier zometeen eerst Platen.

0: ze gaat nog naar Ommen, naar Bloemendaal. En dit weekend staat ze in Amersfoort in het openluchttheater Bos Spot. Ilse Lange was dat een Something Good.
1: Plaat delict.
0: Jij moet helpen dit op te lossen.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Want anders wordt het een cold case en dat willen we niet. Dus het zou fijn zijn als dit lukt. De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende. Je zou een gouden tipgever kunnen worden en daarmee kans maken op een Radio Gelderland zaklamp. Vandaag behandelen we een zaak die niet draait om geweld, maar om een verdachte die door de fiscus alles is kwijtgeraakt. De fiscale recherche van de platenpolitie onderzoekt een omvangrijke zaak van belastingontduiking en beslaglegging. Volgens het dossier leefde de verdachte jarenlang een zorgeloos en welvarend bestaan, totdat de Belastingdienst een uitgebreid financieel onderzoek instelde en daarbij zijn bezittingen één voor één in beslag genomen, waaronder zijn luxe jacht en ook een groot deel van zijn vermogen verdween richting de fiscus. Ondanks al die financiële tegenslagen lijkt de verdachte zich opvallend weinig zorgen te maken. Hij zoekt de zon op, neemt plaats onder een boom en besluit de rest van de dag af te wachten, terwijl de rekening alleen maar verderop loopt. De platenpolitie onderzoekt of hier sprake is van belastingontduiking of simpelweg van iemand die de gevolgen van zijn financiële problemen gelaten ondergaat. Zijn jacht is foetsie, zijn geld is weg en hij blijft ook berooid achter. Dus belastingontduiking met beslag op bezittingen. Na een financieel onderzoek raakt de verdachte vrijwel al zijn bezit kwijt aan de fiscus. Het nummer beschrijft met Britse humor hoe hij zich neerlegt bij zijn nieuwe werkelijkheid. We zoeken hiervoor een Britse rockband. En hun nummer uit 1966, ja, groeide uit tot een klassieker, waarin de spot wordt gedreven met rijkdom, belastingdruk en de Britse elite. Heb je enig idee? Dan hoor ik het graag. Ja. Dus als je een soort van gevoel komt, nou, dat zou wel eens die kunnen zijn, en dan moet dat dan die plaats zijn, geef het even door. Frank@gld.nl of een appje naar de studio. De titel en de artiest heb ik nodig van dit plaat delict.
3: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. Place to find myself again, you know. Oh yeah.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En niet thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Winterswijk is het 11,4, in Harderwijk 12,2. Het wordt vandaag vrij warm met 24 of 25 graden. Het blijft overwegend droog met zon- en sluierwolken. Vanavond raakt het bewolkt en kan er komende nacht een bui vallen. Bij het gemeentehuis van Beuningen zijn opnieuw vernielingen aangericht. Zondagavond werden meerdere ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is met de anti-AZC-bekladdingen van begin juli en bekijkt de camerabeelden. En de ballonfiesta in Barneveld gaat woensdag toch van start. Het evenement leek eerder dit jaar te moeten worden afgelast vanwege nieuwe natuurregels. Maar na overleg met de provincie en enkele aanpassingen staan alle seinen nu alsnog op groen. Meer Gelders nieuws lees je in de Omroep Gelderland app en bij ons op de site gld.nl. Verkeersinformatie dan. De A1 Hengelo-Amersfoort tussen Voorst en Hoenderloo 9 minuten. Tussen Stroe en Hoevelaken 6, 3 kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef. Door bergingswerkzaamheden de rechte rijstrook is dicht. Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo 6 minuten. 40 minuten op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Knoop het Waterberg. Door een ongeluk, daar is de weg weer vrij. Maar het kost je dus wel bijna 3 kwartier. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knopend Hattemerbroek ben je 10 minuten extra kwijt.
8: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
12: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
12: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
16: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: The Stylistics and Can't Give You Anything. Zometeen de oplossing van de plaat Delict. Maar eerst het verhaal van Yvonne Treffers. Zij fietst iedere dag, ook toen ze 3 jaar geleden te horen kreeg dat ze ernstig ziek was en dat ze voor een hele grote keuze stond. Ze koos toen niet voor een operatie, maar stapte gewoon weer op de fiets op weg naar het Radboud UMC in Nijmegen.
1: En hoe is het nu met je?
2: Ja, prima. Ik heb heel veel energie en het gaat goed.
3: 3 jaar geleden kreeg ze de diagnose endeldarmkanker. En vanuit het ziekenhuis de keus: wil je een operatie waarbij de endeldarm wordt verwijderd of 5 weken bestralen en chemotabletten?
2: Nou, de operatie niet. Dat wilde ik dus echt niet. Daar zitten stomen aan vast en daar kun je ook heel veel complicaties van krijgen.
3: Ze ging dus voor bestralen en chemo. Maar dan wel nam ze zich voor elke keer op de fiets naar het ziekenhuis.
2: Ik wilde gewoon doorgaan zoals ik altijd deed. En niet op de bank gaan zitten.
3: Het Radboud UMC onderzocht destijds operatiebesparende behandelingen voor deze kankerpatiënten. En wat bleek? Bij het overgrote deel van de patiënten lijkt zo'n operatie dus helemaal niet nodig.
4: Ja, dat is buitengewoon goed nieuws. Het is echt een verandering van de manier waarop we naar dit soort behandelingen kijken. Dus daar waar de chirurg voorheen altijd de patiënt opereerde, gaan we nu het gesprek aan. Zullen we kijken of we het met bestraling en chemotherapie toch een grote operatie kunnen voorkomen.
3: Zij is inmiddels schoon. De tumor is weg.
2: Ik doe alles wat ik anders ook deed. Ik ga lekker op vakantie. Ik sport.
5: Alsof er nooit iets gebeurd is.
2: Zoiets.
0: Ja, het gaat om een groot internationaal onderzoek waar meerdere ziekenhuizen aan meedoen. Ieder jaar krijgen in ons land zo'n 3000 mensen de diagnose endeldarmkanker. Dus dit is nog wel al een zeer belangwekkend onderzoek daar in Nijmegen voor heel veel mensen. Plaatselijk komt eraan, de oplossing naar Nico en Vince en MA.

0: Nico en Vince op Radio Gelderland. Tijd voor...
1: Plaatdelict.
0: Am I right? Van am I wrong naar am I right? Want we hebben het goed, we hebben het opgelost. Plaatdelict. Dat is mooi. En de platenpolitie is daar zeer verguld mee. Dankt iedereen voor het meedenken. De dader is namelijk gepakt. We hadden te maken met een politieke en sociale satire op de rijke aristocraat die al zijn geld verliest aan de Belastingdienst, maar ondanks al die ellende besluit om gewoon lekker in de zon te gaan liggen. Belangrijk thema in dit nummer is de kritiek op de hoge belastingen. De openingsregel is dan ook de taxman is taking all my dough. Het verwijst direct naar de destijds extreem hoge belastingtarieven voor rijken onder de Britse Labour-regering van Harold Wilson. De Beatles schreven in diezelfde periode het nummer Taxman over precies datzelfde onderwerp. En dat nummer werd dan ook veel gestuurd en geappt en gemaild naar mij vanochtend. Dus dat is dan weer grappig om te zien. De hoofdpersoon is een verwende, luie edelman die klaagt dat hij zijn jacht niet meer kan betalen. Om de ellende compleet te maken is zijn vriendin er ook nog eens vandoor met zijn auto. En ondanks dat de hoofdpersoon alles kwijt is, blijft hij apathisch en flegmatiek. Met een ijskoud biertje in de hand geniet hij simpelweg van de warme middagzon. Het weerspiegelt de gedachte dat hoe erg de situatie ook is, je kunt er toch niks aan veranderen. Het werd geschreven toen de zanger overspannen thuis zat door de extreme druk van het sterrendom en ruzies binnen de band. En dat luie, slepende ritme van de muziek paste perfect bij hoe hij zich zo uitgeblust voelde destijds. Even kijken, we hebben Jan, die heeft het goed, Tony, Corine, Mary, Willem en ook Marianne. Marianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja. Grappig, hè? Dan is het een. In diezelfde periode zijn er twee nummers over hetzelfde onderwerp. En die nummers komen dan ook vooral binnen vanochtend.
2: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de Taxman van de Beatles eigenlijk niet eens zo goed ken. Dus die had ik niet eens aan gedacht.
0: Nee? Oké, ja, die gaat eigenlijk over hetzelfde. Ja, het is inderdaad niet echt een ontzettende Beatles-klassieker. Dat is wel waar.
2: Nee, ja. Nee, inderdaad. Deze wel. Dat was gelijk dat ik dacht van, oh ja, dat moet hem eigenlijk haast wel zijn. Maar ja, soms zit ik er ook wel eens naast. Dus,
0: Nou ja, het is wel een klassieker, maar ik heb bij dit soort nummers niet altijd door waar het over gaat. Dus dat vind ik er wel aan leuk.
2: Ja, nou, eerder zong ik ook altijd nummers gewoon, nou, bij wijze van spreken nog fonetisch mee. Dan weet je nog niet wat je zingt. Maar op een gegeven moment ga je er wel meer naar luisteren. En denk je, oh, wacht even, dit is eigenlijk best wel een maatschappijkritische tekst.
0: Ja, precies, precies. Want over welk nummer hebben wij het?
2: Sunday Afternoon van The Kinks.
0: Ja, Sunny Afternoon. The Kinks, inderdaad.
2: Ja, sorry.
0: Nee, dat geeft niet. Ik ga hem voor jou draaien. Jij hebt al een Radio Gelderland zaklamp gekregen in het verleden. Want je hebt het niet alleen maar fout, je hebt het ook wel eens goed.
2: Ja, klopt.
0: maar dat betekent dat jij je handtekening moet gaan veranderen.
2: Oh.
0: Je moet een sterretje achter je naam schrijven voortaan.
2: Oh, oké. Ik zal eraan denken.
0: Ja.
2: Ik zal erop oefenen.
0: Dat zijn maar een paar mensen die dat mogen doen. Maar jij krijgt hem vandaag. Een sterretje erachter.
2: Nou, fantastisch. Vereerd.
0: Ja. En een mooie dinsdag, hè?
2: Dankjewel, jullie ook, hè?
0: Doei.
2: Doeg.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Speciaal voor Marianne, daar in Wageningen. A sunny afternoon, nou, dat wordt het ook. En gelukkig voor haar niet dezelfde problemen als de hoofdpersoon in dit nummer van The Kinks. Plaatdelict is vandaag weer opgelost. Dank voor het meedenken.

0: Desondanks geniet hij van een zonnige middag. The Kinks, een sunny afternoon. De plaat ligt van vanochtend. Het is opgelost, dank voor het meedenken. Heb je nou zelf ook een suggestie? frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Wil je weten of jouw suggestie al eens een keer is opgelost of gebruikt? Dan kun je naar Spotify gaan en daar plaat ligt invoeren. En dan krijg je een afspeellijst met alle opgeloste platen tot nu toe. Beatles staan er dus nu... Sunny Afternoon staat er dus nu ook in van The Kinks. De Beatles staan er ook in, maar met een ander nummer. Niet met Mr. Taxman. Goed, het is 7:50. Floris Lefebvre, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Het zonnetje breekt door hier buiten de studio. Dus op de daken, dat gouden ochtendlicht, dat is inmiddels eigenlijk al een beetje gepasseerd. Het is gewoon blauw en blauwe lucht en zon. Prachtig. Blijft dat zo vandaag?
2: Prachtige dag vandaag inderdaad.
0: Krijgen we een sunny afternoon?
2: Ja, we krijgen wel een redelijke sunny afternoon. Maar op de satellietenafbeelding van vandaag zien we ook wat sluierbewolking onze regio naderen. En als je momenteel naar het zuiden kijkt, dan zie je al een band met wat hoge bewolking het zuiden van de regio naderen. Dus die kunnen wel wat voor de zon gaan schuiven, waardoor we een beetje een versluierd aanzicht gaan krijgen vanmiddag. Maar op dat na blijft het gewoon zonnig. Temperaturen gaan in de lift naar zo'n 25 à 26 graden aan het eind van de middag. En hierbij waait er een meest matige wind uit een oostelijke richting.
0: Oké. En krijgen we er nog meer van dat soort mooie dagen?
2: Ja, morgen opnieuw een prachtige dag met een mix van stapelwolken, wolkensluiers en ook flinke zonnige perioden tussendoor. Het wordt dan opnieuw zomers warm met 25 of 26 graden. De wind draait wel geleidelijk naar een zuidelijke richting en voert ook wat vochtigere lucht naar Gelderland toe. En dat betekent dat we morgenmiddag ook een wat broeierige dag krijgen met een hoge luchtvochtigheid en een zomerse temperatuur. En dat geldt al helemaal voor de donderdag als het nog wat vochtiger wordt en de temperatuur nog wat verder gaat oplopen naar 27 of lokaal zelfs 28 graden. Er kunnen lokaal al in de ochtend enkele buien voorkomen. En omdat er een aantal buien zijn gevallen op donderdagochtend, is de lucht natuurlijk helemaal broeierig van aard. In de middag schijnt de zon geregeld, komen wat stapelwolken voor. En aan het eind van de middag en tegen de avond ontstaan dan hele stevige buien die met name pas later op de dag, misschien wel tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag, onze regio passeren. En dan kan er echt flink wat regenwater vallen. Hagel is mogelijk en ook onweer en windstoten. Dus dan kan het misschien wel eventjes noodweer worden in Gelderland.
0: We zijn gewaarschuwd bij deze en dat gaan we met jou in de gaten houden. Floris, tot over een uurtje.
2: Tot over een uur weer.
0: We zijn volgend uur ook terug met natuurlijk de eerste keer dat je de vraag hoort voor Rondje Gelderland. Dat is dan, het is woensdag, dus dat is vraag 3 van 5. En we gaan bij in Seerenberg bij Huisberg kijken, want daar is hard gewerkt, daar wordt gerenoveerd en het is bijna klaar. Hij mocht al even rondkijken. De koning gaat het openen volgende maand. Dus ze hebben nog een paar dagen.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
4: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
5: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
9: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
8: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer 1/5 van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
10: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
8: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Liesel, dankjewel. Verkeersinformatie. A1 Hengelo Amersfoort tussen Voorst en Kootwijk. 11 minuten tussen Stroe en Hoevelaken ook. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven. 7 minuten. Op de A50 weer geen spitsstrook tussen Knoop het Waterberg en Hoenderloo. 4 kilometer. 5 minuten. Tussen Waterberg en Beekbergen. Ook eveneens geen spitsstrook tussen Apeldoorn en Waterberg. 17 kilometer. 40 minuten. Tussen Ewijk en Ravenstein nog eens 5 minuten. En op de A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en Velperbroek 26 minuten. De N50 Ermeloord-Zwolle tussen Kampen en Hattemerbroek 1 kwartier. En op de N324 Os-Nijmegen tussen de aansluiting met de N277 en Graven 9 minuten over 2 kilometer.

0: vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Over wiens benen gaan we toch, hè? Hot Legs. Dan gewoon iemand met een mooie moeder, want hij zingt ook nog... Je moeder mag ook komen. Bring your mother to Rod Stewart in Hot Legs. Woe. 9:09. Goedemorgen, Gelderland. Woe. En het is dinsdag geworden, 25 augustus. Goedemorgen allemaal. Een greep aan het Gelders nieuws kun je zo meteen van mij krijgen. En natuurlijk ook dat wat de ochtendkranten zo op de voorpagina hebben gezet vanochtend. En we hebben al vooruitgeblikt op de wedstrijd van NEC vanavond in Noorwegen. Boven de Poolcirkel is het de taak om de 3-1 thuisnederlaag weg te poetsen. Vandaag wordt het hier in Gelderland vrij warm, 24 of 25 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Morgen en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. En vooral donderdagavond moeten we rekening houden met stevige onweersbuien, hoorden we net van Floris Lefebvre, onze weerman. En dan vanaf vrijdag volgt er een wat minder warme periode met geregeld buien. Pegida, de extreemrechtse groepering van Edwin Wagensveld, die wil vanavond opnieuw een Koran verbranden in Arnhem. Dat zou dan al de tweede keer zijn in de stad. 2,5 jaar geleden liep een eerste poging op het Jansplein uit op rellen, een noodbevel en een flinke politieinzet. Uiteindelijk lukte het toen pas maanden later onder de Nelson Mandela-brug met 600 agenten om hem heen. Nu wil Wagensveld vanavond om 6:30 naar de markt. Hij zegt door te gaan, ook als de gemeente dit op het laatste moment nog probeert te verbieden. De Stentor beschrijft dat door de droogte de IJssel zo laag staat dat er van alles tevoorschijn komt wat normaal onder water ligt. IJsselkenner Wim Eikelboom kijkt zijn ogen uit en vindt dat we zuinig moeten zijn op wat de rivier prijsgeeft. Erfgoed noemt hij het. Een 14-jarig meisje is in Rome aan een verkrachting ontsnapt dankzij een noodgebaar. Agenten zagen haar huilend in de auto zitten en herkenden het internationale SOS-gebaar, dat je dus je duim naar binnen vouwt en dan je vingers eromheen sluit. Ze hebben direct ingegrepen en de man die naast haar zat, de partner van haar moeder, is kort daarna opgepakt. Goed bezig. Criminelen verdienen miljoenen aan blikjes zonder statiegeld. Er worden jaarlijks tientallen miljoenen van de blikjes illegaal in ons land ingesmokkeld. Onder meer vanuit Denemarken en Polen. Het rare is, de import is verboden, maar zodra je ze hier hebt, dan mag je ze gewoon verkopen. En die blikjes belanden dan ook vaak op straat en nog vaker in de berm, helaas. Want geen statiegeld. Het Nederlands Dagblad meldt dat 4 op de 10 jongeren rookt of vape. De rookvrije generatie waar we naartoe wilden is in 2040. Die raakt er steeds verder uit zicht. Hè. Vooral de e-sigaret is populair. Kinderen beginnen er nu al soms mee op de basisschool. De Telegraaf en de Gelderlander schrijven dat Avrotros zich terugtrekt uit het Eurovisie Songfestival. Oud-winnares Lenny Koer vindt dat de omroep er te negatief in staat. Commentator Cornald Maas had het anders gedaan. Muziek moet juist verbinden, zegt hij. En de scholen zijn weer begonnen. Voor heel wat ouders betekent dat een klein afscheidsmoment. Want op een dag laat je je kind voor het eerst zelf naar school fietsen, zonder dat je daar zelf naast rijdt. Dat is best spannend.
1: Ik denk na de zomervakantie dat mensen toch die regels een klein beetje vergeten.
2: De eerste jaren fietsen altijd mee. En op een gegeven moment ga je dat toch een beetje loslaten. En dat gaat gelukkig goed.
3: En bent u nou de eerste keer de stiekem achteraan gefietst?
2: Ja, dat hebben we wel eens gedaan hoor. Ja.

0: Wie het wist. Murray Head en One Night in Bangkok. Het is 8:15. We gaan weer fietsen. Ja, rondje Gelderland. Deze hele zomer stappen wij in de augustusmaand op de fiets bij Omroep Gelderland. En dan kijk je bij ons rondje Gelderland op tv. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman laten zien hoe mooi onze provincie is om doorheen te fietsen. Want ze pakken iedere avond een knooppuntenroute. Daar stellen wij dan de volgende dag een vraag over op de radio. En heb jij dat antwoord goed doorgegeven via het formulier op radiogelderland.nl... en doe je dat 5 keer, dus de hele week, iedere dag, dan maak je kans op een e-bike, een elektrische fiets. Die verloten wij iedere week eentje. We hebben er al 3 weggegeven. En nummer 4 gaat er dus zometeen uit. Dat is wel toch wel bijzonder, hè? Of zometeen, die gaat er vrijdag uit. Maar dan moet je er wel de vraag goed voor hebben. Ik zal even de vraag van vandaag erbij pakken. Esther is in Ermelo, of was gisteravond in Ermelo, bij café-eigenaar Jan. En dat café is echt een biervalhalla, noemt Esther het. Ze is erg onder de indruk van wat Jan heeft, zoals ze dat dan zelf noemt, een soort high-tech bierleiding lopen. Hoe noemt Jan die bierleiding zelf eigenlijk? Dat is de vraag.
1: Ja, daar zijn we dan, in Ermelo, bij het biervalhalla van Jan. En Jan heeft in zijn kelder een hele high-tech bierinstallatie. Dus die gaan we snel bekijken.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Ja, dit is wel een bierwalhalla natuurlijk.
2: Ja, hier hebben we wel een paar biertjes, ja.
1: Ja, want je hebt een winkel, een café en een hele bijzondere high-tech bierleiding.
2: Ja, ook ondergronds gaan we van het café, of van de winkel naar het café.
0: Ja, maar hoe noemt hij het zelf, die high-tech bierleiding onder de grond naar het café? Hoe noemt Jan dat, die leiding? Dat willen we weten en dat kun je doorgeven via radiogelderland.nl. Daar staat een formuliertje en daar kun je het antwoord achterlaten.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.

0: Taylor Swift en I knew you. Koning Willem-Alexander opent het kasteel donderdag 17 september. Dan gaat hij een oude slingerpers gaat hij een munt slaan. Twee dagen later, zondag 19 september, is het dan open voor publiek. Ik heb het over het grootste kasteel van Gelderland, dat bijna 3 jaar op slot zat. In Serenberg werd Huisberg van de fundering tot de nok toe aangepakt. Want die eeuwenoude fundering was gaan verzakken en isolatie was na al die jaren ook wel eens nodig. Heel veel vrijwilligers stroopten de mouwen op en zijn aan de slag gegaan met stutten, met metselen en met gemalen spijkerbroeken.
1: Zo'n 3 jaar geleden sloot kasteel Huisberg tijdelijk de deuren. In de tussentijd is hard gewerkt en vanaf 19 september is iedereen weer welkom. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet.
2: We hebben het hele kasteel, daar zijn we nu mee bezig. Eigenlijk helemaal opnieuw ingericht met een hele nieuwe route en een heleboel nieuwe verhalen.
1: Wat begon met een verzakking groeide uit tot een gigantisch project.
2: We hoopten helemaal in het begin dat het in 1,5 jaar af zou kunnen komen. Dat was op dat moment natuurlijk onzeker, omdat die fundering niet voorspelbaar was. En toen we daar eenmaal mee bezig waren en toen bleek dat we ook nog de verduurzaming moesten doen, dan ga je het kasteel verduurzamen.
1: In de kelder kwam vloerverwarming en met een helikopter werden de warmtepompen op het dak gezet. En ook voor de isolatie kwam een creatieve oplossing.
3: Nou, we staan hier op een van de zolders van het kasteel. Hier is gekozen voor eigenlijk gemalen spijkerbroeken. En op zo'n manier proberen we ook weer onze energie te besparen.
1: Een duurzaam kasteel dus. Belangrijk, maar onzichtbaar voor de bezoeker. Dus wat verandert er nou voor hen?
4: Huisberg verkeert in de gelukkige omstandigheid dat er een vrij groot archief bewaard gebleven is. Heel oud. Het begint in 1227. In de presentatie hier in huis is het misschien altijd een beetje een vergeten kindje geweest. En nu in deze nieuwe opzet is er echt duidelijk voor gekozen om de geschiedenis van het huis zelf ook wat meer over het voetlicht te brengen.
1: En naast dat archiefmateriaal is er ook nog steeds genoeg kunst te bewonderen.
5: We staan hier in een van de twee zalen die gewijd is aan de Italiaanse kunst. En dat is eigenlijk een nieuwe ingreep na de herinrichting. We hebben twee zalen echt expliciet voor de Italiaanse schilderkunst ingericht. En dat hebben we eigenlijk nergens anders in Nederland. Dus dat is echt, ja, is echt heel bijzonder.
2: En heel leuk. Want iedereen ziet nu opeens het resultaat van wat we allemaal samen hebben gedaan.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja, dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.
4: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Vopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
5: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Het is 19:30. Je luistert. Half negen is het. Je luistert naar Radio Gelderland. In Wolt is het 11 graden. En in Nijmegen 13,1. Het wordt vandaag vrij warm met 24 of 25 graden. Het blijft overwegend droog met zon- en sluierwolken. Vanavond raakt het bewolkt. En komende nacht kan er een bui vallen met temperaturen dalen naar 14 graden. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden na het geweldsincident vorige week in het Kronenburger Park in Nijmegen. Het gaat om een 31-jarige man uit het land van Kuik. Eerder werd al een 29-jarige plaatsgenoot opgepakt. Het onderzoek loopt nog en de politie zoekt nog altijd getuigen en camerabeelden. En de stuw in de Nederrijn bij Dril is weer in gebruik. Rijkswaterstaat kan het water nu opnieuw verdelen over de verschillende Rijntakken, nadat de stuw begin deze maand voor het eerst in de geschiedenis volledig buiten werking was. En dat kwam natuurlijk door de lage waterstand. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik zal hem nog een keertje verversen voor de laatste stand van zaken. A1 Hengelo Amersfoort tussen Voorst en Kootwijk 10 minuten. En Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier. Op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem tussen Beek en Velbenbroek een kwartier. 5 minuutjes op de A50 Eindhoven Arnhem tussen Paalgraven en Bankhoef. Geen spitsstrook tussen Waterberg en Hoenderlo, daar 3 minuten. En tussen Apeldoorn en Knoopend Waterberg kost het je zelfs al 3 kwartier. Inmiddels mag het verhaal bekend zijn. De spitsstrook is dicht omdat de camera's die daar staan kunnen de spitsstrook niet goed zien vanwege het bladerdek. En dat moet eerst gesnoeid worden voordat ze die spitsstrook opengooien. De A348 Doesburg-Arnhem tussen Reden en Knoopend Velperbroek een 30 minuten vertraging over 3 kilometer door een ongeluk. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek 10 minuten over 6 kilometer.
10: Pam, pa, pa, da, pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
11: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
12: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet.
2: Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
15: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota Bizet Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota Bizet Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
17: Leren mediteren. Zen.nl.
18: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. En daarvoor 25 to 4 Chicago op Radio Gelderland. Ja, we gaan de dikke Van Dijk weer eens even bijpakken. Het woord van de dag, daar is het tijd voor. Want in deze ochtendshow maken we ons hard voor de Nederlandse taal. En dan met name voor die woorden die wel eens dreigen vergeten te worden. Dat vinden we zonde. Dus proberen we er iedere dag eentje mee te geven die je lekker in je mond kunt nemen, die je misschien nog wel eens gaat gebruiken vandaag. Dat zou leuk zijn. En daarmee houden we die woorden levend. Het woord van vandaag uit de Dikke Van Dijk, mijn zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels, is kattenbel. Kattenbel, dat is een prachtig nostalgisch woord wat je gebruikt voor een klein, snel opgeschreven briefje of een korte schriftelijke aantekening. Vaak krabbel je zoiets even haastig op een kladblaadje om iemand ergens aan te herinneren. De herkomst is verrassend. Het heeft namelijk helemaal niks met katten of met bellen te maken. Het woord stamt waarschijnlijk af van het Italiaanse cartabello of het Latijnse cartabella, wat simpelweg boekje of papier betekent. En in de loop der eeuwen hebben wij er met onze Nederlanders daar gewoon op onze eigen manier kattenbel van gemaakt. Maar het is dus cartabello of cartabella. Ik heb een paar voorbeelden. Je zou het kunnen bijvoorbeeld zeggen: ik vond een haastige kattenbel van mijn vriend op het aanrecht, waarop stond dat de melk op was. Of laat je even een kattenbelletje achter voor de buurvrouw als je weggaat. Tussen alle officiële documenten door stuurde de manager mij een korte kattenbel met de belangrijkste cijfers. Of ik krabbelde snel een kattenbel voor mezelf om te onthouden dat ik de planten nog water moest geven. Ja, dat soort dingen moet ik soms ook doen. Dat ik even die obvious dingen die je gewoon normaal altijd doet, dat ik opeens denk van ja, ik ga toch even een brief voor mezelf schrijven. Ik ga het anders vergeten.

0: One of These Nights van The Eagles en daarvoor nog The Rubettes en You're the Reason Why. Lekker hoor. Het is 9:10 geworden. Tijd voor Floris de Faber. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Frank.
0: Om ons te vertellen wat voor mooie dag het gaat worden vandaag.
1: Ja, het wordt vandaag een prachtige zomerdag in heel de provincie. De zon schijnt flink. Momenteel in het zuiden van de provincie zijn er ook wat wolkenvelden aanwezig. Maar daar schijnt de zon momenteel goed doorheen. En vanmiddag is er dan een mix van hoge wolkenvelden, wat sluierwolken dus en flink wat ruimte voor de zon, met name in het noorden van Gelderland. En dan wordt het zo'n 24 à 25 graden en dat zijn zomerse temperaturen. En de wind waait vandaag matig tot vrij krachtig uit het oosten.
0: Een zomerse dinsdag dus vandaag en een iets minder koud begin dan gisteren.
1: Inderdaad.
0: Maar ja, nog steeds wel een behoorlijk verschil hè, op zo'n dag.
1: Jazeker, we hebben te maken met een dagelijkse gang die behoorlijk groot is. Vanochtend temperaturen nog lokaal onder de 10 graden. En met veel zonneschijn warmt het lekker snel op. Rond het middaguur al 20 graden in de provincie. En aan het eind van de dag dus zomerse waarde van 25 graden of meer. En vannacht koelt het dan ook weer onder heldere condities flink af. Er trekken ook al wat wolkenvelden voorbij. Maar er zijn ook lange heldere perioden in Gelderland. En dan hebben we temperaturen van 12 tot 14 graden. Opnieuw een relatief frisse nacht voor de tijd van het jaar. Waarna het morgenmiddag weer behoorlijk warm wordt met 25 of 26 graden. Ook dan veel ruimte voor de zon. Er ontstaan wat stapelwolken en er trekken wat wolkensluiers over.
0: Ja, het gaat een beetje broeierig voelen de komende dagen.
1: Inderdaad, ja, want de wind die gaat draaien naar het zuiden tot zuidwesten. En dat betekent aanvoer van warmere lucht, maar ook wat vochtigere lucht. Want de lucht boven België en Frankrijk is momenteel al behoorlijk vochtig. Daar ontstaan al een aantal hele stevige buien. En onder invloed van die meest matige wind uit een zuidwestelijke richting wordt de lucht dus op donderdag ook behoorlijk instabiel in Gelderland. De zon zal wel flink schijnen. Er ontstaan wat stapelwolken en er trekken wat hoge wolkenvelden over het land heen. En met name later op de dag, ik denk echt pas tegen de avond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag, ontstaan er plaatselijk hele stevige buien die waarschijnlijk ook Gelderland gaan passeren. Ja, en dan zijn er allerlei randverschijnselen mogelijk, Frank, waarbij het kan onweren, het flink kan regenen en ook hagel- en windstoten mogelijk zijn. Dus dat wordt echt eventjes een avond om in de gaten te houden.
0: Goed. Floris, dankjewel. En over een uurtje horen we jou weer bij Rob, hè?
1: Gaan we doen. Tot over een uurtje weer.
0: Tot over een uurtje. Rob Kleijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Inmiddels ben je weer voorzien van wachtwoorden, toch?
2: Want ja,
0: je
2: was helemaal.
0: Gisteren nog even zoeken. Ja. Naar je vakantie, maar nu ben je er echt weer. Ja. Waar we het over hebben?
2: Vanochtend? Reizen met de trein.
0: Reizen met de trein?
2: Ja. Nieuwe kaartjes, goedkopere kaartjes.
0: Dat oh ja, net buiten de spits.
2: Ja. Wanneer is jouw laatste ritje met de trein geweest? En waar naartoe? Dat was leuk.
0: Daar moet ik wel even over nadenken. Laatste ritje met de trein. Dat is echt alweer een tijdje geleden. Ja, ik heb hem niet 1, 2, 3 paraat.
2: Nee.
0: Maar ik vind het inderdaad wel opvallend dat als je met de trein bijvoorbeeld internationaal gaat, dat eigenlijk duurder, of in elk geval vergelijkbaar, maar vaak wel duurder is dan met het vliegtuig. Terwijl ze gewoon wel met willen ons wel allemaal in die trein hebben.
2: Ik vind het een geweldig vervoermiddel.
0: Ja?
2: Echt, ja. Je kunt erin lopen, je kunt naar de wc, de meeste dan. Je kunt een beetje lezen en als je echt lang met de trein gaat, ja, dan zit je, ik zit er wel op mijn gemak. Het is makkelijker dan vliegen.
0: Je komt op de mooiste plek ook, hè?
2: Ja. Echt, Railway is bijvoorbeeld ook zoiets, hè? Ja, door de voice-over is het een soort slaapmiddel geworden. Voor heel veel mensen.
0: Heel populair programma.
2: Ja, tot rust komen met de treinen in Europa.
0: Ja.
2: Maar gewoon eens in Nederland of waar dan ook. Hè. Wanneer ben je voor het laatst met de trein
0: afgelopen vakantie geweest? Misschien wel ergens, ja. Oké, wat was jouw laatste treinrit? En van waar naar waar?
2: Was elektrisch, diesel, stoomtreintjes ergens.
0: En hoe was die? Dat is wel even leuk. Alles in het kader van het nieuws is dat de NS zegt van we gaan mensen belonen als ze buiten de spits de trein pakken. Dat kaartje maken we net iets goedkoper. Kaartje moet je wel een dag van tevoren aanschaffen. Dat is weer een beetje een punt van kritiek volgens mensen. Praat er lekker over vanochtend in Op de Koffie met Rob. Ik doe Children's Day nog even van Level 42.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
10: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is ik het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
9: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
11: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
12: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
9: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de

0: graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. De verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met 50 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, linker rijstrook is daar dicht. A12 dan, Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven 7 kilometer met een uur vertraging. Weg is inmiddels wel weer vrij, dat was een ongeluk. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 11 kilometer. 20 minuten is daar de vertraging. En de A348 Doesburg richting Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek 2 kilometer, maar wel met 24 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd.
2: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fope, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: De koffie.

Daarmee ook haar blauwe pak, want dat was wat hoor, toen in de tijd toen dat pak voor het eerst te zien was. Joe, diepe décolletés, strak om het lichaam. Het maakte een icoon van het pak en ook van Journey. En deze vrouw die is op weg naar die status. Olivia Dean, hit na hit na hit. Dit is Baby Steps op Radio Gelderland. Goedemorgen.

0: Fer Grignard. Ring, ring, I've got to sing. En daarvoor nog Lionel Richie. Dansen op het plafond. Ja, lekker. Ja, het is er weer voor, hoor. Het blijft gewoon lekker zomers en lekker warm, s'avonds.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag om 9:59. Komt van Lilian. En die vroeg hem aan voor iedereen die terug is met vakantie. Ja. En ik hoorde, zegt Lilian, dat je ook een beetje in Duitsland bent geweest. Dat zijn heel veel mensen in Duitsland geweest. En daar heb ik een hele mooie plaat bij, zegt Lilian. En wat oudere plaat ook. Maar vol nostalgie. En vol emotie. En vol leidenschaft. Oh. Dat is een mooie, mooie omschrijving van Hildegard Knips. Ik had nog een koffer in Berlijn. Als plaat bij de dag.

Uit 1951. Ja, ze kunnen uit ieder jaar komen, de platen bij de dag. Lilian vroeg hem aan. Prachtig nostalgisch liedje van Hildegard Knef. Je gaat nog een koffer in Berlijn. En daarom moet ik af en toe terug naar die plek om die koffer eens op te halen een keer. Maar ik laat hem altijd staan. Ja, dat is een beetje een reden, hè, ook. Om ergens naar terug te gaan. Er zijn mensen die dat doen als ze op bezoek zijn. En mensen dat ze gewoon niet laten liggen. Dan weten ze, nou, ik kan over een paar dagen dat komen ophalen. En nog even een stukje gezelligheid beleven met z'n allen. Heb jij een plaat bij de dag? Dan laat weten, hè. Via de app of via de mail 06 22 22 13 42 of rob@gld.nl.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland en kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

Vanessa Carlton, 1000 miles hier op Radio Gelderland, 9:55. En het wordt langzaam toch weer warmer in de provincie Wijchen, zegt 14,1 graden en Hoorn in Heerden 16,5. Het wordt een wat broeierige dag vandaag. Lekker warm, we hebben nog best wel wat zomer voor de boeg deze week. Kijken we even naar het nieuws uit Gelderland op gld.nl. Dan gaan we natuurlijk NEC volgen, wat vanavond voor een allerlaatste kansje speelt in Bodø/Glimt, Noorwegen, voor de Champions League. Er is geen druk op gelegd. Ga maar doen wat je kunt en we zien het allemaal wel. En ook een opmerkelijk bericht over live seks op een livestream. Op zee, of op een boot in ieder geval. Een van hen, van de mensen die betrokken zijn bij dit verhaal, had seks in de machinekamer. En de andere die startte een livestream en keek samen met collega's vanuit een technische ruimte mee. Twee matrozen uit de Achterhoek zouden aan boord van een marineschip in Den Helder seksueel beeldmateriaal hebben gemaakt en verspreid. Te lezen, allemaal, op gld.nl. De hele dag door. Iedere dag van de week. En heb jij tips? Dan laat het even weten via de app 06-22-22-1342. Nieuws uit jouw omgeving. Wij horen het graag. Dit zijn de OJ's. The Love Train.

de koffie. Elke werkdag tussen 9 en 12 op Radio Gelderland. Even bijpraten en de lekkerste muziek.

zijn. Voor Tangerine met 3 minuutjes. A 3-minute holiday. Ja, vakantie zit er voor de meeste mensen op. En dat betekent ook dat de drukste maand voor de spoorwegen eraan komt, september. En dus hebben ze maatregelen genomen om iedereen een beetje plek te geven in die trein. Er komen goedkopere kaartjes tussen 9 en 4 in de zogenaamde daluren. Het is een verruiming van een al langer bestaande deal, de prijs-tijd-deals. Maar je kunt dan tot 60% goedkoper reizen. Maar gemiddeld is je kaartje tussen 9 en 4 30% goedkoper. Dat is toch mooi meegenomen, want de prijzen die zijn toch wel pittig te noemen hoor, als je met de trein reist. En daarover gesproken, voor bij de koffie. Wat is jouw laatste ritje met de trein geweest? En waar ging dat naartoe? Ja, en dat hoeft niet in Nederland te zijn, hè? Als je ergens in het buitenland gewoon een lekkere stoomtrein hebt gepakt en die ging maar 30, 40 kilometer per uur, maar je hebt wel tijd van je leven gehad, laat weten. Via de app of via de mail 06-22-22-1342 of rob@gld.nl. Jouw laatste ritje met de trein, wanneer was dat? Was dat in een daluur of een hele drukke spits? Of gewoon lekker relaxed in het buitenland, in bergen en zo, met prachtige uitzichten? App of mail alvast en straks kun je ook nog bellen. Dit is Niamh Kavanagh. Ierse Songfestival-winnares.

0: Rock the Music en die Angel Eyes. Het is 13 minuten voor 10 geworden. Ja, het is een taaie zomer, Floris. We komen er niet vanaf, hè? Het blijft maar gewoon.
1: Zeg dat wel, inderdaad. Maar ja. Vandaag wordt het aangenaam zomerweer op vandaag in Gelderland. Met veel ruimte voor de zon. Er trekken vanuit het zuiden ook enkele wolkensluiers over. Maar de zon heeft daar weinig last van. En vanmiddag wordt het zelfs zomers warm met temperaturen van 24 à 25 graden. Een stevig windje daarbij, dat wel uit het oosten met kracht 3 of windkracht 4.
0: Ja, het voelt wel benauwd. Tenminste, gisteren had ik echt zoiets van, wat gebeurt er nou toch weer? Zo,
1: ja, en het wordt alsmaar benauwder en benauwder. Zeker morgen en overmorgen als de wind gaat waaien uit het zuiden. Dan wordt er wat warmere lucht aangevoerd, maar ook wat vochtigere lucht. En morgenmiddag gaan we dat zeker merken als het zomers warm wordt opnieuw in Gelderland. Met 27 of lokaal zelfs 28 graden. Flink wat ruimte voor de zon, er ontstaan wat stapelwolken en er drijven wat wolkensluiers over. En op een enkele bui blijft het gewoon morgenmiddag droog. Meer buien worden donderdagavond verwacht, als er een stevig buiencomplex misschien wel overtrekt. Er wordt een vochtige dag verwacht met heel veel ruimte voor de zon in eerste instantie. Maar er ontstaan donderdagmiddag ook weer wat stapelwolken. En onder invloed van een meest matige wind uit het zuiden worden dus donderdagavond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag een aantal hele stevige buien aangevoerd die lokaal ook kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en forse windstoten.
0: Zo. Nou, en is er dan ergens een einde in zicht dat jij ziet van nou wordt het herfst? Of?
1: Ja, nou herfst is wel een groot woord hoor. Maar vanaf vrijdag draait de wind wel naar het westen tot noordwesten. En er wordt dan wat minder warme lucht aangevoerd. Dat gaat overigens ook gepaard met een buiig weertype. Op vrijdag, zaterdag en zondag komen verspreid nog een aantal fikse buien voor. En de wind uit het westen kan dan flink aantrekken. Er wordt dan dus wat minder warme lucht naar Gelderland toegeblazen met een daling van de temperatuur als gevolg. Het wordt dan in het weekend zo'n 20 tot 22 graden. Maar dat is gewoon nog steeds een zeer gebruikelijke temperatuur voor de tijd van het jaar.
0: Dacht het wel. Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan, Rob. Fijne dag nog, hè.

0: Gilles Newton. En de Queen of Hearts om 9:58 hier. Rianne schrijft van, nou, als het dan zwoel weer wordt, heb je dan ook een heerlijk zwoele plaat. Want ik vind dat zwoele weer echt wel iets hebben, hoor, s'avonds vooral. Als je dan gaat zweten zonder dat je eigenlijk er iets voor doet. En ik heb jaren geleden alweer een geweldig zwoele plaat ontdekt. Van Tony Bennett en Amy Winehouse. Mag die deze ochtend? Jazeker, Rian. Body and Soul.
1: My heart is sad and lonely. For you I sigh.

Ze vielen als een blok voor elkaar. Amy Winehouse en Tony Bennett. Was 2011 dat die opname plaatsvond. Tony Bennett was toen al in de 80. Amy Winehouse zat net voor haar levenseinde. Dit is de laatste opname die ze heeft gemaakt. Prachtige plaat wel. Rian wilde hem even lekker tussendoor. Vanwege het voelen weer. Graag gedaan. Hier is Milo. Tot aan 10, de DeLorean.

Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal ervaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd die heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Michel, dank je wel. Dan de verkeersinformatie A1. Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de

0: Huismakelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Op de koffie.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

The Pretenders, back on the chain gang. 13 over 10 geworden hier op Radio Gelderland. We willen het bij de koffie eens even hebben over jouw treinreizen. Want NS gaat voor de drukste maand die ze kennen, september, een initiatief een beetje omhoog krikken. Want het is er al wel, de prijstijddeals, maar dat wordt nu meer in het zicht gebracht. En dan kun je tussen 9 en 4 uur tot 60% goedkoper reizen, maar gemiddeld toch wel met 30% korting al op je normale ticket. Ja. Ze willen ons graag in de trein hebben. En daarom de vraag vandaag. Wanneer was jouw laatste treinritje? Waar was je toen? Was dat in Nederland? Was dat gewoon werk? Woon? Of was het ook voor de fun? Of was je in het buitenland bijvoorbeeld? In de bergen? Ik kan me iets zo voorstellen. Of langs zo'n kustlijn met een mooi treintje. Kortom, jouw laatste treinreis? Wanneer was die? En ben je fan van de trein? 0800-345-0345 als je het wil vertellen op de radio, maar je kunt ook schrijven. En dat kan via de app 06-22-22-1342 of even mailen rob@gld.nl. De NS gaat de tickets goedkoper maken tussen 9 en 4. Nog goedkoper maken. Wanneer was jouw laatste ritje met de trein? Bel, app of mail. Draai wij even Mr. Bojangles.

Pretty Dirt Band en Mr. Bojangles hier op Radio Gelderland. 18 over 10 geworden. De NS gaat de kaarten nog goedkoper maken in de daluren van 9 tot 4. Brengt ons bij de koffievraag vandaag. Wanneer was jouw laatste treinritje? En waar was je toen? Binnenland? Buitenland? Leuke bestemming? Of was het een beetje zakelijke bestemming? Laat me weten of je telefoon kan dat. 0800-345-0345. Of je kunt appen of mailen. Geappt is er al geruime tijd, eigenlijk wel. En dan zien we dat Henri zegt... Mijn laatste treinreis was op 17 juli, weet ik nog precies, naar Kampen. Ik heb zo'n weekend vrij abonnement op de trein... en daarom ga ik dan wat vaker met de trein. Dan zonder dat abonnement. Ja, het werkt wel, een abonnement. En we zijn ook Nederlanders, hè? We willen dat abonnement ook eruit krijgen. Hoi Rob, zegt Hilde Marije. Onze laatste treinreis was door de Alpen van Sankt Johan in Pongau naar Salzburg. Helemaal gratis met de toeristenkaart die we kregen bij ons appartement. Dat hebben ze goed geregeld hoor, in Oostenrijk en volgens mij ook in Duitsland. Daar krijg je als gast van een vakantiehuis gratis reizen met het regionale openbaar vervoer. Ja, dat is wel mooi trouwens, ja. Groetjes, Hilde Marije en Jeroen. En sowieso, hè, als je gewoon ergens in het buitenland gaat... dan als toerist pak je toch zo'n abonnement voor een dag of drie. Dat is vaak toch wel goedkoop en heel makkelijk... want je springt overal zomaar op en in. Goedemorgen, Rob, zegt Petra. Wij zijn op vakantie in Duitsland. Hebben wel lekker Radio Gelderland tijdens het rijden aanstaan. We waren afgelopen donderdag aan de Romantische Straße. En we zijn toen nog met de trein geweest. 'S Ochtends met de trein naar Wertheim. En dan met de fiets 60 kilometer terug naar de camping. Het mooie is dat een dagkaart voor 5 personen... 27 euro kost. Ja, en de fiets mag dan gratis mee. Nou... Zelfs een eigen coupé voor die fietsen. Plek zat, dat is super hoor. In Nederland ben ik dat bedrag al bijna kwijt aan alleen de fietsen. Viele sonnige grüßen van Petra. En natuurlijk ook Rob, die achter het stuur zit. Ja, ja daarom. Houd het stuur goed vast. De bergen, het gaat toch sneller dan je denkt hoor, iedere keer. Hans, die zegt goedemorgen Rob. Na een lange tijd dit jaar, 1 maart met de trein... vanuit Molenhoek naar Arnhem gegaan met een groep fotografen... om in het Sonsbeekpark foto's te maken... En daarna weer terug naar Mookmolenhoek. In- en uitchecken met de pinpas gaat echt heel makkelijk hoor. Zeker als je af en toe met de bus of trein gaat. Ik vind het lekker. Mijn laatste ritje met de trein, zegt Helien. Dat was begin deze maand. Samen met mijn kleindochter Floor. Op een zaterdag van Harderwijk naar Utrecht. Heerlijk relaxed. Erik zegt, ik heb ook zo'n pasje van de NS. En afgelopen zaterdag naar Kampen geweest. Orgelconcert in de Rooms-Katholieke Buitenkerk. En Cor die zegt, het laatste keer dat ik met de trein was... was naar Radio Gelderland, naar de top 1300. Het was een fijne reis en een topdag met fijne mensen. En Ingrid zegt, van Aalten naar Zutphen. Vorig jaar in Zutphen gewinkeld en een familiedag in Haaksbergen... met de stoomtrein. Was ook geweldig leuk. Ja, nou, zo zie je maar weer. We zijn toch wel een beetje geknocht aan onze trein. En als je eenmaal zit en je hebt dus echt een goede deal... ja, dan ben je wel spekkoper, hoor. Want je kunt lekker zitten. En als je moet, dan in de meeste treinen zit nog een toilet. Wel even kijken of die schoon is. Maar dan ben je er. En in het buitenland, zeker met die toeristenaanbiedingen. Lekker, hoor. Als jij nog mooie treinreizen hebt of meegemaakt, laat even weten. App of mail. Gaan wij naar de 3J's. Beetje feest op het plein, hè? Je zit in mijn hoofd.

Rain or Shine, hier op Radio Gelderland. Om eventjes voor 10:30 praten we vanochtend over jouw laatste treinreis. Wanneer was die? Want de NS gaat de tickets weer goedkoper maken tussen 9 en 4. Ja, Ria zegt van vroeger was de trein gewoon iedere dag voor mij de kost om naar school te komen. Nu doe ik het nog af en toe eens met mijn kinderen. Als we naar de grote stad gaan, dat is Amsterdam, dan pakken we gewoon de trein. Want om daar te gaan parkeren, ja, dan heb je je ticket sowieso uitgekoopt of niet. Ja, klopt wel. Goedemorgen Rob, mijn laatste treinritje. 2 keer in de week naar Barneveld, naar Den Haag. Vice versa, 's morgens lekker voor de spits beginnen, heerlijk wakker worden en 's middags terug even tukkie doen. Heerlijk. Groetjes voorop uit Barneveld. En Jeroen die zegt, mijn laatste treinreis was in 1989 van Sydney naar Brisbane. Dat duurde 14 uur. Dat was lang en dat was heet ook, ja. Kijk. Dat soort treinritjes, ja, die kun je in Nederland niet eens maken. Ja, met de vertragingen wel trouwens, maar gewoon rijdend wordt moeilijk. Wij gaan zo meteen spelen.

0: Queen. Hier op Radio Gelderland. 5:05 geworden.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Tijd voor het spelletje voor bij de koffie om lekker in de prijzen te vallen. We hebben er 3 klaarstaan voor je. We hebben 3 vragen. En bij ieder goed beantwoorde vraag krijg je dus een prijs. En de eerste vraag, daar zijn we niet te moeilijk in. Krijg je ook nog 2 platen. Bedenktijd, zoektijd, noem het maar op. En kom je er dan doorheen, dan is het 2 keer even snel de piratenkennis naar voren toveren. Of heel snel kunnen zoeken. Kan ook, hè? Ja. Chat is je grote vriend, toch, wat dit betreft? We gaan naar de eerste vraag. En daarmee gaan we 56 jaar geleden in de tijd. 1970, 25 augustus. Toen een actie van een onderdeel van onze krijgsmacht die het volk in tweeën splitste. De Dam werd namelijk schoongeveegd. Dat was al jaren een beetje een vrijplaats geworden in de zomer voor hippies. Lekker slapen, lekker doen wat je wil. En het werd een grote bende. Amsterdam zat er een beetje mee in de maag en wist niet hoe het op te lossen. Er kwam een verbod, maar ja, handhaven is 1 en 2. En toen was een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht, 80 mannen waren het, die zeiden van, dan lossen wij het erop. Ja. Welk onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht veegde de Dam schoon? 56 jaar geleden, in 1970. Als je dat denkt te weten, dan ga je antwoord geven via de app of via de mail. Appen doe je via 06-22-22-1342. En mailen kan via rob@gld.nl. De Dam, ja, dat was een soort B&B avant la lettre. Het was gewoon de Dam en B. En de hippies die lagen daar lekker zichzelf te zijn. Nou ja, dat was toch een beetje moeilijk voor Amsterdam. Heel erg druk, een beetje rommelig. Hygiëne was ook ver te zoeken. Ongedierte kwam, is nooit meer weggegaan in Amsterdam. En toen zei 80 man van een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht, we vegen het schoon. Welk onderdeel was dat? App of mail, de komende 2 platen. 06-22-22-1342. Of even mailen. rob@gld.nl. En de helft van het land sprak schande. De andere helft stond te juichen.

0: oude klanken. In Love in Exile, Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins. Wat een lekkere zomerplaat, zeg.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Brengt ons bij het spelletje voor bij de koffie. 3 prijzen te winnen als je 3 vragen goed beantwoordt. En die eerste vraag die is goed beantwoord door Jacqueline. Want die brengt ons terug naar 1970. Toen werd de Dam schoongeveegd. Ja, er waren allemaal hippies. Dat gebeurde al jarenlang. In de zomer lekker een beetje roken, een beetje slapen, een beetje dingen doen die je gewoon wil doen. Klaar af. En de burgemeester van Amsterdam had wel een verbod ingediend. Maar ja, die kon daar niet mee uit de voeten. En toen zei een onderdeel van onze Nederlandse krijgsmacht: dat doet het zelf wel. Huppakee, knuppel erop en wegwezen. Ja, welk onderdeel van de krijgsmacht was dat, Jacqueline?
2: De mariniers.
0: Ja. Juist, ja.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Bij welke helft van en Nederland was jij?
2: Voor 12 punten, denk ik dus. Ja. Ja, dat kun je wel goed herinneren.
0: Ja. En was je het ermee eens?
2: Jazeker.
0: Ja.
2: Ja. Ik denk dat ze nu ook veel meer van dat soort dingen moeten doen.
0: Gewoon een knuppel erop.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En waarop dan, de knuppel?
2: Oh, er zijn zoveel dingen op zaal dat iedereen neerzet en weet ik veel wat.
0: Ja, jij wil weer gezag terug in Nederland.
2: Ja, dat vind ik wel belangrijk nu we steeds meer mensen krijgen.
0: Ja. Ja. Ja, met meer mensen, ja, dan moet je toch wat strakkere regels misschien aan de hand houden.
2: Ja, het is allemaal niet leuk, maar
0: nee,
2: voor heel veel mensen is het wel goed.
0: Ja, ik ben groot gegroeid in het mantra van vrijheid, blijheid. Maar dat, ja, moeilijk. Dus.
2: Nou, precies. Ja. Precies. Maar goed.
0: Waarom? We gaan naar vraag 2, dat is de muziekvraag. We gaan twee...
2: Ja, dat is al een heel probleem.
0: Het wordt een AB-vraag, dus wat dat betreft kun je het gokken. We gaan 42 jaar terug in de tijd, toen bovenaan de hitlijsten Small Town Boy. Leuk nummer over een jongen die zichzelf zoekt. Vertrekt gewoon uit het stadje waar hij is. Werd dat liedje, Small Town Boy, gezongen door Bronski Beat of Wellington Beef?
2: Nou, laten we de tweede maar nemen. Ik weet het echt niet.
0: Nee, Wellington Beef.
2: Ja.
0: Nee, het was Bronski Beat.
2: Ja. Ja, nee. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik heel veel nummers wel mee kan zingen, maar dat ik niet zo kan noemen, nou ja, de naam van een groep of persoon. Dus dat is geen punt.
0: Nee, maar deze ga je zo toch ook wel meezingen, hoor, denk ik. Die kent het vanzelf. Ja.
2: Ja. Ja.
0: We gaan naar de Gelderse vraag. Welke Gelderse stad heeft als enige Gelderse stad benoemingen op de kaart van Monopoly of Monopoly? Met de Steenstraat, de Ketelstraat en het Velperplein. Welke stad is dat?
2: Ja, dat zou dan Arnhem moeten zijn.
0: Ja, dat klopt.
2: Nee, maar dat zou... Kan, ja, toch?
0: Ja.
2: Oh, nou ja, ik dacht even nog in Amsterdam. Maar goed.
0: Het Steenstraat.
2: Ja, ik heb het spel wel vroeger vaak gespeeld.
0: Ja, vind ik een leuk spel. Kwam ik nooit een einde aan. En,
2: nee.
0: Ja, speel jij alle spellen echt...
2: Ik vond het een ramp.
0: Ja.
2: Als mijn zoon zei, zullen we een spelletje doen.
0: Ja, dus jij was zo'n moeder die dacht, vraag het maar niet, weet je wel.
2: Nee, dat doen we dan ook wel.
0: Ja, nee, daarom, met frisse tegenzin.
2: Nu
0: nee.
2: Doe je het ook, en je hebt het ook met je kleinkinderen gedaan,
0: ja,
2: toch?
0: Nee, daarom. Ja, nee, het is goed, hè, voor de kinderen, wordt gezegd.
2: Precies, ja, daarom. Absoluut.
0: Ja. Nou, 2 van de 3, niet slecht.
2: Ja,
0: nee,
2: ja, heel goed. Ja.
0: Wat ga je verder nog doen vandaag?
2: Nou, ik ben inderdaad heel druk vandaag, want ik heb morgen een dag dat ik van allerlei dingetjes heb. Dus ik ben thuis mijn boel een beetje aan het jufferen.
0: Ah, kijk. Ja. Dan nog 1 vraag. Wil je Small Town Boy horen dan, van Bronski Beat?
2: Ja, vind ik leuk. Ja, hoor.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nou, dan gaan we hem
2: doen. Dankjewel.
0: Daar komt-ie.
2: Oké. Okay.

0: Evelyn, ja, die ken ik wel. Ik wist niet wie het was. Maar ik zong er wel mee. The Bronski Beat en The Small Town Boy. En best veel meeval nog voor al die mariniers. Ja, net als Jacqueline zei, dat zouden ze vaker moeten doen gewoon. Orde, handhaven, klaar. Waar is dat gebleven? Peter, Frans. En ook Marijke, ja. Hier is Bob Dylan. Die was er ook in de jaren 70. I want you.
1: Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say aye.

0: Samieu Fields, maar dan het tweede deel.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
7: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
6: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Leren mediteren. Zen.nl.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Bij Maron Meubels & Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk, maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt, maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Michel, dankjewel. De verkeersinformatie dan, de A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, 7 kilometer met 20 minuten vertraging door de politiecontrole daar. En de A50, Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord, 6 kilometer en een kwartier vertraging.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je...

0: Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

Garden en de Lemon Tree hier op Radio Gelderland. Het is 12 over 11. Ja, er wordt al druk geappt. Wanneer komt die fiets nou? De fiets komt dit uur. Ja, dan krijg je de opdracht weer voor vandaag. En dan kun je gaan mailen en invullen op radiogelderland.nl. Zet hem alvast maar klaar, die pagina. Hier is Dr. Hoek.

0: zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

Donna Summer en The Last Dance. Het is 11:50 voor naar The Last Dance van Van Dikhout. Die komt er niet, want die gaan lekker door. Een paar jaar geleden hadden ze 30 jaar Van Dikhout. En nu zijn ze bezig met een nieuwe plaat. En daar komen af en toe wat singles vandaan. Te veel is niet genoeg, is zo'n single. Over samen zijn en samen de wereld eens bekijken en het misschien wel aankunnen. In al die ellende die ook op Van Dikhout afkomt. Een mooie nieuwe hoor. Te veel.

Ja, van het nieuwe album, dat nog geen echte titel heeft gepresenteerd gekregen, maar dat komt vast. Ze gaan ook weer toeren, ze hebben er weer zin in. En een hele lekkere nieuwe plaat, dus Te Veel Is Niet Genoeg. Van Dik Hout. Ga alvast naar radiogelderland.nl, naar het groene vlakje. Want we gaan zo meteen spelen. Voor die heerlijke e-bike. Tweede antwoord van de week, tweede opdracht van de week. En hoe meer je er verzamelt, meer kans.

0: Tasha Bedingfield, Unwritten, hier op Radio Gelderland. Ja, het is al over 11:30. Hoogste tijd dus om onze e-bike eens even uit de kast te halen. Om even te bekijken en denken van, dat is een hele mooie. En die kun jij zomaar winnen hier op Radio Gelderland. Ik leg het nog even uit.
1: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
2: Ja. Dit is het moment.
3: Ja, vind ik ook. Ja.
1: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
2: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
1: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
2: 20 mooie routes. Sprokkel
1: de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
4: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
1: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.
0: Juist. En waar begon het mee? Als je het tuentje hoort, moet je op gaan letten. Hey, dat is het tuentje. Dus let op. De opgave van vandaag komt eraan. En dat betekent dat je dat kunt gaan zoeken in de tv-uitzending van gisteren. Dus de vraag die ik stel, die is te vinden in de uitzending van gisteren. Maar heb je die gezien en heb je het gewoon paraat? Ook goed, prima. Esther is in Ermelo bij café-eigenaar Jan. En dat gaat als volgt.
4: Ja, daar zijn we dan, in Ermelo, bij Bierwalhalla van Jan. En Jan heeft in zijn kelder een hele high-tech bierinstallatie. Dus die gaan we snel bekijken.
5: Hallo, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag. Ja, dit is wel een bierwalhalla natuurlijk.
5: Ja, hier hebben we wel een paar biertjes, ja.
4: Ja, want je hebt een winkel, een café en een hele bijzondere high-tech bierleiding.
5: Ja, ook ondergronds gaan we van het café, af van de winkel naar het café.
0: Ja, een high-tech bierleiding. Zo noemt Esther het. Maar Jan noemt hem anders. Hoe noemt Jan die bierleiding? Als je dat weet of opzoekt, dan ga je naar radiogelderland.nl en klop je jouw antwoord op het groene vlak. En dan komt hij bij ons terecht en heb je alle antwoorden van deze week. Ja, dan zou ik vrijdag even bij de telefoon zitten, want dan zou je zomaar eens eigenaar kunnen worden van een geweldige e-bike. De opdracht van vandaag dus is eigenlijk best makkelijk, want je kijkt even die uitzending in Ermelo. Esther, bij Jan, daar zit ze echt tussen het bier en tussen de leidingen. En Esther noemt zijn leiding een high-tech bierleiding. Maar hoe noemt Jan deze bierleiding? Als je dat weet, dan ga je naar radiogelderland.nl en tik je daar je antwoord in.
1: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
0: Ja, en dat is geen klein dingetje, hè? €1000, dus eventjes gewoon naar TV Gelderland kijken voor je antwoorden. En naar Radio Gelderland luisteren voor de vraag.

Tom Jones en Delilah. Nee, je krijgt geen tips, Edwin. Nee. Het is een prachtige prijs. Je moet echt even moeite doen. Dus ga naar Rondje Gelderland, ga de uitzending bekijken. En kijk hoe Jan zijn bierleiding zelf noemt. En dan ga je naar radiogelderland.nl. Dat doe je iedere dag van de week. En dan heb je misschien vrijdag zo'n prachtige e-bike. Hier zijn Edward Sharp en de Magnetic Zeros.

Diana Kane, Shy Guy. Lekkere muziek voor tussen de middag met een broodje, soepje, lekker weer buiten zitten, lunchen. Het kan allemaal nog. En dan Zoë Livee met het huisje aan de zee.

0: Stop en de replay. Shout, shout, knock yourself out.
1: Dat is ook moeilijk.
2: Ja.
1: Je kan wel, hè, jezelf knock-out slaan.
3: Ik, ja. Volgens mij sla je dan niet hard genoeg.
1: Nee, eigenlijk, daarom, je moet ergens tegen een kastje aanlopen of zo. Ja. Nou ja.
3: Rob zijn ideeën voor een gezellige middag.
1: Een gezellige middag, tot drie. Tegen een keukenkastje aanlopen, hard. Wat nog meer?
3: Wat nog meer dan tegen een keukenkastje aanlopen? Nou, ik heb straks weer mijn vertrouwde dierenarts Roeland. En die stuurde mij gisteren een conversatie die hij heeft gehad met een van zijn klanten. Die zei, beste Roeland, volgens ChatGPT is mijn hond oververhit. Oh, had Roeland gezegd, hoe zit dat dan? Heb je de temperatuur wel opgemeten? Nee, dat hadden ze niet gedaan. Maar dat vonden ze ook een beetje eng. Dus hoe moet dat? Nou, had Roland gezegd, vraag maar aan ChatGPT. Nou ja, het is een goed voorbeeld van dat mensen... jij en ik zoeken natuurlijk, als je ergens een pijntje hebt... ga je zoeken op via chat of via internet van wat ze
1: Heb
3: jij
1: dan
3: zijn.
1: Een goede huis de mijne, zegt dan altijd... en, wat denk je zelf? Dus dan mag ik dat helemaal vertellen, wat ik gezocht heb.
3: Oh.
1: En dan krijg ik een counter.
3: Oh, dat zegt chat tegen jou?
1: Nee, mijn huisarts.
3: Nee, maar dit gaat over dat je die diagnose probeert te stellen.
1: Ja, nee, maar dan ga je
3: via internet.
1: Dat niet naar die,
3: zo.
1: Die zegt dan om het gesprek.
3: Ja,
1: weet je.
3: Heel goed. Nou, maar mijn ervaring is dat als je ChatGPT erop naslaat... dat hij echt best wel heel goed doorvraagt. Van, kun je me dan vertellen, zit het links, zit het rechts... zijn het bobbeltjes, zijn het bultjes? En dan, nou ja, dan kom je uiteindelijk... komt hij toch met een soort diagnose. En dat maakt...
1: engig, hoor.
3: Dat merkt... dat weet ik dat jij dat dingen spannend vindt. De dierenarts merkt dat ook. Dat steeds meer mensen ook voor hun huisdieren gaan zoeken op internet. En dan soms met bijzondere dingen komen.
1: Ja, daarom. We worden dierenarts en epidemioloog binnen drie tellen.
3: Echt. Geen probleem.
1: Nou, heerlijke wereld.
3: Dat en meer.
1: Een van NXS. En dat brengt ons naar 12. En dan gaat iedereen tot drie. Het is een lekkere middag, hoor, buiten. We hebben nog een weekje zomer. Hij is niet te heftig, hij is prettig. Een mooie middag.

0: know you're one of my kind.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info. Bam, bam. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij. Voor DQ Prematrassen. Bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, Michel.
9: verkeersinformatie dan. De N335 tussen Beek en Zeddam. Die N335 is de weg tussen Didam en Terborg. Zit in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk. En even buiten de provincie is er een wisselstoring op het spoor. Tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal Centrum rijden er daardoor geen treinen.
13: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl. Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
15: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
14: Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
14: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over.

0: concertgebouw.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Top 3 met Irene ten Voorde.

Denise Williams op Radio Gelderland en let's hear it for the boy. Hallo, ik reed hier vanochtend naartoe en toen zag ik zo'n lief tafereel dat meteen herinneringen bovenbracht aan dat ene moment. Dat je kind na de grote vakantie voor het eerst naar de middelbare school gaat. Wat ik zag, een vader met een mobiele telefoon. Hij filmde zijn dochter, een veel te klein meisje op een veel te grote fiets. Achterop een tot voorbij de nok gevulde boekentas. Ze slingerde er een beetje van. En hij gebaarde, ja, ik film, fiets maar. En daar ging ze, voorzichtige glimlach op haar gezicht, brede op dat van hem. Daar gaat mijn meisje. Dat heb ik toch maar mooi vastgelegd voor later, dat moment. Ik weet het van mezelf nog, ik weet het nog van mijn kinderen, van de basis naar de middelbare school. Daar gebeurt iets. Ze worden zelfstandiger, groter, zo hoort het, en dat is mooi. Maar dat basisschoolkind, dat worden ze nooit meer. En dat koester je nog heel even. En dat leg je vast

0: The Beach Boys en God Only Knows. Het is precies 17 minuten over 12. Rob is aangeschoven met een greep uit het Gelders nieuws. Ga maar los.
1: Ja, goedemiddag. Coffeeshop Magic in Doetinchem heeft de beloning voor de gouden tip rond de explosie bij dat pand verhoogd naar €25.000, meldt Regio 8. Die coffeeshop werd eind vorig jaar twee keer getroffen door een explosie. Schade was fors, coffeeshop moest tijdelijk dicht. En ook ontstond er grote onrust bij omwonenden. Ondanks uitgebreid politieonderzoek is er niemand aangehouden. De coffeeshop loofde aanvankelijk een beloning uit van €5.000. Die werd later verdubbeld en is nu dus verhoogd naar €25.000. Koning Willem-Alexander heropent binnenkort in Sierenberg het gerenoveerde Huisberg, het grootste kasteel van Gelderland. Was bijna 3 jaar niet toegankelijk vanwege werkzaamheden. Zo was de fundering gaan verzakken en moest het kasteel worden geïsoleerd. Die werkzaamheden duurden wat langer dan verwacht.
2: We hoopten helemaal in het begin dat het in 1,5 jaar af zou kunnen komen. Dat was op dat moment natuurlijk onzeker, omdat die fundering niet voorspelbaar was. En toen we daar eenmaal mee bezig waren, en toen bleek dat we ook nog de verduurzaming moesten doen, dan ga je het kasteel verduurzamen.
1: Die zolders zijn nu geïsoleerd met gemalen spijkerbroeken. Ja. En er zijn met een helikopter warmtepompen op het dak geplaatst. 17 september komt de koning langs. Hij opent dan het kasteel door met een oude slingerpers een munt te slaan. En 2 dagen later is het publiek er ook welkom.
0: Ja, misschien heeft hij nog oude spijkerbroeken.
1: Ja, dan kunnen we nog
0: kunnen worden.
1: Isoleren.
0: Een koninklijke zolder. Ja. Ja.
1: NEC speelt vanavond in het Noorse Boede om een plek in de Champions League. Het wordt een hele klus na de nederlaag van 3-1 thuis. Toch reisde een groep Nijmeegse supporters gewoon mee, helemaal tot boven de poolcirkel. Veel supporters zijn verwonderd over waar ze nu in hemelsnaam met hun club zijn beland.
3: Ik heb werkelijk geen idee. Ik zeg maar Bodo. Het is Bodø, geloof ik. Ik weet het niet precies hoe je het uitspreekt.
4: Het is eigenlijk achter midden of Noorwegen, ja. Voorbij de Noordcirkel, Noordpool. Voorbij de Poolcirkel. Ja, dat is uniek om mee te maken. Hier kom je nooit meer.
1: Ja, er is voorbij de Noordpool. Bij ja. Dat stadion. De ploeg trainde gisteravond nog een uurtje op het kunstgras in het stadion. En vanavond om 9:00, ja, dan begint het.
0: Ja, spannend hoor. Ik denk dat ik wel ga kijken. Ik vind het toch wel heel erg leuk. Ik was vanochtend even aan het zoeken, want ik heb straks Jelle en Mark in de uitzending. Mm-hmm. Jelle en Mark zijn 2 NEC-supporters. Die hebben een hart wat helemaal Nijmeegs is. En die zijn afgelopen vrijdag volgens mij vertrokken met een camper die kant uit. Die dachten spontane actie, we gaan er gewoon ook heen. De camper ging heel snel kapot, volgens mij na een kwartier al of zo. Echt heel snel. Die zijn met een heel klein karretje helemaal die kant op gereden. Ik heb ze zo meteen even aan de lijn, want die zitten natuurlijk ook.
1: Ze zijn er wel.
0: Ja, ze zijn er gekomen. Ik heb ze straks eventjes in de uitzending. En ik heb eens even te zoeken hoeveel kilometer het rijden is van Nijmegen naar Boede. Want daar houden wij maar op. Bodø mag ook. We snappen dat allemaal wel. En het is, het ligt er een beetje aan of je via Noorwegen of via Zweden gaat. Maar als je niet met de boot wil, zeg maar, dan ga je via Zweden, via de brug. En dan is het 2500 kilometer.
1: Jeetje.
0: Dat is wel een heel eindje. Ja. We moeten morgen dan gewoon weer terug. Hopelijk met de winst op zak. Maar ja, dat is misschien wel een beetje wishful thinking. Dit is Daniel Loos. En wat er ook gebeurt vanavond. Die wind die waait wel, hè? Zeker daar in het hoge noorden.

Man Eater. Nog een nieuwtje. Zeker 300 Belgen zijn ziek geworden na het eten van met salmonella besmette eieren. Ja, dat wil je natuurlijk helemaal niet meemaken. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in het land, in België dus. De eieren zijn teruggeroepen in 8 landen, waaronder ook Nederland. Het gaat om eieren van Larco, met een A en een E uit geel, die al 2 weken geleden eieren terugriep. Maar ja, er zijn toch een hoop Belgen ziek geworden dus. Waarschijnlijk meer nog, want niet iedereen gaat naar de huisarts met misselijkheid en diarree en dat soort klachten. Die eieren zijn dus ook in Nederland terechtgekomen. Of er iemand ziek van is geworden, is niet bekend nog. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft tot nu toe ook nog niet gereageerd. Maar je kunt op zijn minst thuis even de eierdoos checken. Larco dus, met AE.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Dan Sharp hoor je op Radio Gelderland en You. Ja, ja, ja, ja, je hart is rood, groen en zwart. En er gebeurt er met jouw voetbalclub iets dat je alleen maar kon dromen. Je hoort de Champions League hymne. En daar staan ze, de 11 die het hebben geschopt tot de voorronde van het hoogste toneel in het Europese voetbal. En die 11, ja, die steun je. Ook al ging het de vorige week niet zo goed, je volgt ze bij wijze van spreken naar het einde van de wereld. En nou ja, dan blijkt dat ook ongeveer het einde van de wereld te zijn. Oom Mark Tielemans en neef Jelle Bosman stapten afgelopen vrijdag in een camper om hun club NEC te volgen naar het hoge noorden, naar Boede, boven de Poolcirkel in Noorwegen, waar vanavond gespeeld wordt in Erop of Eronder. Mark, hallo.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, jij bent daar, Jelle zit tegenover je. Je bent er, dat ging niet helemaal vanzelf, hè, met die camper.
1: Nee, ik denk dat sommige mensen al hadden gezegd met zo'n oud ding naar de Poolcirkel rijden, maar ja, ik heb altijd het volste vertrouwen in avonturen. Hij heeft me laatst ook naar Londen gebracht, dus waarom niet?
0: Ja, en je ging, maar het ging niet helemaal goed.
1: Nee. In Duitsland, we hadden overnacht in een bos in Duitsland en 's ochtends willen we wegrijden en we kwamen nog 20 meter ver en toen gaf hij de geest, ja.
0: Ach jee, en wat denk je dan?
1: Dan denk je, ach jee, precies wat jij zei.
0: Ja, precies, ja.
1: We hebben even gekeken wat we konden doen, of wie ze konden doen, wat dingen geprobeerd. Maar toen kwamen we er al wel eens vrij snel achter dat wij daar in ieder geval niet ging lukken.
0: Nee.
1: Dus dan neem je contact op met je verzekering. Die stuurt zo'n takelwagen die ons achter op de aanhanger trekt. En dan ga je naar een garage in Duitsland. Ja.
0: En toen,
1: er stonden al 6 Nederlandse campers, dus toen dachten we, oh jee, we zijn niet de enige, dus dit kan even gaan duren. Maar het was heel vriendelijk personeel. Einde van de middag, ze hadden van alles geprobeerd, wat kleine dingetjes in ieder geval. Ze zeiden, nou, dit gaat niet lukken, we hebben een onderdeel besteld, dat komt maandag binnen. Maar dan moesten we eigenlijk in 24 uur doorjagen in één keer hier naartoe, dus daar zag ik niet zo zitten.
0: Nee, is het ooit bij je opgekomen van ik ga maar terug naar huis?
1: Nee, absoluut niet, nee. We hebben ook niet echt gestrest. We bleven rustig. Ik geloof altijd, het komt goed. Ik heb ooit een jaar in Australië rondgereden in een auto. Nou ja, dan maak je ook dingen mee. Dus.
0: Ja.
1: Nooit gedacht, we gaan naar huis. Ik dacht, nou, dan pakken we of een trein of een vliegtuig. Want we hadden gewoon nog 4 dagen. Hè. Het was vrijdag toen.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Uiteindelijk ben je op de een of andere manier aan een heel klein bakkie gekomen en ben je gaan rijden.
1: Ja, dat is ook wel een mooi verhaal. Want bij de garage, die zijn aangesloten bij de Duitse ANWB, zeg maar. En daar staan Nederlandse auto's van de verzekering. Die staan daar. Dus ik heb mijn Nederlands kenteken. Dus blijkbaar gaat het vaker mis voor onze landgenoten.
0: Mm-hmm.
1: En toen, dat was de laatste auto die nog stond. Die konden we meenemen. Dus vanuit die garage zijn we eigenlijk vanaf om 5 uur. Toen kregen we eigenlijk het nieuws van, het gaat niet lukken. Jullie krijgen een auto mee en toen zijn we weer vertrokken, met een beetje vertraging wel, van 8 uur of 10 uur, ja.
0: Wat een fantastische garage, zegt. Die zegt, nou, weet je wat, we vinden het zo sneu, neem maar een auto mee. 2000 kilometer moet je daar nog mee rijden.
1: Ja, wij moesten nog 2000 kilometer rijden, ja. Maar het is vooral de verzekering die auto meegeeft. Nou, heel blij dat dit bestaat en blij dat ik net van tevoren mijn verzekering gewijzigd had.
0: Ja.
1: Dat is toch wel verstandig. Ja.
0: Nou goed, dus jullie in die auto, dat was natuurlijk iets anders dan een camper. En je moet natuurlijk een beetje gas geven. Allerlei avonturen onderweg, ja, het voert te ver om het daar allemaal over te hebben. Uiteindelijk waren jullie er en zijn jullie er nu. En hebben jullie het gewoon allemaal gehaald en is het de middag voor de grote gebeurtenis vanavond. Hoe gaat het met jouw maag, hoe gaat het met jouw hart?
1: Goed. Ik was er heel erg moe toen ik gisteren aankwam van de rit. Want mijn neefje, die is wel aan het letten, maar die heeft zijn rijbewijs nog niet.
0: Oh ja.
1: Dus ik moest zelf rijden en hij komt tussendoor lekker zijn oogjes dicht en af en toe. Maar ik was wel heel erg moe, net ook nog even gerust. Maar ik heb er heel veel zin in. Gisteren hebben we de kroeg in geweest. Het is zo leuk met alle supporters hier. We zijn met 400 man. Het wordt fantastisch. Wat het ook wordt. Het is sowieso een onvergetelijke reis.
0: Dat zal ongetwijfeld in alle opzichten onvergetelijk. Niet in het minst vanwege de camperschade, zeg maar. Ze weten niet wat ze meemaken daar in Boeren, denk ik. 400 NEC'ers over de vloer.
1: Nee. Het is een heel klein stadje. Je ziet bijna niemand op straat. Dus ik weet niet, als stel het bewinnen vanavond, dan staat het wel op de kop, denk ik. Ja.
0: Dan zullen ze jullie nooit vergeten. Nee,
1: dat denk ik ook niet. Nee.
0: Wat vind jij ervan? Want er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die allemaal iets te zeggen hebben. Al die bondscoaches thuis op de bank die allemaal zeggen, nou, het is een gelopen race, gaan ze niet redden. Wat denk je, hoe voelt dat dan als mensen dat zeggen?
1: Mensen mogen altijd zeggen wat ze willen. Ik blijf vrij realistisch. Een kans heb je altijd. En niet dat de kans heel groot is. Maar als één ploeg het kan, is het ook wel weer NEC, want die gaan gewoon door. Die gaan altijd volop de aanval met deze trainer. Dus er is altijd een kans. En, ja. En wat ik eerder al herhaalde voor de tv is... onze reis begon ook niet goed. Dus we stonden ook achter. En uiteindelijk zijn wij er ook gekomen. Dus hoop houden we, ja, die hoop hebben we altijd.
0: Dat is een hele mooie gedachte. Jullie hebben het gered, dan gaat NEC het gewoon ook redden. Daar moet je gewoon in blijven geloven. Hey, waar zit jij vanavond? Waar zitten jullie vanavond?
1: In het stadion?
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja, waar je dan zit, ja.
1: Ja, wij staan, het is in het uitvak, zonder dak boven ons hoofd, met een poncho aan, want paraplu's zijn niet toegestaan. Dus het wordt dicht bij elkaar, warm blijven en hard zingen.
0: En heel hard zingen, ja precies, wat voor moment mooi. En dan ga je morgen weer terug, wat er ook gebeurt.
1: Ja morgen. We hebben geen haast. We zitten nu in een Airbnb caravan. Het lijkt op een camper, dus dat is wel grappig.
0: Oh ja, leuk.
1: En morgen rijden we, ik denk een keer, misschien dat we hier in de buurt nog wat gaan bezoeken. Maar we hebben 10 dagen om terug te rijden. Dus zo gehaast als de heenweg, dan wordt het terug. Nee. Dat wordt wel voor echt vakantie.
0: Ja. Nou, dat is. Ik hoop dat jullie met een heel goed gevoel terugrijden. Nou, als ik jou zo hoor, is dat wat het ook gaat worden, absoluut het geval. En ga je de weg terug naar huis weer aanvaarden. En de camper ophalen, want dat onderdeel, als het goed is dat er dus.
1: Dat is, als het goed is, gisteren binnengekomen. Ja, ik zei ook tegen de garage van... Heb geen haast. Ik zeg, wij komen pas 3 of 4 september terug. Er staan nog meer campers, dus
0: doen we rustig aan.
1: Succes, ja. Precies.
0: Leuk,
1: ja,
0: leuk. En gaat het ondertussen goed tussen oom en neefje?
1: En zeker, ik kijk hem even aan. Ja, dan gaat het goed. Ik zal hem even geven.
0: Ja, dat is goed, ja.
1: Hi, met Jelle.
0: Ah, Jelle. Ik heb net van jouw oom Mark natuurlijk alle avonturen gehoord die jullie hebben beleefd. Nou, vanavond de avond. Hoe hebben jullie het samen? Gaat het goed?
2: Ja, gaat helemaal goed. Ja? Het is steeds supergezellig. Dus dat komt helemaal goed.
0: Jullie leren elkaar wel heel goed kennen, hè? Heel goed.
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja, daar hoort een verhaal bij. Vertel maar.
2: Ja. Ja, ik heb dingen van mijn oom gezien die ik misschien niet had hoeven te zien.
0: Oh ja, wat dan?
2: Ja, we waren op een gegeven moment in de bossen waar we bij zo'n shelter aangekomen moesten slapen. Want we kunnen nu niet meer in de camper slapen. Dus we hebben van die goedkope matjes bij. Mm-hmm. En waar het wc-papier vergeten mee te nemen. En oma Mark moest poepen. En toen zaten we daar in de bossen. Dus,
0: Oké, toen moest moest je blaadjes brengen of zo?
2: Ja, blaadjes en water en van alles. Mm. Hij belde mij in één keer toen hij al bezig was.
0: Wat een goed verhaal. Oh, fantastisch. Nou, goed, dat zijn inderdaad dingen die je van elkaar eigenlijk niet wil zien. Maar ach, dat maakt het avontuur helemaal af. Ik wens jullie met z'n tweeën ongelooflijk. Ja, de rest van al die NEC'ers ook. Heel veel plezier vanavond. En wij doen hier een beetje meeduimen. Dankjewel, hè. Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Doei, doei.
0: Ja, vanaf de andere kant van de wereld. Zo ongeveer. De Copacabana en Noorwegen. Dat is wel een eindje uit elkaar. Maar ach, alles kan op Radio Gelderland. Dit is Barry Manilow.

0: Taylor Swift op Radio Gelderland. 9 minuten voor 1 is het. Floris van Weerplaza, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Irene.
0: Nou, neem ons eens mee naar wat jij allemaal ziet boven Gelderland, in Gelderland, aan temperaturen, wolken, dat soort zaken. Hallo. Floris La Peber. Hij was er net nog.
1: Hoor je mij niet meer?
0: Ja, nu wel.
1: Oh, nu wel. Ja. Heel goed, dan viel de verbinding denk ik even
0: ik
1: weg.
0: Ik denk het. Nou, steek van wal, joh.
1: Maar het is prachtig weer in de provincie. De zon schijnt flink, er trekken wat sluierwolken over. En voor de rest blijft het droog. Een aangename temperatuur momenteel van 21 graden in Arnhem. En daar komt nog veel meer bij. Aan het eind van de middag zelfs zomerse waarden van 25 graden of nog wat meer. Wel af en toe een stevig windje uit het oosten met windkracht 3 of windkracht 4. En zeker in de open gebieden van Gelderland is de oostenwind eventjes wat vlagerig af en toe.
0: Oké. Hoe gaan wij verder de avond in en de nacht en morgen?
1: Ja, vanavond gewoon heerlijk weer om lekker naar buiten te gaan. De zon schijnt flink. Opnieuw trekken er wat sluierwolken over. En vannacht is het overwegend droog weer met een afwisseling van wolkenvelden en heldere perioden. Bij een afzwakkende wind uit het oosten daalt het kwik naar een graadje of 13 op de meeste plaatsen. Misschien dat er lokaal wat nevel of mist ontstaat. Maar morgen is dat weer snel verdwenen. De zon schijnt op uitgebreide schaal en er trekken wat wolkenvelden over. En morgenmiddag wordt de lucht ook wat vochtiger. En dat uitzicht dan in de ontwikkeling van wat stapelwolken. Morgenmiddag ook zomerse waarden in Gelderland van 26 graden of lokaal zelfs nog wat meer. Maar door de hogere luchtvochtigheid voelt het misschien wat klammerig en broeierig aan morgenmiddag. En er volgt ook een broeierige donderdag als de luchtvochtigheid nog wat verder toeneemt. Dat wordt ook de warmste dag van de week met lokaal zelfs 29 graden in de Achterhoek. De zon schijnt, er trekken wolkenvelden voorbij en misschien valt er donderdagochtend al een enkele lokale onweersbui. En dat is een beetje een voorbode op het weerbeeld wat we dan donderdagavond gaan krijgen. Uh-huh. Want dan trekt er namelijk een zogenaamd koufront over met plaatselijk zelfs stevige buien. Die met name donderdagavond en tijdens de nacht van donderdag naar vrijdag ook Gelderland gaan aandoen. Ja, dan kunnen we echt misschien plaatselijk zelfs noodweer verwachten met hele stevige buiencomplexen, flink wat regenwater in korte tijd, hagel, onweer en misschien ook zelfs kans op forse windvlagen. Dus dat wordt echt eventjes een avond om niet naar buiten te gaan, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, zet de tuinstoelen binnen, haal de tuinkus dicht, bind de schuttingen vast. Dat werkt, zeg maar.
1: Dat is wel het devies, inderdaad. Ja. En ook vrijdag overdag zijn we nog niet van die buiigheid verlost. Ook dan zijn er verspreid over de regio nog een aantal stevige buien mogelijk. Daarachter draait de wind naar het westen en die voert wat minder warme lucht naar onze provincie toe. Maar in het weekend blijft het wel aangenaam met 22 of 23 graden overdag. We moeten in het weekend rekening houden met een enkele bui, maar er zijn ook droge perioden met zon.
0: Oké, nou ja, en wat er betreft dat noodweer te vertellen is, morgen en overmorgen weten jullie daar meer over en houden jullie ons op de hoogte. Dankjewel.
1: Zeker, tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende. Dag, Floris.

0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
10: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Michiel. Nog steeds is de N335, die Dam ter Borg, dicht tussen Beek en Zeddam in beide richtingen door een ongeluk. En even buiten de provincie rijden er geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal Centrum, komt door een wisselstoring.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

Münchener Freiheit hoor je op Radio Gelderland in tot 3000 maal doe. Ik doe het zelfs regelmatig. Een pijntje hier en daar toch eens even opzoeken op het internet en met een chatbot dan verder gaan uitzoeken wat ik allemaal zou kunnen mankeren. En ik weet, die chatbot kan er natuurlijk goed naast zitten. Maar ik kan me ook voorstellen dat mijn huisarts het wel fijn vindt dat ik niet met alles bel. Hoe zou dat zijn met de dierenarts? Dierenarts Roeland en AI. Hoe verhoudt zich dat? Dat hoor je zo.

0: niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Ja, dan zou je denken, dit is een ontzettend gezellig Frans trio, dat Zazie. Maar ze komen gewoon uit Amsterdam met een ode aan de Hollandse vrouw. Want, zingen ze, die is vrij en eigenzinnig en zelfstandig. En daar zeg ik verder helemaal niks over. We zijn weer lekker aan het opstarten met de vaste gasten in Tot 3. En vandaag de vertrouwde stem van dierenarts Roeland Wessels uit Nijmegen. Dag Roeland.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de laatste keer dat ik jou sprak liep je de Vierdaagse. Die ging lekker, hè?
1: Ja, super. Ja, erg van genoten. En ik ben nu een echte Nijmegenaar, hè. Want hoewel ik niet in Nijmegen ben geboren, door het voltooien van de Vierdaagse ben je dan toch Nijmegenaar geworden. Heb ik me laten vertellen.
0: Ja, heeft het virus je te pakken?
1: Dat zeggen ze, hè. Uh-huh. Ze zeggen of het is eens en nooit weer, of het virus. En ik hang er echt een beetje tussenin. Uh-huh. Dus ik vond het heel leuk en de moeite waard. Ik sluit ook helemaal niet uit dat ik hem nog een keer ga lopen. Maar ik ga in ieder geval sowieso, dat heb ik wel afgesproken, verbonden blijven. Dus als ik hem volgend jaar niet loop, dan ga ik bijvoorbeeld als vrijwilliger wat doen. Want ik vond het wel enorm leuk. En het is fijn dat we in zo'n stad dat met elkaar doen.
0: Ja.
1: Dus er zijn ook vrijwilligers voor nodig.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker. Nee. Nou, wat heet, honderden vrijwilligers. Die zijn hartstikke blij met jou. Ja. Daar gaan we het niet over hebben. Dan hebben we het volgend jaar wel weer over. Vandaag gaat het hier over AI. Artificial Intelligence. En jouw ervaring daarmee in jouw praktijk. Ik moet zeggen, als ik zelf een pijntje heb, zet ik dat ook op ChatGPT. En dan komt hij met iets. Ja. En gaat hij ook uitgebreid doorvragen. En huisdiereigenaren, die doen dat natuurlijk ook.
1: Ja, meer en meer. Hè. Dat merken wij ook in de praktijk. Dat mensen, ja, toch vaak, in plaats van vroeger was het Google, ChatGPT of Claude of een andere AI consulteren. En op zich heb ik daar ook helemaal niks op tegen. Ik bedoel, zoals jij doe ik dat ook. Hè. Als ik af en toe een vraag heb, dan leg ik die ook voor aan AI. Maar goed, ik dacht, het is toch goed om even tijd aan te besteden. Want het is, zoals elke technologie, niet zaligmakend. En het heeft ook wel een paar risico's in zich. Dus, nou ja, als je het verstandig gebruikt, denk ik dat het een fantastisch hulpmiddel kan zijn. Maar ik denk dat we ook een beetje moeten waken dat we het niet maar te pas en te onpas inzetten. En dat we alles als zoete koek slikken. En maar op basis van ChatGPT tot allerlei diagnoses of behandelingen komen. Want daar zit wel een gevaar.
0: Ja, maar wat kom jij tegen, zeg maar, in de praktijk?
1: Nou, een tijdje geleden belde iemand mij op. Die zei, ik wil graag langskomen. Was in de dienst, want mijn hond is overweerd, zegt ChatGPT. Ik zei, oh, interessant. Prima. Vertel, wat ziet u? Nou, de hond was een beetje hijgerig. En dat was in ChatGPT ingevoerd. En daar kwam uit dat hyperthermie, hè, oververhitting, wat bij honden voorkomt, zeker omdat het die dag ook warm was, wel een mogelijkheid was. Dus ik stelde de eenvoudige vraag, maar heb je de temperatuur van de hond ook gemeten? Ja, en toen viel het heel erg stil aan de andere kant, van hoezo dan? Ik zei, als je een thermometer in zijn gaatje steekt, dan weet je of die oververhit is of niet. Ik heb diegene aangespoord om dat eerst maar eens even te doen.
0: Ja.
1: En mij terug te bellen als de temperatuur dan te hoog was. Dus zo zie je maar dat we soms op basis van, dat heet dan een prompt, wat we ingeven, dan allerlei diagnoses krijgen, zonder dat we eigenlijk goed hebben gekeken of hebben waargenomen of beter nog gemeten wat het dier heeft. En dat vind ik altijd een beetje beangstigend. Ik kan zelf ook geen diagnose stellen op basis van alleen maar naar het dier kijken. Ik moet er vaak aan voelen, ik moet gaan luisteren, ik moet de temperatuur opmeten, ik moet kijken of er zwelling is, allerlei dingen. Om gegevens te verzamelen om dan tot een diagnose te komen. ChatGPT heeft af en toe de neiging, Irene, om cirkelredeneringen te doen. Dus ik pas in mijn regenjas past in mijn fietstas, dus pas ik in mijn fietstas. Dat is soms de redenering die ze doen.
0: Die had ik nog nooit gehoord.
1: En dan gaat dat vaak een beetje fout. Ja, nee, maar dat is, mijn hond hijgt, het is warm weer. ChatGPT zegt, hijg een hond, warm weer. Overweet. En dat is een beetje een gevaar. En daar moeten we wel een beetje voor oppassen met elkaar.
0: Ja. Denk jij dat? Want ik denk ook wel eens, want ik doe het voor mezelf dan ook wel eens soms. Ja, soms gaat het ook wel wat ver, hoor. Maar dan denk ik, laat maar zitten. Ja. Maar denk jij niet dat de huisarts, en in dit geval de dierenarts, ook blij kan zijn met het voorwerk wat ik doe? Dat ik niet om elk wisselwasje bel?
1: Ja. Nee, dat is ook prima. Dus dat je het gewoon gebruikt om eens even een eerste indruk te krijgen, dat lijkt me prima. Maar als je goed kijkt, is ChatGPT ook zo gebouwd, en ook andere AI-instrumenten, om eigenlijk de dialoog met jou in stand te houden. Hè? Dus op een gegeven moment, je stelt een vraag en er komt dan een antwoord uit, en dan is dat zo'n AI heel vaak een tegenvraag. Wil je dat ik dit nog voor jou zoek? En zo, hè, ze willen eigenlijk dat je verbonden blijft. Want ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook hun manier om geld te verdienen. Dat je zo lang mogelijk met hun in connectie bent. En dat vind ik altijd wel toch iets waar we... recentelijk is daar ook in mijn vakgebied toch wel een beetje een ongeluk mee gebeurd. ChatGPT kan één ding niet. En die kan namelijk niet zeggen, ik weet het niet.
0: Nee.
1: En als dat gebeurt, dan gaat, en dat heet dan ook hallucineren, dan gaat hij eigenlijk een beetje een verhaal verzinnen. En
0: ja.
1: Iedereen kent wel voorbeelden. En dan slaat hij een beetje op hol en dan komen de meest rare dingen uit. En dan kan je toch wel tot hele vervelende situaties komen. Ik weet een voorbeeld van een hond met eudemen. Eudemen zijn zwellingen over het hele lichaam. ChatGPT kon daar niks mee. Die ging daar dikke benen van maken. En, nou ja, en zo ratelde dat van het een in het andere. En uiteindelijk werd iedereen op het verkeerde been gezet. En is die hond ook nog overleden, helaas. Omdat de eigenaar eigenlijk op basis van ChatGPT dacht, nou, dit valt wel mee, ik kijk het even aan.
0: Ja.
1: Dacht dikke benen, maar het was een ernstig hartprobleem, bleek.
0: Ja.
1: Zoals altijd, gezond boerenverstand.
0: Ja.
1: Dus je hebt ChatGPT, je hebt ook, laat ik zeggen, GVB, gezond boerenverstand of boerinnenverstand, wat je wil. En gewoon ook zelf logisch nadenken en denken, hey, klopt dit? Is dit wel zo of is het alleen maar omdat ik dit ingeef? Dat is denk ik toch wel heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Goed kijken. En als je twijfelt, kun je ook altijd gewoon met je dierarts overleggen.
0: Nou, zo is het.
1: Ik zie dit nu, ik vertrouw het niet helemaal. Wat zou het kunnen zijn? Zullen we het dier toch nader onderzoeken? Om ervoor te zorgen dat het dier vooral gezond blijft.
0: Ja, nou, dat lijkt me een uitstekend advies. Met beleid gebruiken dat ChatGPT.
1: Ja.
0: En vooral ook blijven kijken.
1: Ja, en als je kerstkaarten wil maken met je hond erop, die ondertussen een gladiolen in zijn hand heeft, omdat hij de vierdaagse heeft gelopen, allemaal prima.
0: Dat mag met je.
1: Maar voor diagnoses en medische vraagstukken, prima om er in eerste instantie gebruik van te maken. Maar ook goed opletten dat je niet helemaal misleid wordt.
0: Ja.
1: Dat je wel de goede kant op gaat.
0: Ja, want hij is altijd ontzettend aardig voor je, Chat. Dankjewel, Roeland.
1: Och, joh. Nou, graag gedaan.
0: Oh, goed idee, zegt hij dan.
1: Dat zeg je ook altijd.
0: Dank je.
1: Dag.

De Dire Straits op Radio Gelderland en The Walk of Life. 1 minuut, 2 minuten over 1:30 is het. Soms kom je van die hele bijzondere berichtjes tegen. Van een plastic flesje naar een koekje stond er boven het bericht. We hadden het hier gisteren al over van die netjes die waar sinaasappelen en citroenen en zo in zitten. En dat je moet oppassen als je ze hergebruikt met de plastics daarin. Nou, wat schetst mijn verbazing? Onderzoekers werken aan een door NASA gefinancierde techniek waarbij PET-plastic, van die flesjes, wordt afgebroken tot kleine moleculen. En vervolgens krijgen genetisch aangepaste gisten die stoffen als voedsel. En die maken er onder andere eiwitten en vetten van. En dat materiaal kan daarna met zetmeel tot een soort koekje worden geprint in 3D. Ja, die koekjes zijn nog niet geproefd door de onderzoekers. Dat mag nog niet, maar ze ruiken wel lekker, zeggen ze. En uiteindelijk zijn ze op termijn bedoeld voor lange ruimtereizen waarbij afval opnieuw moet worden gebruikt. Dus hup, je neemt die enzymen mee, die gisten mee aan boord en je probeert je plastic afval, her te gebruiken en daar weer koekjes van te maken. Ik

0: zin om erop uit te gaan? En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets. Nou ja.
1: Ja, aflevering 2 van de laatste week waarin jij een fiets, een elektrische fiets, kan winnen. We hebben Margreet, Theodor en Joke al ongelooflijk blij gemaakt met zo'n fiets de afgelopen weken. Luister even.
0: Jij hebt die fiets gewonnen! Ja! Gefeliciteerd, Joke.
2: Nou, dankjewel.
0: Oh, wat fijn zeg. Ben je blij nu?
2: Nou, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik vind
1: het
2: helemaal te gek.
1: Ja, Joke was echt helemaal beduust. Pas een dag later besefte ze, ik heb dus echt die fiets gewonnen. Voor haar man was het, zodat hij met haar mee kon gaan fietsen. Goed, nou, kruisje 2 van de 5. Die heb je nodig om kans te maken op zo'n elektrische fiets. Die kun je halen vandaag door de dagvraag over Rondje Gelderland goed te beantwoorden. En je hoort zometeen wat te doen.

0: James Brown komt even buurt in tot 3. Maar ja, zo is dat. Hij voelt zich uitstekend living in America. TV Gelderland kijken en radio luisteren. Ja, meer hoef je eigenlijk niet te doen voor ons fantastische spel deze weken. Waarmee je een elektrische fiets kunt winnen. Een gloednieuwe en hij is prachtig. De laatste week is het, dus je hebt nog één kans. In Rondje Gelderland fiets je op tv elke dag mee met Frank en Esther langs de mooiste routes van de provincie. Sowieso leuk om te kijken naar dat programma en zelfs om die routes ook te gaan fietsen. Maar als je kijkt, dan zou je het antwoord op de vraag op radio moeten kunnen geven. Elke dag een vraag over de avond daarvoor. Dus over de TV Gelderland-uitzending van Rondje Gelderland daarvoor. 5 weekvragen zijn dat bij elkaar. Heb je ze alle 5 goed? Dan lood je mee om die fiets. Luister even hiernaar.
1: Ja, daar zijn we dan in Ermelo bij het bierwalhalla van Jan. En Jan heeft in zijn kelder een hele high-tech bierinstallatie. Dus die gaan we snel bekijken.
2: Hallo, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, dit is wel een bierwalhalla natuurlijk.
2: Ja, hier hebben we wel een paar biertjes.
1: Ja, ja, want je hebt een winkel, een café en een hele bijzondere high-tech bierleiding.
2: Ja, ook ondergronds gaan we van het café. Af van de winkel naar het café.
0: Ja, dat is een stukje van de uitzending. De vraag. Esther is in Ermelo bij café-eigenaar Jan. Een echt bierwalhalla noemt ze het. En ze is erg onder de indruk van wat Jan heeft, zoals je het zelf noemt, een high-tech bierleiding. Die heeft hij lopen door zijn zaak. Maar de vraag is, hoe noemt Jan deze bierleiding? En daarvoor moet je echt even naar de tv-uitzending kijken. Ja, zo doen we dat. Hoe noemt Jan deze bierleiding van zijn bierwalhalla in Ermelo? Stuur je antwoord in, als je dat hebt, via radiogelderland.nl. Daar vind je het antwoordformulier rechtsbovenin. En doe dan elke dag deze week mee en win die fiets.

Emerald was het nog hier, Riviera Live. Ook vandaag hebben we in tot drie weer zo'n kwestie. Zo'n gewoon alledaags ding waarvan je denkt, ja, maar hoe zit dat nou eigenlijk? En hoe zouden anderen dat nou doen? Vandaag gaat het over groenten en fruit wassen. Ik moet bekennen dat ik daar echt super lui in ben. Een appel wrijf ik een beetje, over tomaatjes laat ik een klein beetje water lopen en dan hoppa, dan eet ik het gewoon op. Ja, en tot nu toe gaat het goed, ik zit hier nog. Hoe doe jij dat? Was jij alles om die bestrijdingsmiddelen eraf te krijgen? En is water dan genoeg? Of schil je alles? Of haal je de buitenste bladeren eraf? Hoe zorgvuldig ben jij als het gaat om groenten en fruit en eventuele bestrijdingsmiddelen? We gaan het er straks over hebben. We gaan ermee aan de slag. We gaan het ook uitzoeken. Ik wil graag weten wat jouw ervaring is en hoe jij dat doet. Laat het even weten via mailtje

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: Boedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
6: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. En hoera met er, zou ik zeggen, na dit nieuws. Ik heb 1 file te melden. Nou, eigenlijk zijn het problemen de 2 kanten op. Op de A50 heeft nog steeds te maken met die spitsstrook. Die is niet in gebruik omdat er takken voor hangen. Daar zijn ze mee bezig. Maar het veroorzaakt wel file in de richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. 2 kilometer staat er. 3 minuten is de extra reistijd. Dus dat valt weer alles mee.
11: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
12: Duizenden vrijwilligers, 1 passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
0: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
4: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Golden Years van David Bowie. Vol met van die kleine geluidjes die plaat zo mooi maakt. En wist je dat de zang van David Bowie er in één keer op stond? Een one-taker noemen ze dat.
1: De klok op rock.
0: Over de plaat in De Klok op Rock is nogal wat te vertellen. Panama van Van Halen ga ik draaien. Bijvoorbeeld dat het hier niet gaat om het land, maar om een racewagen die David Lee Roth ooit zag. En toen de journalist hem zei, jouw platen gaan alleen maar over vrouwen, feesten en snelle auto's, dacht de zanger, wacht eens even, die plaat over snelle wagens, die heb ik eigenlijk nog helemaal niet gemaakt. Die wagen werd dus de Panama Express, met in de tekst van het nummer allerlei dubbelzinnigheden. Natuurlijk ook over vrouwen en feesten. Zo waren we weer rond. In het middenstuk van het nummer hoor je een motor brullen. Dat is een echte motor. Microfoon bij de uitlaat, dot gas geven. En voilà, die opname was er. Ik zou zeggen, mensen, stoelriemen vast voor een stevig stukje Panama met David Lee Roth en Eddie Van Halen.

0: Ja, Morgan Wallen was dat. En Being By Now, ineens is hij klaar. Ja, wij zijn weer toe aan ons dagelijkse rubriekje in Tot 3. Dat gaat over alledaagse zaken, alledaagse vragen. Wat we er met z'n allen van vinden en over kunnen vinden. Nou gaan we niet paniek zaaien hier, maar we weten natuurlijk allemaal wel dat groenten en fruit worden bespoten met allerlei bestrijdingsmiddelen erop. Mm-hmm. Tegen beestjes en schimmels en ziekten. Ja. Daar zijn dan natuurlijk allemaal normen voor, van wat mag en wat niet. Mm-hmm. Maar ja, daar zitten toch groenten en fruit tussen waar het een en ander op zit. En eigenlijk wil je dat natuurlijk niet. Je wilt aardbeien of sla of appels. Het liefst natuurlijk gewoon zonder.
1: Ja.
0: Maak jij je er druk over?
1: Ja, daar hou ik me best wel mee bezig ook. Ja, dat ik toch wel kijk of het met zo weinig mogelijk in ieder geval drop.
0: Ja, jij riep vanochtend meteen biologisch.
1: Nou ja, als het even kan, dan koop ik dat toch. Ja, het is wel duurder. Dat is absoluut zo.
0: Ja, ja, ja. Ik ben zelf ontzettend lui. Dat heb ik de luisteraars al toevertrouwd een half uurtje geleden. Want ik doe dan een appeltje en dan zie ik een appeltje en denk ik, ach ja, ik wrijf me even op aan mijn mouw. Dan zet ik gewoon mijn tanden erin.
1: Glimt die ook leuk.
0: Nou, ook dat. En ik tomaatjes, die gooi ik dan wel even zo door het water. En bijtjes ook. Maar ik ben echt heel lui daarin. Dus ik ben niet heel zorgvuldig. En ik zei tegen luisteraars straks ook wel, en ik ben er nog. Maar goed, gezond is natuurlijk niet zo. Er circuleren allerlei filmpjes over wassen in baking soda. Bijvoorbeeld baking soda, daar lachen we wel eens om.
1: Nou, die komt
0: voor alles.
1: Ja, precies.
0: Is dat dan de oplossing? Zit er bijvoorbeeld ook spul onder de schil, dat soort zaken? Nou, ik riep het al even. Lucia, die schrijft, ik eet vrijwel alles biologisch. Mm-hmm. Ik was derhalve groente en fruit wel af, maar meer voor stof of restanten vogel of rupsenpoep.
1: Oh ja.
0: Dat haal ik er dan mee weg. En zand, dat zit er natuurlijk soms ook op. Maar verder, daarom was ik het. Mm-hmm. En Agnes, die stuurt ook een berichtje. Die zegt, ik maak fruit en groenten schoon met baking soda in het eerste spoelwater. Daarna afspoelen met water. En verder koop ik zoveel mogelijk onbespoten. Maar daar heb je dus inderdaad weer die baking soda.
1: Ja. Ja, ik ken het niet.
0: Nee.
1: Mensen zeggen dat het daarvoor gebruiken.
0: Nee, misschien vinden we het als we er naar gaan zoeken. Of dat een goede is. Als je nog een reactie hebt, laat hem vooral even weten. Vinden wij leuk. Komen we er zo op terug.

Verdikt. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Sister Sledge op Radio Gelderland en Thinking of You. Nou, we gaan het maar eens hebben over bestrijdingsmiddelen op fruit en groenten. We weten allemaal dat dat erop zit. Vaak is het keurig onder de norm, maar je wilt het er eigenlijk toch niet op hebben. Behalve als je heel lui bent, zoals ik. En je doet niet echt je best om het eraf te krijgen. Maar er zijn luisteraars, zo merk ik, die wel heel zorgvuldig daarmee zijn. Lucia, die bijvoorbeeld zegt, ik eet alles biologisch. Agnes, die in het eerste spoelwater baking soda gooit. Goed voor alles. Heb jij het al in huis trouwens?
1: Baking soda, ja. Ja, standaard tegenwoordig.
0: Ja, ik wou net zeggen, het is overal goed voor. Ja. Dus nou, ook om je groente en fruit mee te wassen. Henriette schrijft, gewoon alles wassen en droog wrijven. Vruchten en dergelijke, dan eet je smakelijk. Spinazie wassen in ijswater is haar advies. Dan was je het echt schoon. En ze zegt, heel vaak koop je groenten in zo'n zak bijvoorbeeld. Dat is dan al gewassen, staat erop. Maar ze zegt, je moet het echt nog een keertje wassen. Ja. En Ineke die reageert ook. Die zegt, groenten was ik heel nauwkeurig. Fruit poets ik goed af. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja.
0: We zijn eens op zoek gegaan naar wat allemaal waar is en niet waar. Althans, wat er gezegd wordt. Want dat weten wij natuurlijk ook niet, wat er waar is en niet waar. Wat ben jij tegengekomen?
1: Ja, nou, ik kwam eerst al bij een pesticide-eetwijzer. Die baseert zich dan op metingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Geeft aan op welke groente en fruit de meeste soorten bestrijdingsmiddelen worden gevonden. Dat is wel een interessante. Bij groenten staat op 1 spinazie. Ah. Daarna paprika, andijvie, paksoi en knolselderij. En bij fruit zijn het dan de citrusvruchten, dus sinaasappels, mandarijnen. En dan aardbeien, kersen, peren en druiven. Nou ja, als je je daar zorgen over maakt, kun je die pesticiden er dan afkrijgen. Er is een Gentse hoogleraar gewasbescherming die zegt, nou, maar gedeeltelijk, wassen met water, dat neemt wel een deel van de pesticiden die op de buitenkant zitten weg. Maar niet alles en ook niet wat in het voedsel zit.
0: Want ja, want het gaat er natuurlijk ook in.
1: In het voedsel terecht.
0: Ja.
1: Baking soda heeft hij ook wat over gezegd.
0: Oh, echt?
1: Er zijn tegenwoordig mensen die in appels bijvoorbeeld, voordat ze ze eten, bijvoorbeeld een kwartier in water met baking soda leggen. Er zijn ook allerlei filmpjes over op internet kennelijk. Daar zegt die hoogleraar van dat het wel een heel klein beetje extra zou kunnen helpen, maar dat dat niet heel veel meer is dan dat je alleen water doet.
0: Oké.
1: Nou kun je natuurlijk wel schillen. Of pellen. Hij neemt het voorbeeld van de kropsla bijvoorbeeld. Daar zitten op de bladeren aan de buitenkant meer bestrijdingsmiddelen dan in het midden. Dus je zou die buitenste bladen zou je eventueel weg kunnen gooien.
0: Van de konijnen kunnen geven.
1: Ja. Dan is er wel de vraag natuurlijk nog, moet je je nou zorgen maken over die pesticiden? Nou, we hebben het Nederlands Voedingscentrum. Dat formuleert het nogal voorzichtig. Dat zegt, met de kennis die we nu hebben, is de kans dat zo'n rest een gevaar voor de gezondheid vormt klein. Ja, het zegt daarbij wel, wat jij ook net zei, er zijn allerlei limieten voor resten die erop mogen zitten. Het wordt ook regelmatig gecontroleerd. Daarbij worden ook wel weer overschrijdingen gevonden. In 2024 bij 3% van de gevallen die getest zijn, zat er meer op dan er officieel op mag zitten. Daarvan is dan wel weer de vraag of dat gevaarlijk is. Dat weten ze eigenlijk ook nog, zegt het voedingscentrum.
0: Nee.
1: Zeg dan ook dat je in ieder geval niet moet stoppen met het eten van groente en fruit.
0: Oh ja,
1: want de risico's voor je gezondheid door het eten van te weinig groente en fruit, die zijn veel groter dan de mogelijke risico's van bestrijdingsmiddelen. Advies is ook om gevarieerd te eten. Dus niet alleen spinazie of alleen paprika, maar doe eens wat verschillende.
0: Doe eens wat anders, ja.
1: Ja, en je zou dan natuurlijk nog kunnen kiezen voor, nou ja, we zeiden het ook al, biologische groente en fruit. Dat is natuurlijk wel duurder. Er worden veel minder bestrijdingsmiddelen voor gebruikt.
0: Ja. Baking soda.
1: Ja.
0: Toch een beetje.
1: Nou ja, eventueel. Dus maar wassen is toch wel heel erg.
0: Wat ik dan vanaf nu gewoon eens gaan doen.
1: Waarop je dan toch wat bestrijdingsmiddelen eraf kunt krijgen.
0: Ja, precies. Waar staat nou het meeste ook weer op? Als je het hebt
1: dat
0: over,
1: zijn de meeste soorten.
0: Soorten,
1: hè?
0: Dat
1: wil ook weer niet zeggen dat dat de gevaarlijkste soorten zijn. Maar groenten, spinazie, paprika, andijvie, paksoi, knolselderij, citrusvruchten. Bij het fruit dus citrusvruchten, aardbeien, kersen, peren en druiven. Ja, dat zijn
0: wassen.
1: De beruchte jongens en meisjes.
0: Ja. Ik knoop het in mijn oren. En ik eet er geen groente of fruit minder om. Dat in ieder geval niet.
1: Nee, dat is ook weer het advies, ja.

0: Herman Brood, Henny Vrienden, als je wint.
1: Drie voor drie.
0: In de 3 voor 3, de laatste 3 platen voor 3 uur, gaan we vandaag weer iets doen met de titel van platen. Die van vandaag zijn alle 3 nummer 1 hits met maar 1 woord als titel. Ik heb voor u Centerfold, Faith en Venus. Kort maar krachtig. Mariska Veres en haar Shocking Blue schopten het met hun Venus tot nummer 1 in Amerika. Ja, doe ze dat maar eens na. In deze 3 voor 3, een mooi begin. Shocking Blue.

0: Ah, oh, mijn grote held George Michael en Faith hoorde je, waarmee hij bewees dat hij ook echt alleen kon. En niet alleen schrijven, maar ook produceren, arrangeren. Die man deed gewoon alles.
1: Hij
0: wat
1: is zo
0: een
1: goed,
0: muzikaal
1: he?
0: Wonder.
1: Ik ben ook een groot fan. Ik zeg altijd George.
0: Ja, zegt George.
1: Ja, dat mag ik zeggen, vind ik. Ik ben groot, zo'n groot fan, dan denk ik, dan mag je George zeggen.
0: Oh, wat leuk. Dan heb je het verder geschopt dan ik, want ik mag dat niet.
1: Nee, jij mag
0: ik moet
1: dat
0: gewoon
1: niet.
0: George zeggen.
1: Ja, kijk, ja. Daar ga je al.
0: Ja, daar ga je al. Goh, nou, ja, wat mag jij nog meer?
1: Wat mag ik nog meer? Nou, ik mag zometeen thuis in Gelderland presenteren tussen 3 en 6. Dus dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En ik heb, ja, ik durf wel te zeggen dat ik een iconisch album in de Gouden Wissellijst heb staan. Namelijk Graceland van Paul Simon.
0: Oh ja, daar staan dan hele mooie nummers op.
1: Hele
0: ook.
1: Mooie nummers. Ja. Echt de grote hits. Maar ik heb ook denk ik nog wel, als je denkt, nou, die heb ik allemaal al zo vaak gehoord. Heb ik ook nog wel te kiezen uit een pareltje. Dat je denkt, nou, die hoor ik niet zo vaak. Dan kan je ook nog daarvoor kiezen. Maar als jij van de grote hit bent, mag ook, hè?
0: Ja, dat is goed. Ja, ik mag weer niet meestemmen. Ik ben weer uit. Dat mag ik dan ook weer niet.
1: Nee, ja. Nee. Ja, wat mag
0: ja,
1: je wel,
0: wat, wat doe ik hier eigenlijk? Ja. Nou, in ieder geval aankondig ik nog één liedje heb met een titel met maar één woord. Een nummer één titel met maar één woord. Ja, dat zeg ik goed. De Centerfold, dat is de middenpagina van een tijdschrift, zoals je weet. En het liedje gaat over iemand die tot zijn verbazing dat keurige en onbereikbare meisje van vroeger als pin-up ziet in een mannenblad.
1: Ja, ik
0: weet je het ook niet wat je ziet.
1: Nee, ik sla de Centerfold nog even over. Ja.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
7: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
8: Pam, pam, padapa. Papa, padapa. Da-da-da-da-da-da.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
7: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
13: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
14: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
15: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
15: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Thuis in Gelderland. Met deze.

Spandau Ballet, Only When You Leave. Nou ja, ik blijf nog even, anders is het zo'n kort programma. Een hele goede middag, Desiree hier met Thuis in Gelderland. Tot 6 uur ben ik bij je op deze prachtige zonnige middag. En voor een groot gedeelte van de werkende mensen is ook alweer lekker. Is het salaris gestort? Dat biedt weer mogelijkheden om leuke dingen te doen natuurlijk. En mocht je trouwens, dat is ook geheel gratis om dat aan te vragen, een liedje willen horen dat je denkt, oeh, dat zou mijn middag maken, laat het me even weten via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin. Dan kan je me appen. Zitten we voor altijd in je WhatsApp, dan zijn we eigenlijk net zoals je vrienden of je familie. Kan je ons heel makkelijk een appje sturen. Audio-appje mag je ook sturen, vind ik ook altijd wel leuk. Hoor ik ook een beetje hoe jij klinkt daar aan de andere kant van de radio. Maar het kan ook zijn dat je zegt, nou Dees, geef mij gewoon een keuze. Waar mag ik uit kiezen? Dat kan natuurlijk ook. Want het is altijd eerst tijd voor de gouden wissellijst hier in Thuis in Gelderland. Het is een hele mooie gouden lijst die je ziet hangen als je binnenkomt hier bij Omroep Gelderland. En elke dag hangt daar wat anders in. De ene keer is het een album, de andere keer een foto van een artiest en dan weer een filmposter. Maar vandaag is het een iconisch album, dat kunnen we toch wel

0: krijgen. En daarvoor gaan we terug naar begin jaren 80. Paul Simon, we kunnen wel stellen, die zat niet echt lekker in zijn vel. Zijn huwelijk die liep op de klippen. Met zijn muzikale partner Art Garfunkel liep het ook allemaal niet lekker. En zijn zesde soloalbum was nogal mislukking. Nou ja, goed, dat is dan een beetje ingewikkeld. Maar je weet wat ze zeggen. Muziek kan je uit de diepste dalen helpen. En zo was dat dus ook bij Paul Simon. Want hij kreeg een cassette van iemand met deze muziek. Ik merk het wel aan mezelf. Ik word er vrolijk van. Ik ga er al een beetje op meebewegen. En dat had Paul Simon ook. Die dacht, ja, dit klinkt goed. Het is dus een cassette van een Zuid-Afrikaanse groep. En hij werd er zo vrolijk van, Paul Simon, dat hij dacht, ik moet naar Johannesburg. Ik moet daar mijn nieuwe album opnemen met van die Zuid-Afrikaanse invloeden. En dat deed hij ook. En dat album werd het zeer bekende Graceland. En dat kwam vandaag uit in 1986. Dus ik dacht, een mooie gelegenheid om dan eens even te kiezen uit 4 van de liedjes die op dat album staan. En jij mag het zeggen. Welke wil je horen? Misschien wel deze.
1: 1. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland.
0: Ga je voor de titeltrack van het album? Dat is nummer 1. Dat is natuurlijk Graceland. Of kies je voor deze?
1: 2.

Ja, Paul die werd door iemand op een feestje per ongeluk de hele tijd L genoemd. En voilà, daar kwam een liedje uit. You Can Call Me L is optie nummer 2. 3. Of ga je voor iets rustigers? Diamonds on the Sole of Her Shoes. Samen met het Zuid-Afrikaanse mannenkoor Ladysmith Black Mambazo. Ja, jeetje, je moet het wel je bek uitkrijgen natuurlijk. Dat is optie nummer 3, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Of ga je toch voor een iets onbekend...

Under African Skies, die hoor je bijna niet op de radio. Maar dat is wel de laatste single die hij uitbracht van het album. Samen met Linda Ronstadt heeft hij het gezongen. Dat is optie nummer 4. Laat hem maar weten, welke kan ik voor je draaien van het album Graceland? 1, 2, 3 of 4? Zeg het me maar via de Omroep Gelderland app.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

Phil Collins op je radio met Sue Studio hier op Radio Gelderland. En vandaag in de Gouden Wissellijst, Paul Simons album Graceland kwam op deze dag uit in 1986. En daarvoor vloog Paul Simon toen naar Johannesburg om daar samen te werken met Zuid-Afrikaanse muzikanten. Al moet ik zeggen, toen wist eigenlijk helemaal niemand waarom Paul daar nou naartoe ging. Zijn platenmaatschappij boeide het ook echt helemaal niks, want die vonden Paul inmiddels wel een beetje een mislukking na twee geflopte albums. Maar hij kwam terug, hè. En hoe? Met dit iconische album dus, waar zoveel hits op stonden. En jij mocht kiezen, welke ging ik daarvan draaien? Nou, de meesten kozen toch echt voor die titeltrack. Waaronder dus Thea en Marja. Marja zei nog, ja, ik moest wel, hè. Als Elvis-fan. I'm going to Graceland.

0: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
7: Mijnleesbril.nl. Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Het is 4:30, je luistert naar Radio Gelderland en je krijgt van mij een greep uit het Gelderse nieuws. Bijna alle Duitse scholieren die maandag betrokken waren bij het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. Na het ongeluk werden 16 personen naar het ziekenhuis gebracht en 2 leerlingen verbleven een nacht in het ziekenhuis. De bus op weg van Oostenrijk naar Parijs kwam na een botsing met een bestelbus op zijn kant terecht, waarbij meerdere gewonden vielen. En weerman Floris Lafeber waarschuwt dat het donderdag kan gaan spoken in Gelderland met onweer en hagel. Vandaag en morgen blijft het nog wel zonnig en warm met temperaturen rond de 26 graden. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in Gelderland. Er staat 1 langere file en die staat op de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek staat 11 kilometer, heb je 19 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto, de linker rijstrook is daar dicht. En verkeer van A1 Apeldoorn richting Amersfoort, daar is een omleiding ingesteld bij Barneveld. Dat komt door extra verkeersdrukte door een incident elders. Verkeer richting Utrecht, volg Ede, de A30 en dan de A12.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
10: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
11: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
10: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
12: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
7: Thuis in Gelderland.

Everyone's a winner, baby. Hot chocolate hoorde je hier op Radio Gelderland. En veel luisteraars die vinden het vervelend, hè? Die DJ's die over die intro's van een liedje praten. Hou gewoon je mond, zo denk je dan natuurlijk. Ja, ik weet het, maar sommige intro's die vragen erom. Dan heb je een idee en dan denk je toch ineens bij jezelf...

On My Radio hoorde je hier op Radio Gelderland. En op je radio hoor je nu een spelletje. Want dat spelen we elke dag hier in Thuis in Gelderland. Niet met van die kaartjes zoals je misschien gewend bent. Nee, we doen het met fragmentjes van hits. En aan jou is de vraag, welke twee zijn van dezelfde artiest? Dus laat je zometeen 6 fragmentjes horen. En 2 daarvan zijn door dezelfde artiest gemaakt. De vraag is aan jou, welke zijn dat dan? Je mag 2 nummertjes doorgeven aan me. En als ze goed zijn, dan win jij misschien wel de attentie van de week als je bij mij in de radio-uitzending komt. Dus ik zou zeggen, pak heel even de Omroep Gelderland-app erbij. Mocht je hem nog niet hebben, kan je hem heel gemakkelijk downloaden op je telefoon. En dan rechtsbovenin staat daar app ons. En dan kan je ons eigenlijk altijd whatsappen. Is wel zo makkelijk om contact te zoeken met de studio. Dus ik zou zeggen, let goed op. Hier komt de memory-opgave. Het is, ja... Nou, het is eigenlijk best wel moeilijker, denk ik. 1. Even in my heart, I see. 2. 3. I guess now it's time for me to give up. 4. I

Ja, zeg het maar via de Omroep Gelderland-app. Welke twee liedjes zijn van dezelfde artiest? App me de nummers door en misschien bel ik je zo meteen wel voor de uitslag van Memory. Zou leuk zijn, want dan win jij onze attentie van de week.

0: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
1: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hey, Remon!
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Hey, Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Radio Gelderland, het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB voor de provincie Gelderland. Er staat 1 langere file van 10 minuten en die staat op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid staat 5 kilometer file.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
6: Betting Wonen, nu opruiming tot 70%.
7: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
13: thuis in Gelderland. Met Desiree van

0: Queen op je radio, A Kind of Magic. En daarvoor nog Billy Joel, Uptown Girl. En dat speel ik vandaag met Marcel. Marcel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat houdt je bezig deze middag, Marcel?
1: Ja, heel weinig.
0: Heel weinig?
1: Ik werk, dus nu een lekker chill thuis.
0: En wat voor werk doe je, Marcel?
1: Ik sta in de keuken.
0: In de keuken? Oh, kijk eens aan. Dus jij kan lekker koken. Mensen, daar ga ik dan vanuit, hè?
1: Ja.
0: Ze zeggen het, hoor ik je denken.
1: Ja, ik niet.
0: Ja, precies. Maar thuis liever niet. Weet je, dit is altijd zo'n ding dat je dan op je werk heel leuk, maar thuis staat er nooit wat klaar, zeker.
1: Nou, precies dat.
0: Ja. Dan denk je, oh leuk, weet je wel, mijn man werkt in de keuken. En vervolgens heb je er dan niet zoveel aan, hè?
1: Nee, hij is er nooit.
0: Ja, dat zal je dan altijd zien. Nou, ja. Marcel, eens kijken. Misschien kan je... Heb je een partner trouwens?
1: Nee, niet meer.
0: Kijk, dat scheelt. Kan je alles lekker zelf bepalen?
1: Zo is het.
0: Zo is het ook weer. Marcel, we gaan eens even kijken of jij memory goed hebt. Luister nog eens een keertje mee naar de opgave.
2: 1. Even in my heart, I see. 2.

0: Marcel, was hij een beetje moeilijk of viel het eigenlijk wel tegen?
1: Het viel heel erg mee zo.
0: Het viel heel erg mee. Ja, je had er wel een thema in door, denk ik, hè?
1: Iets met boybands.
0: Iets met boybands, ja, inderdaad. Ja. Allemaal boybands zaten erin. Ja. Maar welke boyband zocht ik?
1: Ik denk de Backstreet Boys.
0: De Backstreet Boys. En welke fragmentjes zijn dan volgens jou van de Backstreet Boys?
1: De eerste en de laatste.
0: De eerste en de laatste. Laten we even luisteren.
2: 1.
0: Ja, dat is in ieder geval goed. Dat is Quit Playing Games With My Heart. En dan de laatste.
2: 6.
0: Ja, dat is helemaal goed, Marcel.
1: Hoppakee.
0: Ben jij een beetje fan van de Backstreet Boys? Of zeg
1: mag
0: je...
1: Mag ik dat hardop zeggen of niet?
0: Nou ja, dat mag jij hardop zeggen. Vind je het vreselijk?
1: Nee, juist niet. Ik vind het altijd wel gezellig.
0: Ja, ik wou net zeggen, dan mag je het gewoon hardop zeggen. Ja, ik vind altijd zo'n... mensen hebben altijd een mening, hè, van is het dan guilty pleasure of niet? Maar als het toch gewoon lekker is, dan is het toch gewoon goed?
1: Precies dat.
0: Nou, dat bedoel ik. Marcel, dat betekent dat het prijspakket jouw kant op komt. Je hoeft het lekker met niemand te delen. Dat scheelt alweer een hele hoop. Zal ik dan Quit Playing Games With My Heart draaien? Of zeg je, nou, dan als ik dan nu toch de kans heb, dan wil ik een andere.
1: Ik vind hem helemaal goed. Helemaal fijn.
0: Laten we dat
1: helemaal
0: doen.
1: Lekker. Zet ik de radio wat harder.
0: Laten we dat doen. Marcel, zet jij de radio harder. Ga ik hem voor je draaien. Dankjewel voor meespelen.
1: Top, dankjewel.
0: En een hele fijne dag gewenst.
1: Hetzelfde.
0: Ja, niks mis mee toch, met de Backstreet Boys. Soms is dat zo lekker om even terug te gaan naar die 90s boybands. En dan is dit volgens mij toch wel de meest iconische. De Backstreet Boys hoor je nu met

0: Met Something Good hoorde je hier op Radio Gelderland. En over 7 jaar is er ook Something Good in Arnhem. Want dan viert de stad zijn 800 jaar bestaan. En dat is dus over 7 jaar pas, maar ze zijn er nu al mee bezig. En daarom in de studio bij mij is Anke Polman, directeur van City Marketing Arnhem. Goedemiddag. Mag iets dichter bij de microfoon?
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, en waarom ga je nu al beginnen met een feestje voor over 7 jaar?
1: Nou, een goed feestje vraagt wat voorbereiding. En wij willen heel graag dat de inwoners van Arnhem ook betrokken zijn bij dit feestje. En daarom dachten we, laten wij op tijd beginnen. En wij willen nog dromen over de stad. We hebben het feestje ingericht aan de hand van 12 dromen. En om die vorm te geven, heb je ook wat tijd nodig. Dus vandaar dat we van start zijn.
0: Dat is een flinke voorbereiding. En hoe moet dat feest eruit gaan zien, Arnhem 800 jaar? Ik bedoel, in Amsterdam sloten ze zelfs een stuk snelweg af voor 750 jaar. Moet ik aan dat soort taferelen gaan denken voor Arnhem? Of wat hebben jullie een beetje voor beeld erbij?
1: Nou, we willen er wel echt een feest van maken. Maar Arnhem is geen Amsterdam. En dat, ja, dat is wat het is. Hè. En in Arnhem is alles iets kleiner, maar wel iets fijner. En hoe we dat feest vorm gaan geven, dat willen we ook graag met de stad gaan bedenken. En daarom nodigen we iedereen ook van harte uit om daarin mee te doen. En de 12 dromen die we hebben geformuleerd zijn wel de basis. Dus dat is een beetje de richting. Hè. Dus dat gaat over sport, dat gaat over energie, dat gaat over inclusiviteit, dat gaat over ons airborne verleden, dat gaat over de Rijn. Dus alle aspecten van de stad, hè, en zo zijn er nog een aantal meer.
0: Die komen samen in die dromen, zeg ja. maar. En die dromen die hebben jullie geformuleerd voor 2033.
1: Ja.
0: Ja, dus, okay.
1: Ja, dus die dromen die we hebben op die onderwerpen en hoe we die vorm gaan geven en hoe Arnhem als stad daarin zich gaat ontwikkelen, dat willen we ook in de komende jaren, wordt dat steeds zichtbaarder. En er gebeurt al heel veel in de stad op die onderwerpen. En er staat nog heel veel te gebeuren en dat gaan we vangen in die dromen en op onze website.
0: En als ik nu zit te luisteren en ik ben inwoner van Arnhem, hoe kan ik dan bijdragen aan dat feestje en aan die dromen?
1: Ja. Dat kan door de website 800jaararnhem.nl te bezoeken. Daar zie je de 12 dromen staan. En daar kun je dus ook een bijdrage aan leveren. Dus als jij op dit moment als inwoner, als ondernemer, als student, maar misschien ook wel als bezoeker van Arnhem denkt van ja, daar heb ik een bijdrage aan of een mijlpaal in te melden. Dus bijvoorbeeld een jubileum of een bijzondere gebeurtenis. Meld je dan op de website en dan nemen wij contact met je op en plaatsen we het ook als onderdeel van die droom.
0: Wat leuk. En ik las in een interview, zei je dat Arnhemmers die mogen wel eens wat trotser op de stad zijn. Heel veel Arnhemmers die zijn een beetje negatief over de stad. Waar zit het hem dan in? Waarom zijn Arnhemmers niet een soort van, ik woon toch in een fantastische stad?
1: Ja, dat zit een beetje in onze natuur. Hè. We hadden het net al even kort over Amsterdam. Hè. Die zijn heel goed om zichzelf op de borst te slaan van kijk ons en wij zijn goed. En een Arnhemmer is wat ingetogener. Maar als je een Arnhemmer 1-op-1 vraagt van waar ben je trots op, dan hoeft hij nooit lang na te denken. En wat ik ook heel leuk vind aan Arnhemmers is dat waar ze dan trots op zijn ook best wel divers is. Dus dat is heel uiteenlopend. Dus de ene is trots op Vitesse, de andere is trots op Airborne, de andere is trots op de Eusebiustoren. Of iets heel kleins, hè. Iets fijns wat in de wijk georganiseerd is, of dat het zo fijn leven is, of dat we zulke mooie natuur in en om onze stad hebben.
0: Ja, dus het is eigenlijk misschien bijna een beetje bescheidenheid, dat we niet zo snel als Arnhemmers zeggen van nou goh, ja, maar dit is toch fantastisch bij ons.
1: Ja, en dat moet vaak dan een ander over ons zeggen die zegt, nou wat wonen jullie in een fantastische stad? Of als we bezoekers in de stad hebben die vertellen van wauw, wat is het hier mooi, of wat is het hier fijn vertoeven. Dat Arnhemmers nemen het misschien wat sneller voor lief en zijn zich niet zo bewust van. In ieder geval misschien niet zo bewust, maar ook niet. Arnhemmers zijn niet van nature borstkloppers.
0: Nee, en eigenlijk is het zo, ja, met een feestje met 800 jaar Arnhem mag je dus eigenlijk ook wel even op je borst kloppen. Van goh, kijk eens waar wij allemaal goed in zijn en wat voor mooie dingen we allemaal hebben.
1: Ja, maar dan wel op de Arnhemse manier.
0: Dus, ja, precies.
1: Dus we willen geen Amsterdam zijn, wij zijn Arnhem en dat is helemaal goed. Maar met dat feestje is wel een mooie aanleiding om ons te beseffen wat voor moois we allemaal in deze stad hebben. En welke mooie mensen er zijn. En hoe fijn het hier is om te leven en te wonen en te ondernemen.
0: Nou, kijk eens aan. Dus als je ideeën hebt, als je zit te luisteren, je kan dus naar 800jaararnhem.nl gaan om dus mee te denken van, goh, hoe moet dat feestje over 7 jaar eruit gaan zien?
1: Zeker.
0: Kijk eens aan. Nou, doe dat dus vooral als je ideeën hebt en dan spreken we jou over 7 jaar weer, want ik ben heel benieuwd hoe het er dan tegen die tijd uit gaan zien en dan zijn er vast meer concrete plannen.
1: Heel graag.
0: Anke, dankjewel. Directeur dus van City Marketing Arnhem en dus nu al bezig met dat feestje voor de stad 800 jaar. Heb je ideeën? Ga dan naar 800jaararnhem.nl.

0: Wageningen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: Het is 1:05. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer in Gelderland ziet er goed uit. Vandaag wordt het vrij warm met 24 of 25 graden. En een overwegend droge middag met zon en sluierwolken. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. De rechtbank in Arnhem heeft gisteren het faillissement uitgesproken van EU-Claim. Een bedrijf dat reizigers hielp bij het verhalen van compensatie voor vluchten. Door minder vraag naar hun diensten vanwege actievere luchtvaartmaatschappijen kwam het bedrijf in financiële problemen. En het Volkhof Museum in Nijmegen heeft een nieuwe directeur. Herman Tibosch volgt binnenkort vertrekkend directeur Hedwig Saam op. De 54-jarige Tibosch was de afgelopen jaren directeur-bestuur bij Museum Jan Kuhne in Os. En daarvoor werkte hij bij het Kruller-Müller Museum in Otterlo. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de verkeerssituatie in de provincie Gelderland. Er zijn 2 files van langer dan een kwartier en die staan op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. Tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort staat 5 kilometer, heb je 16 minuten vertraging. En dan nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Loenen staat 5 kilometer, heb je 19 minuten vertraging.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten.
19: Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Thuis in Gelderland. Desiree

0: Meeuwis, tranen gelachen hoorde je hier bij Radio Gelderland. En inmiddels is het 5:10. En bij ons aangeschoven voor het nieuws is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De fraude helpdesk die waarschuwt vandaag voor een valse e-mail die zou zijn verstuurd door iDeal. In die netmail staat mensen geld terugkrijgen en dat ze hun identiteit daarvoor moeten bevestigen, zodat ze een terugbetaling kunnen ontvangen. Nou ja, als je zoiets leest, dan zou je eigenlijk al moeten denken, dit is misschien niet in de haak. Als je zo'n mail hebt binnengekregen, vraagt de fraude helpdesk dat ook daar te melden en adviseert de mail te verwijderen. En volgens de Telegraaf kwamen de afgelopen maanden steeds meer meldingen binnen over die mails. Het hoogtepunt zou in juli hebben gelegen al. Toen kwamen er 100 mails per dag binnen bij de fraude helpdesk.
0: En het lijken we ook allemaal heel echt tegenwoordig. Hè? Ze kunnen dat zo goed.
1: Wordt echt moeilijk,
0: één
1: hoor,
0: klein mini-foutje in het mailadres waar je dan zo overheen leest. Het is wel steeds moeilijker.
1: Maar via een mailtje allerlei dingen in gaan vullen ineens, dat is vaak toch een slecht idee.
0: Nee, zeker weten.
1: Hadden we nog de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Zeker 300 mensen zijn daar ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. Die eieren die komen van een groot pluimveebedrijf in het Belgische Geel, maar zijn ook in Nederland en 7 andere Europese landen teruggeroepen inmiddels. Problemen begonnen al maanden geleden. In mei werd al salmonella aangetroffen in 1 van de 4 stallen van dat bedrijf. Kwam later ook in de andere stallen terecht. Voor zover bekend is er in Nederland niemand meer ziek geworden van die eieren. Ze zouden ook niet meer in de winkel horen te liggen in Nederland. En deze reken je dat advies, wees aardig tegen de ober.
0: Ja, voor je het weet spuugt hij in je eten, zeggen ze altijd. Hè?
1: Nou, er is een restaurantrel in Italië. Daar las een klant op de rekening. Deze heeft me verdomme gek gemaakt. Laat de eieren aanbranden en spuug erop. Sputo dentro le uova. Ja, het bleek een mededeling van een jonge medewerker aan de kok over de bestelling van de klant. Die mededeling had hij ingevoerd in het computersysteem, maar was dus per ongeluk op de bon.
0: Oh jeetje joh.
1: Ja, klant zegt dat ze alleen gevraagd had of haar ei goed kon worden gebakken. Nou, de jonge medewerker Giovanni van 17, die schrok toen het uitkwam.
0: Zal geen lange horecacarrière hebben.
1: Nou, hij heeft zijn excuses aangeboden. Zei dat het alleen om een grap ging tussen hem en de kok. De eigenaar van het restaurant zegt dat de jongen een stomme fout heeft begaan. Dat hij 17 is en dat hij een tweede kans verdient. Dus
0: ja,
1: hij is thuis geweest en hij mag inmiddels weer werken.
0: Iedereen maakt wel eens een foutje natuurlijk. En in de horeca met die enorme werkdruk.
1: We gaan ervan uit dat
0: hij zal niks meer zeggen over iemand die een goed gebakken eitje wil of een goed doorbakken biefstukje, denk ik zo. Het zal je toch gebeuren. Nou ja, goed, foutje maken moet kunnen. En we moeten dan ook vergeven, denk ik dan ook maar. Misschien niet meer op de bon zetten voor de volgende keer. Ondertussen Bruce Springsteen op je radio. Dit is Badlands en zometeen het weer met Weerplaza.

0: Ed Sheeran, Eyes Closed, hoorde hier op Radio Gelderland. En wij kijken heel even naar het weerbericht. En dat doen we met Donnie van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het weer eruit zien de komende tijd?
1: Ja, we zien vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Nog lange tijd nog best wel lekker weer om erop uit te gaan. Op dit moment nog een graad of 25 en rond zonsondergang nog steeds een graad of 20. Vannacht kan het door die opklaringen wel aardig gaan afkoelen naar zo'n 11 of 12 graden uiteindelijk. Dus morgen vroeg moet je misschien nog even een jasje aan, maar die kan al wel vrij snel uit. Want uiteindelijk wordt het gewoon weer zomerswarm met temperaturen van 25 of 26 graden morgen. En dat blijft gewoon droog.
0: Kijk eens aan. En ik hoorde ook iets over een beetje waarschuwingen voor onweer later deze week.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat staat met name voor de donderdag en de vrijdag op de planning. Donderdag overdag wordt het broeierig warm met 28 of 29 graden. Heel erg vochtig. En dan later, zeker in de avonduren en in de nacht naar vrijdag, volgen dan stevige regen- en onweersbuien. En daar hebben we dan ook vrijdag overdag mee te maken. Dan slechts 23 of 24 graden. Maar dan is echt wel een kans op onweersbuien waarbij hagel kan voorkomen, zware windstoten en ook heel veel regen in korte tijd. Dus die dagen even de radar extra in de gaten houden.
0: En wordt het weer zo'n show zoals, nou wat was het, 2 maanden geleden of zo, toen het echt enorm losging en het bijna was alsof je in een of andere technoclub stond.
1: Ja, inderdaad, een stroboscoop onweer was het inderdaad haast. Ja, de ingrediënten zijn wel aanwezig, maar goed, of dat echt precies boven Nederland gaat gebeuren en boven Gelderland dan, ja, dat is nu gewoon nog te lastig om te zeggen.
0: Oké, nou dan kijken we daar later naar in deze week. En Donnie, ik vroeg me af, hè, kijk, het wordt nu dus morgen nog echt heel weer lekker zomers weer. Ja. Daarna zie ik toch een beetje dat de temperaturen weer gaan dalen. Moeten we er afscheid van nemen? Was dit de zomer en is de herfst gewoon zijn intrede aan het maken? Of kunnen we toch nog wel eens een keertje een zomerse zwemdag hebben in september, denk je?
1: Ja, die herfst probeert het inderdaad wel. In het weekend wordt het inderdaad wel ronduit wisselvallig. Het wordt niet koud hoor, met temperaturen vaak nog steeds wel tussen 21 en 23 graden. Begin van de nieuwe week verloopt ook zo, maar in de loop van volgende week wordt het toch allemaal weer wat droger. Dan komt die warme lucht langzaamaan wat dichterbij. Dus ik denk dat we begin september ook heus nog wel weer eens een zomerse dag kunnen gaan noteren met 25 graden. Dus dan heb je die zwemdag alsnog even te pakken.
0: Kijk eens aan, dus we hoeven er nog niet echt afscheid van te nemen van de zomer.
1: Nee, nog niet echt afscheid. Nee.
0: Kijk eens aan. Dankjewel Donnie en tot zometeen weer.
1: Tot de volgende.

0: bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
3: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
4: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan de verkeersinformatie van de ANWB voor de provincie Gelderland. Je krijgt de files van een kwartier en langer van me. De eerste die staat op de N788 Beekbergen richting Woestehoeve. Tussen Apeldoorn en Beekbergen staat 2 kilometer, heb je 15 minuten vertraging. Dan nog de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid staat 11 kilometer, heb je 15 minuten vertraging. En als laatste de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Apeldoorn-Noord en afrit Hoenderloos staat 10 kilometer, heb je 17 minuten vertraging. Dat komt daardoor veiligheidsmaatregelen. 1 rijstrook is daar dicht.
10: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon. woon- en keukenformules onder één dak? Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Thuis in Gelderland. Met deze.

0: Madonna met Holiday hoorde je hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij ons aangeschoven voor het Gelderse nieuws is Rob. Rob, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Er is goed nieuws voor automobilisten die dagelijks op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem in de file staan. De spitsstrook die gesloten is, gaat eerder open dan gepland. Rijkswaterstaat is namelijk eerder begonnen met de snoeiwerkzaamheden en het verwijderen van takken die voor de veiligheidscamera's hangen. Als die takken weg zijn, kan de spitsstrook weer worden vrijgegeven. Naar verwachting gaat dat vrijdagochtend het geval zijn. Voetbalvereniging Roda 28 in Winsen zit met de handen in het haar. Een vereniging wordt geterroriseerd door verschillende dieren die de speelvelden vernielen. Engerlingen die vreten de wortels.

0: van het gras aan, terwijl kraaien complete grasplaggen lostrekken. Terreinknecht Henk van Beuningen.
1: Word je depressief van. Een larf, die pakt van onder de wortels. En dan komen de kraaien, die willen ze oppakken. En die veroorzaakt boven de grond de problemen. Dus je hebt twee problemen.
0: Ja, dubbel probleem. Voetbal op de veld is daardoor onmogelijk. Een biologisch middel moet die engerlingen aanpakken. En er is een speciaal laserapparaat neergezet dat die kraaien moet gaan verjagen.
2: Ik had nog nooit gehoord van engerlingen. Dit is de eerste keer dat ik dat hoor.
0: Dikke larven eigenlijk, die onder het gras zitten. Die vreten dus al die wortels op. Coffeeshop Magic in Doetinchem heeft de beloning voor de gouden tip rond explosies bij het pand verhoogd naar 25.000 euro, meldt Regio 8. Die coffeeshop die werd eind vorig jaar 2 keer getroffen door een explosie. Schade was fors, die coffeeshop moest tijdelijk dicht. En ook was er grote onrust bij omwonenden. Ondanks uitgebreid politieonderzoek is er niemand aangehouden. Nou, de coffeeshop beloofde aanvankelijk een beloning uit van 5.000 euro. Die werd later verdubbeld en is nu dus verhoogd naar 25.000 euro.
2: Kan je een leuke vakantie voor boeken, zullen we maar zeggen. En natuurlijk zometeen, ja, dat is iets goedkoper dan 25.000 euro. Maar het was alsnog wel een duur geintje om er naartoe te gaan voor die vele Nijmegenaren. Luister even mee wat er in het vliegtuig gebeurde.
3: Ik wil u danken voor het vliegen met KLM Cityhopper. Ik hoop dat u genoten heeft van deze vlucht. Voor enkele speciale passagiers uit Nijmegen. Heel veel plezier en succes vanavond. Rood, groen, zwart. Veel succes.
2: Ja, zometeen gaan we het heel even hebben over die wedstrijd vanavond van NEC tegen Bodø/Glimt op de Poolcirkel in Noorwegen. Onze sportverslaggever Richard van der Made is erbij en wij gaan eens even voorbespreken. Maken we eigenlijk überhaupt wel kans? Je hoort het zo.

0: Keith Urban samen met Michael McDonald, We Go Back. Ja, vanavond moet het dan gaan gebeuren voor voetbalclub NEC, 80 kilometer boven de Poolcirkel in Boeren, Noorwegen. En onze sportverslaggever Richard van der Made, die is er voor ons en die zal verslag doen van deze wedstrijd. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, je brengt me meteen al in Champions League sferen met die hymne.
0: Dat dacht ik, hè? Toch al meteen even dat gevoel natuurlijk. Ik moet je zeggen, dan speel je dus in de voorronde van de Champions League. Maar dat voel je in dat stadion volgens mij niet zo, als ik het mag geloven. Ik bedoel, algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC noemde het troosteloos. Hoe zou jij het omschrijven?
1: Ja, somber, desolaat. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik gebruik alleen wat synoniemen, maar ik ben het wel met hem eens. Het is inderdaad een stadion dat, dat niet de Champions League allure heeft. Als je daar rondloopt, dan denk je van oké, ik kan me wel voorstellen, een klein beetje, dat topclubs als Manchester City en Atletico Madrid en Liverpool, dat als die daar dan komen, dat ze denken van wat moet ik hier? Niet dat het er allemaal heel oud en vervallen en slecht uitziet, maar het is niet die Champions League allure. Dus zoals ik zei, met appartementen die je aan één kant van het doel gewoon ziet staan en waar de mensen vanuit de ramen op het veld kunnen kijken. Er ligt kunstgras, dat is ook niet echt gebruikelijk. Dat heeft met de strenge winters hier te maken, omdat er natuurlijk heel veel sneeuw ligt. Dus zij hebben toestemming om op kunstgras te spelen. En de tribunes, ja, dat ziet er ook allemaal niet heel geweldig sfeervol uit, zoals dat bijvoorbeeld 2 weken geleden was bij Olympiakos en in heel veel andere voetbalstadions in Europa. Maar goed, NEC zal het er mee moeten doen. En Buren Glimt heeft heel veel succes in Europa, in dit stadion, op deze locatie.
0: En hoeveel NEC-supporters zijn er ongeveer afgereisd naar de Poolcirkel om daarbij te zijn? Want het is natuurlijk wel uniek.
1: Het is zeker uniek. Je zit hier 80 kilometer boven de Poolcirkel. En ik knijp mezelf af en toe toch ook wel een klein beetje in de arm, hoor, dat wij hier ook zijn. En het zijn ongeveer 400, schat ik. 450 misschien wel. NEC-supporters, het hele uitvak zit bom en bom vol. Wij zitten hier dus in het havenstadje Buren aan de Noorse Zee, waar het vanmorgen slecht weer was, zoals het hier wel vaker is. Met ontzettend veel wind, met veel regen. Maar die regen die is nu weg. De wind is zelfs wat gaan liggen. Ik kijk uit vanuit mijn hotelkamer nu. En dan zie ik het haventje met al die mooie bootjes en die rode vissershuisjes zie ik liggen. De Noorse vlaggen die wapperen. Maar ook heel veel geel-zwarte vlaggen. Met daar de opdruk Buren Glimt. Want de mensen die zijn er echt wel hiermee bezig. Met die wedstrijd. Dus het leeft. Het leeft niet zoals in Nijmegen. Mensen zijn hier in Noorwegen vrij nuchter. Maar zo langzamerhand verzamelen de supporters zich, zowel van Buren Glimt als die van NEC, in allerlei kroegjes hier in dit havenplaatsje.
0: En er wordt natuurlijk wel gezegd dat het wel een wonder zou zijn als NEC wint. Hoe gaan die supporters en de ploeg dan toch de wedstrijd in? Want je kan ook denken, ja, nou ja, god, het wordt hem niet. Waarom helemaal afreizen naar Noorwegen? Ik bedoel, Buren Glimt staat er bekend om. Dat is een stuntploeg. Die hebben gewonnen van grote teams.
1: Ja, nou ja, je gelooft als topsporter altijd in je kans, hè. Dus NEC heeft maar 2 goals goed te maken. Dat is natuurlijk altijd mogelijk, dus je gaat daarvoor. Dus je reist ook af naar deze plek en je gaat die Champions League wedstrijd spelen. Er staat natuurlijk nogal wat op het spel. Want mocht NEC toch een hele goede dag hebben en Buren Glimt een wat minder goede dag, je weet het niet, hè. NEC heeft een onvoorspelbare speelwijze, heel erg op de aanval gericht. Als ze met 2 goals verschil winnen, dan is het al een verlenging. En als je met 3 goals verschil wint, dan ben je gewoon geplaatst. Dat zou voor het eerst in de clubgeschiedenis van NEC zijn. Voor de groepsfase van de Champions League. Echt ongekend voor een bescheiden club als NEC. Dus je moet altijd voor je kansen gaan en je weet het nooit.
0: En als NEC dus vanavond wint, gaan ze door naar de Champions League. Maar stel dat ze vanavond verliezen, is er dan toch nog een soort troostprijs? Wat gebeurt er dan met NEC?
1: Ja. Ja, dan is er inderdaad een vangnet. Dus wat dat betreft staat de druk er nu ook weer niet heel erg op. NEC is natuurlijk ook helemaal niet gewend om mee te strijden voor een plek in de groepsfase van de Champions League. Het zou het er natuurlijk wel heel graag willen bereiken, want dan stromen de miljoenen echt binnen. Maar nee, die druk is niet zo heel erg groot. Europa League, dat zou het dan gaan worden als NEC wordt uitgeschakeld. Dat is ook wel een beetje de reële verwachting. En dan spelen ze nog minimaal 8 wedstrijden in die Europa League, een niveautje lager. 4 keer uit en 4 keer thuis in Nijmegen, tot en met de winter, tot en met januari.
0: Nou, we gaan het meemaken. Vanavond dus die wedstrijd van NEC tegen Buren Glimt. En Richard die houdt het voor ons in de gaten. Richard, dankjewel en veel plezier vanavond.
1: Jo, dank je. Hoi.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
4: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril.
5: Mijnleesbril.nl.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
8: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Eerst stopt de boer. Dan de tuinder. Dan de leveranciers. Dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Het is 6:02. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond en vannacht zijn er heldere perioden afgewisseld met wolkenvelden en koelt het af naar 14 graden in Gelderland. Woensdag en donderdag worden warme en broeierige dagen met donderdagavond kans op stevige onweersbuien. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Een basisschool in Altforst is na een onrustig jaar leeggelopen. 30 leerlingen zijn uitgeschreven, waardoor er nog maar 10 kinderen over zijn. De basisschool blijft nog 1 jaar open, maar veel ouders kozen ervoor om hun kinderen toch al naar een andere school te laten gaan. En bij een mogelijk steekincident in Arnhem is vandaag een man of vrouw gewond geraakt. Dat maakt de politie bekend. Rond 12 uur kreeg de politie een melding over een mogelijk steekincident in de omgeving van het Musispark. Wat er daar zich heeft afgespeeld is nog onduidelijk, maar volgens de politie raakte het slachtoffer niet ernstig gewond. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in Gelderland. Je krijgt de files langer dan een kwartier van mij van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 9 kilometer. Heb je 16 minuten vertraging. En dan nog de A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid staat ook 15 kilometer en 16 minuten vertraging.
11: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.

0: www.fredrikol.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar
4: uit.
3: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
14: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
15: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

Train, 50 Ways to Say Goodbye, hoorde hier bij Radio Gelderland. En zometeen maak je weer kans op die e-bike. Die geven we deze week nog weg hier bij Radio Gelderland. Luister zometeen voor de vraag. En wie weet is hij dan vrijdag van jou.

0: Tavares, More Than a Woman. En het is er tijd voor die vraag om kans te maken op die e-bike aanstaande vrijdag. Het is namelijk de laatste week dat we een e-bike weggeven hier bij Radio Gelderland. En dat heeft alles te maken met ons televisieprogramma van de zomer hier op Televisie Gelderland natuurlijk. Dat programma heet Rondje Gelderland en daarin fietsen presentatoren Frank en Esther door onze prachtige provincie. En elke aflevering fietsen zij dan een andere fietsroute. Om dat te vieren stellen wij hier op de radio een vraag over die aflevering. En als jij elke werkdag het antwoord goed instuurt via onze site, dan maak jij kans vrijdag op die e-bike. Wie weet is die elektrische fiets dan wel gewoon van jou. Het zou toch heel erg mooi zijn, moet ik hier eerlijk zeggen. Als je gekeken hebt gisteravond, dan kan je het antwoord weten. En ik laat je heel even een klein stukje horen uit de aflevering van gisteren.
1: Ja, daar zijn we dan in Ermelo bij Bierwalhalla van Jan. En Jan heeft in zijn kelder een hele high-tech bierinstallatie. Dus die gaan we snel bekijken.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag. Ja, dit is wel een bierwalhalla natuurlijk.
2: Ja, hier hebben we wel een paar biertjes, ja.
1: Ja, want je hebt een winkel, een café en een hele bijzondere high-tech bierleiding.
2: Ja, ook ondergronds gaan we van het café, af van de winkel naar het café.
0: Ja, je hoort het al. Esther is in Ermelo bij café-eigenaar Jan. En dat is een echt bierwalhalla, zoals zij het noemt. Ze is er behoorlijk van onder de indruk, want Jan heeft, zoals ze het zelf noemt, een high-tech bierleiding lopen. De vraag is, hoe noemt Jan deze bierleiding? Dus hoe noemt Jan deze bierleiding? Laat het ons weten via de site radiogelderland.nl. Daar vind je het formulier om het antwoord in te vullen. En misschien is die e-bike dan vrijdag van jou?
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische

The Tramps, The Night The Lights Went Out in New York City, hoorde hier op Radio Gelderland. En inmiddels is het tijd voor onze alle 1300 goed monumentenlijst. Elke dag zetten we een liedje uit onze alle 1300 goed lijst centraal. Die kan je weer beluisteren, binnenkort alweer eigenlijk. Dat duurt niet meer zo heel lang. 9 tot en met 18 oktober is het weer te horen hier op Radio Gelderland. En dan mag jij daarvoor stemmen. Welke liedjes moeten in die alle 1300 goed? Nou, om een beetje inspiratie te geven, maak me dus elke dag een pareltje uit die lijst. En vandaag is dat nummer 1037 van vorig jaar. Het is een liedje van twee goede vrienden die dachten, ja, waarom gaan wij eigenlijk niet eens een keertje wat samen doen? Gaan wij niet eens een keertje samen een liedje maken? Dan heb ik het over Tino Martin en Mart Hoogkamer. Ze hadden 2 dagen de studio geboekt, want ze dachten, nou, dan moeten we toch wel een liedje erop hebben, lijkt me zo. Maar die 2 dagen, die waren helemaal niet nodig, joh. Na een uur hadden ze dit liedje er al op staan. En toen zei Tino Martin, nou, volgens mij gaat het gewoon niet beter worden. We houden het lekker hierbij. En dat werd dus deze plaat. Hartslag van de stad hoor je nu hier op Radio Gelderland. En ik ben er morgen weer. Tot dan!

0: door, schat.
1: Fijne dag.
0: Fijne dag nog, hè.
2: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Okay.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
0: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Het is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Helemaal Nationaal op Radio Gelderland.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan

0: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland. Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam. En kijk op gartner.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zal wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
5: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
4: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: De lekkerste zomerhits. Radio Gelderland.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja, dit is het moment.
2: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma dat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.

0: Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers, het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland en kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's en zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroeg om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Ook uit Nederland. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had er maar één zoals Dolly, die als enige in staat was dat land nog te verbinden, zegt Evenblij op sociale media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits waren Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runde een mediabedrijf. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. Ze was 80 jaar. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing, waardoor ze geen internet hebben. Ziggo laat weten dat er een defect is in een type modem en dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk regelen, zegt Ziggo. Er worden extra monteurs en middelen ingezet. Klanten hoeven niets te doen. Ziggo kan nu niet zeggen hoeveel klanten met de storing te maken hebben, maar het zou gaan om een beperkt deel van de zakelijke klanten. Sommige klanten laten op voorraad weten dat ze vandaag een nieuw modem kregen. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Wil mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto en zes anderen raakten gewond. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen met vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand aangehouden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben vanavond opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer dan nog vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
4: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
7: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
10: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Een vriend van mij in Zuid-Frankrijk woont en werkt in La Manufacture Royale. Niet zo gek ver van de plek waar een tornado alles verwoestte. 40 gewonden. Toch even benieuwd of alles goed was. Hij appte een foto, een opgezwollen en van pijn vertrokken gezicht. Oh nee, getroffen door een omgevallen boom of rondvliegende dakpannen? Het geruststellende antwoord kwam snel. Weer een foto, een allergische reactie op een wespensteek. Goedenavond, welkom bij het Oog. Dolly Parton is dood, een van de grote namen in de countrymuziek. Wat ze achterlaat, internationale hits en een koffer vol met verhalen. Zangeres Ricky Kolen en muziekkenner Leo Blokhuis over haar muziek en haar levensloop. Rusland zet steeds meer drones in die met behulp van AI zelf hun doel kiezen in Oekraïne. Defensiespecialist Peter Weininga legt uit hoe het werkt en wat de consequenties zijn. En Volt-fractievoorzitter in Eerste Kamer Gaby Perrin vertelde in NRC afgelopen zaterdag over ongewenst gedrag van mannelijke collega's. Er zat iemand aan haar borsten en ze werd uitgemaakt voor terroristen. Wat maakt dit krantenverhaal los en hoe reageerde de Eerste Kamer? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 25 augustus.
3: The unmistakable voice of Dolly Parton, the legendary and iconic American country singer, has passed away at the age of 80.
2: Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Ze was zangeres, actrice, zakenvrouw en vooral country-icoon. Dat was 9 to 5, maar ook Jolene. Dat is bijna niet voor te stellen, maar Dolly Parton maakte meer dan 3000 nummers.
4: I don't think about my life in terms of superstar. I'm just working girl. I always say, and it's the truth, that I am a workhorse that looks like a show horse.
2: En daarmee was ze een inspiratie voor velen, zegt haar neef.
5: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
2: Straks is meer over het overlijden van Dolly Parton. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone, gemiddeld als ze 10 jaar zijn en soms zelfs nog jonger.
6: Mijn eerste telefoon kreeg ik wanneer ik 8 was.
7: Ik denk 9.
2: Zo vroeg al een telefoon heeft voor- en nadelen, zegt staatssecretaris Aerts.
8: Informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
2: Met behulp van een campagne moeten ouders meer gaan doen aan smartphone-opvoeding.
8: Hoe lang mogen ze erop zitten? En wat spreek je af over downloaden van nieuwe apps? Maar ook, wat kan je nou doen als je iets engs of iets spannends ziet? Of juist hele leuke dingen. Dat is ook fijn om met elkaar te kunnen delen.
2: Oh, maar deze moeder doet het al, hoor.
9: Gewoon vragen waar zit je op? Of kijken wat voor filmpjes ben je aan het kijken? Dat ik gewoon even nieuwsgierig ben. Omdat je natuurlijk zulke rare dingen hoort over TikTok.
2: Een tornado heeft in een dorpje in het zuiden van Frankrijk een enorme ravage veroorzaakt. Huizen zijn verwoest en tientallen mensen raakten gewond. Uitzonderlijk noodweer, zegt KNMI.
10: De meeste tornado's die voorkomen in Frankrijk, maar ook gewoon voor de rest in Europa, dat zijn de wat zwakkere tornado's.
2: En toch, het kan ook in Nederland gebeuren.
11: Zoek dan in ieder geval een dekking of een goede schuilplaats op. Of ga er gewoon bij vandaan. Dat is helemaal het beste.
2: Het is inmiddels een zeldzaamheid geworden, maar daar is die nog eventjes. De SRV-wagen.
12: En als ik de zuivel erin heb, kan Eli met de toetjes bezig. En dan ga ik hier met groeiende fruit.
2: In Hogeveen reed die supermarkt op wielen nog rond, maar voor eigenaar Rien is het na 50 jaar wel mooi geweest.
12: Pien in het hart, dat kun je niet zeggen op een gegeven moment. Het is toch wel raar eigenlijk. Een raar gevoel.
2: Zo'n 200 laatste klanten moeten nu ergens anders hun boodschappen gaan halen.
13: Hoe moet dat nu zonder Rien?
14: Voor mijn vader, hè? Ja? Wil je gewoon dan zien, zien houden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
12: Het allerbeste, hè? Doeg!
2: Tot ziens. Ja, en dan gaan we door met Renate Kok, die heeft gekeken wat er allemaal in de kranten te vinden is vanmorgen.
15: Ja, uiteraard heel veel over Dolly Parton, maar daar gaan jullie het zo meteen al over hebben. We beginnen bij het FD, daar gaat het over ASML en de voorsprong die dat bedrijf lange tijd automatisch had. Maar de Amerikaanse exportcontroles hebben China wakker geschud. Tot voor kort konden de Chinezen nog gewoon machines van ASML kopen. Nu ligt dat door die techoorlog met de VS toch anders.
2: En dus is er voor China reden om zelf chipmachines te gaan ontwikkelen. En daar is veel geld voor nodig. En Peking is bereid om bedrijven te steunen die nu niet volledig winstgevend zijn. De Chinese chipsector profiteert en beleeft zijn meest actieve beursjaar ooit. Afgelopen maand haalde geheugenchipmaker CXMT bij zijn notering in Shanghai al ruim 7 miljard euro op.
15: Dan de Volkskrant. Die krant die schrijft over

0: Snelle koolhydraten. Makkelijk eten, makkelijk verteren, makkelijk dik. Maar voor volkoren gaan moet je lichaam veel meer doen, waardoor je meer verbrandt en minder in vet omzet.
1: Ja, en dat het dan toch zoveel tijd kost om graankorrels te bereiden dan. Nee hoor, zegt hij, is kwestie van andere planning en dus weken, koken en wellen. In de tussentijd kun je gewoon iets anders doen. Want graankorrels zijn net mensen, zegt Van Berkel. Ze doen het heel slecht op haast en op hoge druk.
0: Waarom zijn jongeren toch minder gaan lezen? Jeroen Dera doet er al 10 jaar onderzoek naar en weet inmiddels 1 ding zeker. Nee, dat komt niet door die verplichte en door velen gehate verplichte leeslijst. Die heeft bijna geen enkele school meer.
1: Ja, maar waardoor dan wel wil trouw weten? Want onze jongeren lezen niet alleen minder, maar ze lezen ook veel slechter.
0: Wat niet helpt is dat scholieren vaak het idee hebben dat lezen niet cool wordt gevonden. Maar ze schatten de mening van klasgenoten over lezen vaak veel negatiever in dan eigenlijk het geval is. En wat sowieso werkt, zegt Dera, is regelmatig verplicht een half uurtje lezen op middelbare scholen. Jongeren worden dan gemotiveerder om te gaan lezen, hun woordenschat verbetert en hun concentratievermogen gaat vooruit. Win, win. Windus.
1: Bij de douane op Schiphol zijn ze er wel blij mee met de Coraal Gate in het datingprogramma B&B voor Liefde. Daar was te zien dat een van de deelnemers op Bonaire stukken aangespoeld koraal verzamelde om mee te nemen naar Nederland. En een andere deelnemer zei toen meteen dat dat niet mocht, waarna toezichthouder NVWA zich ook in die discussie mengde. Staat in de Telegraaf.
0: Team Yvonne schreef de NVWA op sociale media. Toch heeft de douane ook deze zomer weer heel wat koraalstukken onderschept op Schiphol. Maar daar bleef het niet bij. Een van de douaniers herinnert zich ook lichtwalgend een Tupperware-bak vol krokodillenvlees. En als absolute klapper een python verstopt in een BH van een Canadese. Had ze gevonden bij een hotel in Amsterdam en liefdeval aan haar borst gekneld.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Dan gaan we nu Dolly Parton draaien. Dolly Parton draaien kun je natuurlijk niet omheen. Ricky, met welk nummer gaan we starten?
3: Weet je het? Ik weet het eigenlijk niet. Wat een goede vraag.
0: Soms is,
3: is het
0: er
3: eentje die ik heb uitgekozen?
0: Volgens mij Wildflowers.
3: Oh ja, nou, die
0: is
3: heb
0: daar
3: ik
0: een reden toe?
3: Nou ja, want er werd mij gevraagd naar een soort originele keuze. Dit vind ik gewoon een prachtig liedje. En het is een samenwerking. Ze heeft toen een plaat gemaakt in de jaren 80 met Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Ze waren natuurlijk alle drie grote country vrouwen en fan van elkaar, vriendinnen van elkaar. Dat is een wonderschone plaat. Het is gewoon one of a kind, weet je wel.
0: Ja.
3: En dit is een liedje dat zij schreef, Dolly Parton, waar ze ook de lead zingt. Dus ik dacht, ik kies deze.
0: Aldus Ricky Cohen, daar komt-ie, Wildflowers. MUZIEK

0: dan zie ik tijdens het luisteren de toch wat onrustige gezichten van Leo Blokhuis en Dolly Parton. Is dit de goede versie die gestart is?
1: Ja, nou ja, we dachten even, is het wel met Emmylou echt? Maar ik denk het toch wel, hoor.
0: Gelukkig. We hebben dat opgelost. We gaan naar Rudy Bauma in Washington, onze correspondent daar. Want ja, hij heeft natuurlijk ook gehoord dat Dolly Parton is overleden. Een van de grootste Amerikaanse muziekiconen. Ja, wat gebeurt er dan vervolgens in Amerika? Hoe is het nieuws over haar overlijden in Amerika ontvangen, Rudy?
2: Nou, dit gaat echt wel als een schok door het land. Hè? Dolly Parton is echt een icoon hier in de Verenigde Staten. En over dik een half uur gaan een week lang alle vlaggen in het land half stok. Althans bij de federale overheid. Ja, dat is in opdracht van president Trump himself. En
0: okay, dat was Trump
2: inderdaad
0: een
2: normaal gesproken alleen voor hele prominente mensen. Ja, ja. Dat was hij zeker. Althans, dat spreekt wel uit een bericht op Truth Social. Hij was er heel snel bij en ja, heeft ook zijn medeleven betuigd. Noemt hij een van de grootste country zangeressen een verlies. Voor miljoenen mensen. De wereld houdt van jou, schreef hij.
0: Zat hij niet ver naast, toch?
2: Nee, absoluut, absoluut. En ja, er waren al wel zorgen over haar gezondheid eind vorig jaar al. Ze heeft zelf wel eens gezegd dat ze chronische nier-immuunsysteem en spijsverteringsproblemen had. Ze voelde zich op een gegeven moment ook genoodzaakt om op social media te schrijven dat ze nog niet dood was. Ja. En 4 jaar geleden heeft het blad People nog uit haar mond opgetekend dat ze gezondheidsproblemen had en dat verwaarloosde ook tijdens het verzorgen van haar man die vorig jaar al overleed. Maar een officiële doodsoorzaak is tot nu toe nog niet vrijgegeven.
0: Nou was president Trump dus heel snel wat je zei. Zijn er nog meer reacties binnengekomen die jou opgevallen zijn?
2: Nou, iedereen struikelt over elkaar heen om een bericht te plaatsen over haar dood. Maar die eentje die er voor mij wel uitsprong was The Muppets op Facebook. Want ja, die stonden ook onstage met Dolly Parton, Kermit en Miss Piggy. Ze deden ook duets. Hè. Nou, dan had je natuurlijk ook president Trump, zoals ik al zei. Maar aan de andere kant van het politieke spectrum ook. Bijvoorbeeld senator Bernie Sanders, echt een superlinkse politicus, die benadrukte haar filantropie. Gaf veel aan onderwijs, Dolly Parton. Ook voor hulp naar rampen, schrijft hij. En aan gezondheidszorg. Ze heeft bijvoorbeeld $1 miljoen uitgegeven voor de ontwikkeling van COVID-vaccins, bijvoorbeeld. Maar ook Chuck Schumer, dat is de voorman van de Republikeinen in de Senaat, die is vol lof over haar. Noemt haar een echte legende. En iemand die niets dan goeds heeft gebracht.
0: Zo, ja. En er was ook nog een krant die schreef: een moderne Amerikaanse heilige is overleden.
2: Ja, en dat is ze ook wel, hoor. Het is, althans, zo wordt het hier echt gezien. De New York Times had een paar jaar geleden ook een artikel met de kop. Is er iets waar we het allemaal over eens kunnen zijn? Ja, Dolly Parton, zo klonk het. En dat schetst een beetje hetzelfde beeld. Hè? Echt zat fans van stad tot platteland. En tijdens haar laatste tour, dat was 2016, 2017... was natuurlijk ook een hele polariserende periode. Hè? De eerste periode van Trump. Toen had ze haar laatste tournee, de Pure and Simple Tour. En ja, je zag toen ook echt dat ze fans heeft, zowel in blauwe als rode staten. En je ziet hier af en toe ook wel t-shirts met Dolly for President. Hoewel ze zich absoluut onthield van politieke uitspraken. Ze had te veel fans aan beide kanten van het spectrum, zei ze. En dat is ook zo. En ze had, geleerd dat ze haar mond moest houden. Alhoewel ze natuurlijk een mening over van alles heeft. Geen steen in de vijver gooien. Vermeed dat echt, hè, partijpolitieke uitspraken. Ze had wel duidelijk progressieve opvattingen. Ze steunde het homohuwelijk. Maar dan wel met een grapje. Hè, van they should suffer like we do, zei ze dan over homo's. En ze steunde ook aan uitspraken, in haar uitspraken aan transgenders en aan de Black Lives Matter beweging. Maar ja, ook wel met een beroep op haar spirituele overtuiging. Ze zei dan, we zijn allemaal kinderen van God. Het trok dus ook wel een evangelisch publiek. Er zijn maar weinigen die dat zo konden combineren als Dolly Parton zonder daarop aangevallen te worden. Sterker nog, ja, je hoort nu echt van beide kanten niets dan lof.
0: Ja. Rudy, nog één klein gewetensvraagje. Staat ze bij jou in een playlist ergens op je telefoon?
2: Nou, niet in mijn speellijst, maar ik vind het wel heel erg lekker om te horen. En ja, het is wel echt een superster. Ik ga toch even wat cijfers droppen. Ze heeft 100 miljoen platen verkocht, 1 miljard online streams, 25 nummer 1 hits in de countrylijsten en is na Beyoncé en Taylor Swift de meeste Grammy-nominaties heeft ze ooit gekregen. Dus het is hier gigantisch nieuws. Iedere nieuwsite en tv-programma heeft een enorme obit, zoals we dat in de media noemen. Obituaries, allemaal profielen van haar carrière. Ja, en ze wordt echt neergezet als iemand uit een arm milieu die de harten van de Amerikanen won, die haar zaakjes goed op orde had. Ze had heel veel zelfspot over haar.
0: Ik ga je onderbreken, maar jij jij hebt nog nooit zo gepassioneerd gepraat vanuit Washington. Weet je dat? Je moet de muziekwereld ingaan. Klaar met die politiek.
3: Dan heb ik een stevige concurrent wel gelijk.
0: Ja, zeker. Al het gras weggemaaid voor onze gasten. Dankjewel, Rudy Bauma.
2: Nou, ik moet zeggen, country heeft mijn hart wel een beetje gewonnen.
0: Ja, het is goed met je.
3: Terecht,
0: dankjewel. We praten door met Ricky Kolen en Leo Blokhuis. Leo, als Leo Blokhuis een telefoontje krijgt of een appje ziet, Dolly Parton is overleden, wat gebeurt er met hem?
3: Eén aannemen en gelijk de telefoon wegleggen verder. Want dit is eentje waar alle media op aanslaan, ook in Nederland. Dit is echt in Nederland ook supergroot nieuws. Maar ook een golf van verdriet is een groot woord, nostalgie. En het doet me echt wat. Echt een vrouw die ik bewonder om wat ze betekend heeft voor de muziek. Het glazen plafond dat ze doorbroken heeft. De betekenis die ze gehad heeft voor de vrouwelijke muzikanten. Maar tegelijk ook iemand waar ik de muziek ook heel goed van kon horen. Weet je wel, je hebt soms mensen waarvan je snapt, dit is heel belangrijk hier en hierom. Maar dan hoef je het niet per se goed te vinden. Maar deze vrouw kon verdorie wel liedjes schrijven, zeg.
0: En Ricky Kolen, ik ken eigenlijk heel weinig mensen die zeggen, ik vind er niks aan.
1: Nou, die zijn er echt wel.
0: Ja, toch?
1: Er zijn ook heel veel mensen die haar meteen beoordelen op haar uiterlijk. En dat snap ik ook. Dat is natuurlijk ook een beetje verwarrend hoe zij eruit zag. Dat werd
0: verwarrend?
1: Ook wat grotesker allemaal. Ja. Nou ja, ze ziet eruit als een soort Barbie-pop natuurlijk.
0: Ja.
1: En heeft soms als ze praat een stem van een Disney-figuur. Maar daar zit zoveel achter. En het is zo bijzonder inderdaad hoe gedreven zij is om het goede te doen, om boeken te doneren aan kinderen die geen geld hebben. Weet je wel, ze heeft heel veel inderdaad. Nou ja, het is een soort moeder Teresa, maar dan van nu. Ze heeft zoveel gedaan, ook voor de vrouwen in de muziek. Ik ben echt onder de indruk altijd van haar geweest.
0: Leo gebruikte nog net niet het woord verdriet of verlies. Voel je dat?
1: Nou, het grappige is dat ik dacht, hey, ik voel dat niet. dat komt ook omdat zij natuurlijk, kijk, 80 is tegenwoordig niet meer oud, maar ze heeft wel echt een vol leven gehad met een mooiere carrière kan bijna niet. Ze is begonnen toen ze 10 was, geloof ik, en heeft iets van 60, 70 jaar gespeeld met het gitaartje, ook met die enorm lange nagels. Ik zat net nog een filmpje te kijken. Ze had natuurlijk gigantische nagels
0: aan beide
1: vingers.
3: Hoe en dan kan je wel spelen?
1: Maar serieus goed tokkelen en echt goed gitaar spelen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind dat zij een prachtige carrière heeft gehad en aan alle kanten heeft gescoord, zeg maar, dus mooie dingen heeft bereikt. Volgens mij een rijk familieleven, een fijne man gehad. Ja, wat wil je nog meer?
0: Leo, ben je haar gangen wel eens nagegaan? Ben je als in Amerika echt dacht van, ik ga ze even wat
3: Nee, ik ben nog nooit in Dollywood geweest. Ik heb wel haar muzikale sporen gevolgd.
0: Maar ze ging toch als tiener al bijvoorbeeld naar de Grand Ole Opry in Nashville?
3: Uiteraard ben ik in de Grand Ole Opry geweest. Ja. En RCA Studio B geweest, waar zij Jolene heeft opgenomen. En ik heb genoeg plekken gezien die cruciaal zijn in haar leven. Maar ik ben bijvoorbeeld nooit naar haar geboorteplaats in de Blue Ridge, maar in de Appalachen geweest en zo. Dus ik ben niet zo'n bedevaartganger van haar.
0: Wat is er eigenlijk over die jeugd te zeggen of te melden, nu je die plaatsnaam noemt?
3: Vierde van 12 kinderen. Heel arm opgevoed. Er was nergens geld voor en dat leverde haar meteen ook weer een van haar prachtigste nummers. En in Amerika eerste country nummer 1 hit, als ik me niet vergis. Haar moeder die op een gegeven moment van lapjes en restjes stof een nieuwe jas voor haar maakte, waar ze meteen mee gepest wordt op school, want dat ding zag er natuurlijk niet uit.
0: We kunnen een fragmentje van deze muziek horen uit die tijd.
3: The Coat of Many Colors.

0: toch prachtig. Het is gewoon wat het was, weet je wel. Zij was gewoon zo transparant als een vloedje, zeg maar. Er zat weinig opsmuk op. En ik zal niet zeggen, ze koketteerde maar met haar eenvoudige afkomst. Maar dat is natuurlijk ook waardoor zij niet alleen in die progressieve kringen... Ja. Waar Rudy het net over had, maar ook juist in het zuiden... in de wat meer rode staten heel populair is. Omdat zij ook de belichaming is van de American Dream. Arme afkomst, boerenafkomst en dan zo'n carrière hebben. Dat is de droom van iedereen. Ja.
1: En is country niet... Noemen ze de Three Chords and the Truth of zo?
0: Three Chords and the Truth, ja. Definitely.
2: Ja, daar is zij echt wel goed in. Ze heeft echt mooie teksten geschreven. En het is inderdaad niet alleen van zo'n arme vrouw die iets mooiers bereikt. Maar zij is altijd zo positief in alles wat ze doet. Ik vind dat echt, dat is haar grote kracht. En ze heeft veel mensen gesteund daarin ook. Dus veel mensen een zetje gegeven. Ze is ook voor mensen opgekomen. Voor Cat Stevens, die Yusuf Islam was geworden. Dus islamitisch was geworden. En net na 2001 naar Amerika wilde, het land niet in kon. En zij zei, kom op jongens, je moet hem wel verwelkomen. Je moet juist dit soort mensen moet je steunen. En ja, een vrouw in het zuiden van Amerika die voor een moslim opkomt... Ja. Na 2001 is wel echt bijzonder. En dat kon zij zo goed. Ik vind dat echt te prijzen. Maar en ze schreef ook, echt fantastische liedjes.
0: Bijvoorbeeld ook hoe ze voor vrouwenrechten opkwam. Ja. En dat is ook een van haar hele vroege hits. Just Because I'm a Woman. Haar man Carl Dean, met wie ze 59 jaar getrouwd is geweest, tot zijn dood, dus in die zin helemaal geen glamoureus leven had, die vroeg toen ze een paar maanden getrouwd waren of hij de eerste was. En toen moest hij toegeven dat dat niet zo was, waarop die man een soort van instortte. En zij zoiets had van, hoe kan het nou dat bij mannen dat als een soort op de praalwagen wordt gehezen als je erop, en bij vrouwen dat het dan een schande is. En daar schreef ze ook een prachtig liedje over. Just because I'm a woman, is het daarom, ben ik daar maar anders dan jij. En daarmee heeft ze niet alleen een prachtig nummer geschreven met hele eenvoudige bewoordingen, recht uit het hart en recht uit haar eigen leven. Maar ook heel veel vrouwen...
1: Ik krijg overigens van de regie te horen dat we daar straks mee afsluiten, het hele nummer.
0: Ja, ben ik weer te vroeg.
1: Nee, maar het is goed om te weten. Ja. Als we het echt over haar muziek hebben en haar stem hebben. Rick, jij treedt veel op. Kan alleen optreden met een gitaar. Dan ga je al een beetje die kant op. Heb je ooit aangedurfd om gewoon echt zo'n programma met Dolly songs te gaan zingen? Want dat is dan misschien nogal wat, hè?
2: Nou, dat is nogal wat. Ja, het zou wel veel publiek trekken, denk ik eerlijk gezegd. Want haar liedjes, er zijn er zoveel die de moeite waard zijn. Ik vind het altijd een beetje spannend om liedjes van haar te doen. Ik heb heus liedjes... Ik heb met jou nog ooit een liedje gedaan. In
1: serieus?
2: Een, ja. Hebben wij niet Here You Come Again en dat jij bas speelde?
1: Oh, het zou
2: in jouw kunnen. Programma ooit.
1: Echt waar?
2: met
1: mensen, er zijn opnames van.
2: Ja. Maar goed, ja. In ieder geval, ik vind het altijd een beetje spannend. Zij is zo'n icoon.
0: Nee, recent omdat, heb jij nog Jolene.
2: Ja, Jolene zing ik wel vaak en dat heb ik dan vertaald. En het grappige is dat mensen zeggen... oh, ik luister altijd naar dat nummer, maar ik weet eigenlijk niet waar het over gaat. En dan vertaald snappen ze opeens, oh, het is het gaat hierover. Het
1: maakt dan Nederlandse tekst bij.
2: En,
1: dat maakt het al anders.
2: Ik gewoon heel letterlijk vertaald, want het is niet een moeilijk liedje om te vertalen. Nee. En dan hoor je opeens hoe wonderschoon het is.
1: Maar je zei net als... praat, we hoorden net een klein stukje. Dan klinkt het als een Disney poppetje bij wijze van spreken.
2: Ja, ze kan soms een beetje kinderlijk klinken, ja.
1: Ja.
2: Maar als zij zingt...
1: Maar als
2: zij
1: zingt, wat zit er dan in die stem?
2: Nou, je hoort sowieso dat heel jong er al in is gegoten. Dat zit in haar genen, volgens mij, die muziek. Ze heeft volgens mij ergens diep in de genen zit nog een soort... komt die familie uit Wales en er zit zo'n diep... folk klank in haar. En ze heeft een hele duidelijke, heldere stem. Ze hoeft nooit te zoeken. Ze weet precies super muzikaal.
1: Maar ze heeft tot heel lang gezongen. Hè? Dus je zou denken dat die stem op een gegeven moment... breekt of achteruit gaat.
2: Nee, die wordt is wel wat scherper geworden, vind ik, in de loop der jaren. Maar die heeft niet aan kracht ingeboet of zo. Ik vind dat ongelooflijk hoe zij zong.
1: Leo, ben jij daar live een aantal keren bij geweest?
0: Eén keer.
1: Waar was dat?
0: Dat was in Zwolle, in de IJsselhal. Dat is volgens mij ook een van de weinige keren dat ze in Nederland heeft opgetreden.
2: Mag ik even zeggen dat ik daar ook bij was?
1: Ja, jij moet elke keer zeggen dat je er ook bij was. Ja. Misschien hebben jullie al met elkaar.
2: Misschien waren we wel samen.
0: Maar dat was in de tijd een wat omstreden optreden, omdat niet alles live was. Dat was ook wel duidelijk. Voor haar ging het gewoon echt om de show.
1: Maar was het echt playback?
2: Nou, het was mij niet duidelijk tijdens die avond, hoor.
1: Maar
2: als het playback was,
1: was
2: het heel goed.
0: Okay. Nee, haar stem was niet overal volgens mij live. En dat was ook te horen, omdat als zij praatte, dan zat er een aardlekje in haar microfoon. En als ze zong, was die weg. Dus dat vind ik dan een soort van verdacht. Maar goed, niet in alle liedjes trouwens. Nou, laten we dat.
1: Rikje wil er niet van weten.
2: Ik wil er niet van weten. Maar ik vond het fantastisch om haar te zien van dichtbij.
0: Ja, dat vooral.
2: Ja.
0: Dat vooral.
2: En zij zong daar. Ik weet nog dat er één liedje was. Dat speelde zij volgens mij echt in er eentje met gitaar. Little Sparrow. En ik heb het gevoel dat dat echt niet playback kon
0: zeker
2: zijn.
0: Niet.
2: En dat was ook met die lange nagels.
1: Hebben we daar een stukje van dit?

0: Dus geen Zwolle natuurlijk, dit is elders.
1: Nee. Wel een veel
0: vibratootje, hè?
1: Ja, dat heeft ze altijd. Ja. Dat heb ik eerlijk gezegd ook altijd.
2: Hoort ook een beetje bij
1: Kom je er niet helemaal vanaf.
0: Moet een snikje in zitten?
2: Een snikje, ja.
1: Maar ik vind dit, hier hoor je echt hoe mooi haar stem is. Toch?
0: Ja.
1: Of vind jij er, wat vind jij er eigenlijk van?
0: Ik vind het heel goed.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ik vind het heel goed en ik vind die helderheid zo lekker.
1: Ja, die helderheid. Het wordt een soort, scherp,
0: als je in de auto zit en het regent, is het toch een zorgeloze dag met haar erbij,
2: absoluut,
0: vind ik.
2: Ja.
1: Ja, en altijd herkenbaar, meteen, hè, haar stem. Dat vind ik ook altijd prettig. Ja.
2: Wij hebben bij ons thuis, als ik nog één klein dingetje mag zeggen, daar heb ik ooit een keer uit Texas meegenomen, een klein tegeltje met een stralende lach van Dolly Parton en een fotootje erop. En daar staat op een quote van Dolly Parton: If you see someone without a smile, give him one of yours.
0: Zal ik er nog dat een kleintje, klein anekdote van een, sorry, ik kan niet laten, van een geluidstechnicus, een Nederlandse, die moest een zender op haar doen, zo'n klein microfoontje met een clipje, zou ik maar zeggen. En die stond daar voor volumineuze borstenpartij, mag ik wel netjes zeggen. Mm-hmm. En die werd heel zenuwachtig, zweet stond tussen voorhoofd. Toen deed hij het aan de rechterkant. En toen zei Dolly, no stereo today. Dat vond ik wel heel sterke vrouwenhumor.
1: Ja, ja. Maar dat had ze sowieso. Ze heeft hele goede quotes. Je kan gewoon rustig allemaal quotes gaan luisteren van haar.
0: We hebben niet gehaald, hoeft ook niet. Want een geweldige vrouw met geweldige stem en geweldige muziek is er niet meer.
1: Ik dank je wel. Muziek is er nog wel, hè?
0: Muziek is nog wel, gaan we luisteren. Dank je wel, Ricky Kolen en Leo Blokhuis, en wij gaan luisteren naar Just Because I'm a Woman.

0: Just Because I'm a Mummer, gezongen door Dolly Parton. Sorry, Dolly, dat we misschien iets te veel gepraat hebben, waardoor je muziek niet helemaal uit laten klinken. Het is even niet anders. Voor ons Oekraïne zet Rusland in de oorlog nu ook drones in, met een volledig autonoom AI-systeem. Deze drones kiezen zelf een doelwit. Er komt dus eigenlijk geen mens meer aan te pas. En de Verenigde Naties en het Internationale Comité van het Rode Kruis roepen op tot een verbod op dit soort autonome wapens. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, Peter.
1: Goedenavond, Refit.
0: Ja, dit bestaat al iets langer, hè, die AI-technologie in de oorlogsdrones. Wat is er nieuw aan deze versie?
1: Nou, we hebben tot dusver drones gezien waarbij je kunt spreken van semi-autonomie. Waarbij de drone bijvoorbeeld zelfs een vluchtpad kiest, vijandelijke dreigingen mijdt, dus zijn koers kan wijzigen en uiteindelijk zijn doel kan vinden. Maar waarbij dan op het laatste moment nog een menselijke operator op afstand bepaalt of wat hij gaat aanvallen en of hij dat daadwerkelijk gaat uitvoeren. Dat soort drones hebben we al eerder gezien. Waar er nu sprake van is, bij de wrakstukken van Russische drones die zijn aangetroffen na aanvallen op Zaporizhia, waarbij ook drie burgers om het leven zijn gekomen, is toch wel dat er een paar dingen in die wrakstukken erop wijzen dat die drone volledig autonoom is geweest. Dat betekent dat je gebruik moet maken op grote, vrij ver doorgevoerde kunstmatige intelligentie. De Nvidia-chip die men heeft gevonden, die Rusland ondanks alle boycotten en sancties toch blijkbaar via slinkse wegen kan verkrijgen. Die is echt nodig om kunstmatige intelligentie, zeg maar, werkzaam te maken binnen die drone. Het feit dat er antennes ontbreken waarmee je radiografisch contact kunt leggen met die drone. Ja, als die ontbreken, dan is dat radiografische contact blijkbaar niet nodig. En dat geeft dan blijkbaar ook aan dat die drone dus helemaal zelfstandig, zonder menselijke tussenkomst, zijn werk heeft gedaan.
0: Ja, maar dat voor de oorlogsvoerders onder ons, die zien er alleen maar voordeel in, denk ik.
1: Ja, over het algemeen wel. Want wat je met deze drone kunt natuurlijk, juist omdat er geen menselijke, men noemt dat internationaal wel meaningful human control is. Zeg maar betekenisvolle menselijke aanwezigheid in die loop, kun je er veel meer tegelijk inzetten natuurlijk. Je kunt ze bij duizenden tegelijk inzetten in grote zwermen. Waarbij ze allemaal zelfstandig hun werk doen. Eventueel communicerend met elkaar zelfs. En daar komt geen mens aan te pas. En dat betekent dat je met zoiets natuurlijk een groot offensief kunt doen door de lucht. Of juist een grote verdediging kunt aanleggen tegen een vijandelijk offensief.
0: Ja.
1: Zonder dat daar verder direct menselijke actoren bij betrokken zijn.
0: Ja, nou weet ik dat jou volgens mij een paar jaar geleden een keer sprak. Je was hier in de studio en toen was er die opkomst van die drones. Maar nu lijkt het erop dat die drones echt heel belangrijk gaan worden. En dat die de oorlog echt anders gaan maken daarmee.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat zien we eigenlijk al. Nu, als je kijkt naar het aantal gesneuvelden, dan dat is nog steeds heel hoog. Want ondanks het feit dat er aan het front weinig beweging is te zien, wordt er wel hard gevochten en sneuvelen er ook veel mensen. Maar 80% daarvan wordt veroorzaakt door drones. Dus langs het front is een soort van, je zou bijna zeggen, killzone ontstaan, waar alles wat beweegt vroeg of laat wordt ontdekt en aangevallen. En dat is toch wel heel beangstigend, kun je eigenlijk wel zeggen. Mm-hmm. En daar was al sprake van voordat er überhaupt op grote schaal kunstmatige intelligentie werd ingezet.
0: Ja.
1: Dus ja, met kunstmatige intelligentie kan dat nog veel verder gaan.
0: Ja, maar je zou ook voor kunnen stellen dat de mensen die dat allemaal besturen en verzinnen en die drones op pad sturen, dat die gaan zeggen, we gaan ons meer richten op installaties en op materieel dan op mensen, waardoor er meer mensenlevens gespaard worden. Maakt de oorlog niet minder erg, maar het is maar even dat het zo zou kunnen gaan.
1: Nou ja, dat hangt helemaal vanaf hoe zie je zelf met je oorlogsethiek, zeg maar, hoe je die hanteert.
0: Ja.
1: Kijk, van de Russen hebben gezien dat ze op grote schaal internationale rechtgeving, oorlogsrecht, hebben overtreden. En ik verwacht van hun ook niet per se dat ze zullen proberen te vermijden burgerslachtoffers te maken met kunstmatige intelligentie.
0: Nee.
1: Aan de andere kant, kijk, in het Westen is wel een discussie gaande over het hanteren van een soort ethische grens, waarbij op het laatste moment toch een mens zou moeten bepalen of de drone zijn aanval moet doorzetten, dan wel moet afbreken.
0: Geloof jij daarin?
1: Het is nergens vastgelegd.
0: Nee.
1: En kijk, het Rode Kruis en de VN hebben opgeroepen een conferentie te organiseren in Genève.
0: Die willen een verbod.
1: Die willen in ieder geval regelgeving. En regelgeving waarin je bijvoorbeeld zou vastleggen dat er sprake moet zijn van betekenisvolle menselijke controle.
0: Maar regelgeving in een wilde oorlog? Houden mensen zich daaraan?
1: Laat ik zo zeggen. Heel veel landen wel en bepaalde landen niet. Er is al sprake van oorlogsrecht. En dit zouden ze dan ook deel willen laten uitmaken van het oorlogsrecht, waarin je afspreekt bepaalde dingen wel of niet te doen. Als landen zich daaraan houden, dan is dat natuurlijk heel goed, ondanks het feit dat het oorlog is. Maar je ziet bij Oekraïne en je ziet bij ook Israël, kun je rustig zeggen, en je ziet ook bij Iran dat ze zich daar absoluut niet aan houden. Dus het feit dat je die regelgeving met elkaar afspreekt, wil nog niet zeggen dat iedereen zich daaraan zal houden.
0: Nee, nou hebben we het over Rusland, wat hier gebeurd is. Maar vermoed je dat ook andere landen bezig zijn met autonome wapens?
1: Ik zou je nog sterker vertellen, Wilfried, iedereen is ermee bezig.
0: Ja.
1: Elk land dat zich dit kan veroorloven, dat beschikt over een defensieorganisatie en een technologische infrastructuur, zeg maar, om onderzoek te doen, die zal hiermee bezig zijn. Vergis je niet, kijk, we hebben het nu over militaire toepassing, maar dit zal ook op hele grote schaal in allerlei civiele toepassingen zichtbaar worden. En misschien is dat al zo. Kijk eens in je smartphone, die herkent jouw gezicht en ontgrendelt dan. Ook dat is die smartphone geleerd eigenlijk. Dus daar zit ook al een stukje kunstmatige intelligentie in. We komen het dagelijks mee in aanraking en heel vaak beseffen we dat niet eens.
0: Nee. Dus we raken heel dichtbij een oorlog die volledig door machines wordt uitgevochten.
1: Daar lijkt het in ieder geval nu wel een beetje naartoe te bewegen. Of dat uiteindelijk ook zal zijn. Kijk, als het gaat om een oorlog waarin een stuk grondgebied bevrijd moet worden of juist bezet moet worden, dan moeten er uiteindelijk toch mensen in. Alleen mensen kunnen een stuk grond bezet houden, innemen, dan wel bevrijden. Die drones kunnen dan natuurlijk een grote rol spelen in het bestrijden van de vijand in zo'n operatie, maar uiteindelijk zullen er over de grond mensen in moeten. Dus ik denk dat in dat soort oorlogen mensen toch altijd ook nog wel een belangrijke rol zullen spelen.
0: Dankjewel, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies.

0: Do I Ever Cross Your Mind? Het is gezongen door Ray Charles. Maar het kan bijna niet anders. En het is ook zo dat ook deze muziek iets met Dolly Parton te maken heeft. Jawel, zij heeft dit nummer geschreven. Do I Ever Cross Your Mind? Afgelopen zaterdag gaf Volt, fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Gaby Perrin, interview aan NRC over het ongewenst gedrag dat ze meemaakte in die senaat. Zo zat een collega aan haar borsten en werd ze voor terroristen uitgemaakt. Diezelfde Eerste Kamer heeft in juni een gedragscode ongewenst gedrag aangenomen. Gaat dit dan het verschil maken? We gaan het horen van Gaby zelf, die is hier in de studio. Goed dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Waarom besloot je dit verhaal aan NRC te vertellen? Want als je het verhaal leest, wat ik heb gedaan, dan zie je dat het een aantal jaren bestrijkt eigenlijk dat je al die dingen meemaakte op het werk.
1: Ja, klopt. Het is eigenlijk gewoon een fenomeen wat in mijn ogen gewoon heel veel voorkomt. Ik vond het zelf niet heel bijzonder om dit te vertellen. Want het is iets wat ik mijn hele leven al meemaak.
0: Ja.
1: Racistische en seksistische bejegening. En iets wat heel veel vrouwen meemaken in de samenleving. Dat vrouwen zich toch onveiliger voelen doordat ze zo bejegend worden. Of zelfs betast worden door mannen. En dat speelt breed in de samenleving. En dus ook in de Eerste Kamer. Maar ik moet zeggen dat me dat ook wel verbaasde.
0: Ja, want daarvoor maak je het ook mee. Maar dacht je, nou god, ik zie het om me heen. Vrouwen hoor ik het ook van. Voor jou geen reden om naar een krant toe te gaan. Maar nu het rond en in de Eerste Kamer gebeurde, dacht je, dit wil ik vertellen.
1: Nou, het is wat ik graag wil vertellen en waar ik meer bewustzijn voor wil hebben, is dat in de Nederlandse samenleving vrouwen onveilig zijn. Onveiliger dan mannen. En dat fenomeen komt voor alle rangen en standen, op alle lagen in de samenleving, in alle type soort organisatie en zelfs in de Eerste Kamer. Ja. En ik vind het belangrijk dat daar aandacht voor hebben om ook echt op zoek te gaan naar een echte oplossing. Want je noemt al die regeling omgangsvorm in de Eerste Kamer die is aangenomen. Dat is natuurlijk heel goed.
0: Ja.
1: Maar willen we dit probleem echt oplossen, dan zullen vooral mannen iets moeten gaan doen.
0: Ja. Nou, het begint het verhaal, hè, dat is natuurlijk een beetje de aanhef. Staat er politiek is een nare omgeving, zeg jij in het verhaal. En daarna staat er de Eerste Kamer, waar jij werkt, is ingericht voor witte mannen met veel levenservaring. Dus je zet hoog in, zou ik maar zeggen, aan het begin van het verhaal. Maar zo voelde het ook. Toen jij daar kwam, want hoe oud was je toen je begon?
1: De Eerste Kamer? 3 jaar geleden, 36.
0: 36. Toen voelde jij gelijk, dit is een wereld voor witte mannen. Geschapen voor witte mannen. Waar merkte je dat aan eigenlijk?
1: Nou, het instituut zelf wordt. We zijn allemaal volksvertegenwoordigers als senatoren. Maar de senatoren van 60 plus zijn oververtegenwoordigd. Mannen zijn oververtegenwoordigd. En ik ben de enige fractievoorzitter die een persoon van kleur is. Dus het is heel erg van oudsher. Vroeger mochten vrouwen natuurlijk niet eens stemmen of politiek bedrijven. Ja. Maar dan hebben we het wel echt over meer dan 100 jaar geleden. En nog steeds zie je, het is heel erg gericht op mannen, vooral witte mannen. Dat zie je ook in de inkleding van de Kamer zelf. Er hangen natuurlijk allemaal afbeeldingen van mensen die ooit ook senator zijn geweest. En dat waren vooral witte mannen.
0: Ja. U zei net, weet ik niet hoor, ik kijk even naar de regie. Geloof ik, was het 28 vrouwen? 37 mannen, heb ik dat goed gezegd? Goed onthouden? Nou, zoiets, die verhoudingen. 66% mannen in ieder geval.
1: Dat, ja, dat, ja. Percentages, ja.
0: Percentage klopt dan in ieder geval. Ja, ja. En dat is beter geworden dan het vroeger was, maar voor jou niet goed genoeg. Wat gebeurde er op die plek dat je zei, ja, dit is voor mij ongewenst gedrag, dit kan niet. Wat zijn de dingen die je daarmee maakte, die je aanhangig hebt gemaakt?
1: Nou, als met een licht voorbeeld begin ook in de krant. Hè, gewoon dat een senator, ik vraag aan hem, doe jij mee aan dit debat? Want ik dacht dat hij geen woordvoerder was, zijn fractie. En hij zei, nee, ik kom naar jou kijken. En hij zei dat op zo'n manier en op zo'n toon dat ik echt dacht, ik kreeg er de kriebels van. Dus mijn reactie naar hem was ook, je moet niet naar mij kijken. Je moet naar mij luisteren als je hier komt. Hè. We zijn hier om naar elkaar te luisteren. Tot inderdaad het incident van een senator die gewoon aan mijn borst heeft gezeten. Dat ik dacht,
0: en hoe ging dat dan precies? Dat was niet tijdens het werk, las ik, hè? Dat was
1: we hadden een café of zo? Een kennismakingsdag. We waren allemaal net geïnstalleerd. Dat was in de zomer van 23. En het idee was dus, dan gaan we allemaal elkaar leren kennen. Gewoon ook als mens, wie we zijn. Dus heel goed initiatief. Was verder eigenlijk een hele leuke dag. Behalve dus dat er één iemand was. We hadden allemaal een naambordje op, want we kenden elkaar niet. Die ging bij iedereen zo ongeveer op borsthoogte. Bij mij ook. En de senator in kwestie, mijn haar hing over mijn bordje. Hij haalde mijn haar weg. Wat ik dacht, wat gebeurt hier nou? En vervolgens ging hij aan mijn naambordje zitten. Waarbij hij dus mijn borst betastte. En ik was zelf zo verrast door wat er gebeurde, waarvan ik echt nog steeds baal dat ik toen niet zo ad rem was als dat ik normaal gesproken altijd ben, dat ik gewoon bevroor en niet wist wat ik moest zeggen. Ja. Ik dacht echt, wat overkomt mij hier nou? Ook gewoon de verrassing van dat senatoren, en het ging hier echt om iemand die al, ik noem het veel levenservaring, omdat ik het gewoon niet netjes wil zeggen dat iemand oud is, maar hij was wel significant veel ouder dan dat ik ben.
0: Ja. En toen dacht je, dit moet ik gaan melden? Heb je dat ook gedaan?
1: Ja, wat ik toen gedaan heb, ik heb een vrouwelijke senator opgebeld met wie ik die dag ook even had gesproken, want iedereen was voor mij nieuw. En dat ik dacht, nou, die heeft al een langere carrière in de politiek. Ik bel haar op om te vragen, wat moet ik doen? Hoe werkt dit hier? En die gaf aan, ja, er is eigenlijk niks. Allereerst reageerde ze heel sympathiek, hè, en empathisch. Van, nou ja, verschrikkelijk dat zo dit overkomt en dit mag nou niet moeten mogen. Maar er is niks geregeld in de Eerste Kamer. Dus nou, toen heb ik hem zelf opgebeld.
0: Degene die het gedaan had?
1: Die het gedaan had. Ik heb hem opgebeld. En,
0: wat was de reactie?
1: Zijn eerste reactie was, ja, maar ik ben gelukkig getrouwd. Dus hij draaide het om. Hij maakte het.
0: Dat wil niet alsof, zeggen dat hij het niet gedaan heeft.
1: Alsof ik iets van hem moest hebben of zo. En ik dacht, ja, wat is het nou? Maar hij kon zich niet herinneren. En het werd een heel warrig verhaal over zijn angsten. En dat hij bang was voor zijn reputatie. En dat het een ding zou worden, een MeToo-ding zou worden. En dat
0: je hebt in dit artikel van NRC, en nu ook weer, heb je bewust geen namen genoemd van die mannen. Waarom doe je dat?
1: Ja, het gaat dus eigenlijk om het systeem. Omdat het niet iets is wat één individu heeft gedaan. Was het maar zo, hè? Dan konden we die persoon zeg maar bestraffen, elimineren of wat dan ook. En dan was het klaar. Ja. Maar het is een systeem wat breed in de samenleving speelt. En juist door al mijn ervaringen al van voor de politiek.
0: En dus ook gewoon in de Eerste Kamer, waarvan je zou denken dat is allemaal heel netjes. Noem maar op, de Eerste Kamer.
1: Ja, toch een bepaald beeld dat we daar anders
0: wordt. Nou, wil je daar wat in veranderen? Dat zeg je heel duidelijk. Wij hebben om een reactie gevraagd van de Eerste Kamer. Ik kan even wat uit voorlezen. De Eerste Kamer herkent een aantal van deze incidenten. Deze zijn buitengewoon vervelend. De Kamer moet een prettige en veilige plek zijn voor iedereen. Van een aantal incidenten is bestuur op de hoogte gesteld. Daarmee heeft mevrouw, op dat moment gedaan wat zij kon doen. Op alle incidenten waarvan de Kamerbestuur op de hoogte was, is actie ondernomen in de vorm van gesprek met betrokkenen. Los daarvan had de Kamer op dat moment ook geen andere bevoegdheden om op te treden. Deze incidenten hebben bijgedragen aan het verder vormgeven van de gedragscode omgangsvormen die onlangs door de Kamer is aangenomen. Dus er gebeurt nu wel iets. Er is een gedragscode waaraan gewerkt wordt.
1: Ja.
0: Geef je dat hoop voor de toekomst, voor wat je hebt meegemaakt?
1: Nou, het is heel mooi dat er een gedragscode is, maar wil je dit probleem echt oplossen, zit het echt in een cultuurverandering. En dat begint echt bij mannen die elkaar gaan aanspreken op hun gedrag. En dat begint al met kleine, zogenaamde grapjes, seksistische opmerkingen. Als andere mannen elkaar daar niet op gaan aanspreken, dan kan je zoveel gedragscodes maken als je wilt, maar dan lossen we het probleem niet op.
0: Het is duidelijk. Gaby Perrin, ik dank je wel voor je komst. Ik wens je veel succes.
1: Dank
0: Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens u nog een hele mooie dag.

0: Ingelichte Kring met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
3: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
1: Maar wat vind je, Tom?
3: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje wat opschuiven is.
5: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed Ingelichte Kring. Zaterdagmiddag om 4 uur.
1: En beloofd, de volgende uitzending wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
19: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
20: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
21: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
22: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar vierde sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer, vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: En de komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: let you know, you one of my kind.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
1: De Nacht van Gelderland.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese club.